0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer en ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. En het was zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand meer bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. In Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben dat dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal nog weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden.

rijden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest en het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Brussel sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat we te laks zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn 2 onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en 3 smokkelaars gedood. Volgens dat leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Dat gebeurde gisteravond bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door de actievoerders. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen en dat ging er rustig aan toe. De geldkloof wordt steeds groter en de belastingen maken het erger. Dat zegt het Centraal Planbureau bij nu.nl na onderzoek. Zo verdient de rijkste 1% in ons land steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen de verschillende groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. Nederlandse universiteiten gaan op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid met hulp van het Rijk. Universiteiten gebruiken vooral diensten als Google en Microsoft, maar door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten. Dat schrijft het FD. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won gisteravond thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. Het weer nog. Vanochtend bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag wordt het droog. In het noordwesten is er zon. En het wordt vandaag niet warmer dan 15 graden.
2: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, staat er al eentje op de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. 5 minuten extra reistijd.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Even over later.
12: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
14: Nieuw voor de kippiepan. De Dippie Bar. Met 3 heerlijke sausjes. Kippie.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Let's go!
18: Dit is Radio Veronica. You're in the club.

0: buiten nog donker is, staat je wekker al te pruttelen.
1: Zo, goedemorgen, amigos. Ja, kijk eens even naar het klokje.
0: Maar Ekdom in de Morgen is er voor jou.
2: Ja, we zijn er. Riep in de piep, hoera!
0: Elke werkdag, 4 uur lang.
3: Dat is heerlijk. Die gaat maar door. Heerlijk.

0: dat is nu voorbij. Hey Max, goedemorgen.
1: Hey Frank.
0: Hey Marijke, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ik was dus benieuwd hoe het was eigenlijk gisteren, Max. Want je ging plaatjes draaien en ik zag een klein filmpje. Het was niet...
1: Niet heel druk. Nee, klopt.
0: Het was bevrijdingsdag natuurlijk. Overal werd het gevierd. Van Groningen tot Assen, tot en met Den Bosch, Wageningen, Vlissingen. Ja. Noem maar op. Zo ook in Amsterdam-West. En daar stond jij plaatjes te draaien op een plein.
1: In het Westerpark inderdaad, bij Mossel & Gin. Dat is een restaurantje.
0: En je had helemaal geoefend al van de week.
1: Ja joh, had echt uren al... Want ik draai op zich niet zo heel vaak. Nee. Ik ben niet echt een geboren DJ verder. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus ik had allemaal nummers voorbereid. En ik moest openen tussen 2 en 3. En er was gewoon niemand. Nou ja, 3 mensen.
0: Plukje meisjes wel.
1: Plukje meisjes.
2: Maar...
1: Dat was Dagmar met haar 2 vriendinnen. Die waren op een gegeven moment, na een kwartiertje, waren die even weg.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nu is er helemaal niet echt helemaal niemand. En toen kwamen ze terug en toen hadden haar 2 vriendinnen een cocktail en zij niks. Want ze is natuurlijk zwanger.
0: Ja. Maar ik
2: vind het een beetje lullig, want het klonk wel lekker, geloof ik, wat je liet zien.
1: Dat is heel lief van jou. Ja, ik heb lekkere discoplaatjes.
0: Wat was de hit dan voor jezelf, dan voor het plein?
1: Ja. De hit voor mijzelf?
0: Ja, waar ging je zelf lekker op? En het plukje dames waaronder jouw vriendin?
1: Dan moet ik even... Ja, er is 1 nummer van Jessie Ware, Foreign Language. Die vind ik wel heel erg vet.
0: Dus is dat echt een keiharde discoplaat dan?
1: Of het is niet Jessie Ware, het is iemand anders. Nou, ik laat het je zo wel horen, maakt verder niet uit.
2: Ja.
1: Maar het gekke is, ik was dus om 3 uur klaar. En nou ja, toen ging ik even weg. En een uurtje later kwam ik weer terug, want ik was even het Westerpark verkennen. Daarna heel dat plein vol. Helemaal vol. Ja.
2: Wie kwam er na jou dan?
1: Na mij was Keys & Copper. En dat was een soort house DJ met een live saxofonist.
0: Dat is
2: vet.
1: En dat vonden de mensen wel leuk.
0: En Kraak en Smaak ook nog, toch?
1: Ja, Kraak en Smaak kwam ook nog. Die kennen we van Squeeze Me. Ja, natuurlijk. Die oude hit.
0: Heb jij nog de vrijheid gevierd?
2: Ik heb helemaal niks gedaan. Nee.
0: Ik vroeg me vanochtend af toen ik wakker werd. Dat was de tweede waar ik aan dacht. De eerste, ik moet plassen. Hoe is het met jouw jetlag? Want jij had hem de code gekraakt, zei hij. Ja. Toen ik je sprak maandagochtend. Komt uit New York, was je geweest een weekje en zo. En toen zei ik, heb nergens last van. Wauw. En toen dacht ik opeens, hoe is het echt met je?
2: Hoe is het echt met je? Nou ja, goed. Ik weet niet of het een jetlag is, maar ik begin ook een beetje nu verkouden te worden. Keelpijntje, hoofdpijntje. En ik zei gisteren tegen mijn tere gemin, ik heb wat hoofdpijn. Zeiden, ja, dat is de jetlag. Ik zeg, nou, hoezo is dat de jetlag? Dat kan toch van alles zijn?
0: Ja.
2: Nee, is de jetlag. Dus ja, noem het de jetlag, ik weet het niet. Het schijnt ook dat de jetlag zo lang duurt als dat je, geloof ik, weg bent geweest. Of het uren tijdsverschil. Dus het 6 uur tijdsverschil, dus het zou dan 6 dagen, is de theorie. Ja, maar ik doe niet aan jetlags.
0: Nee.
1: Ik heb nog nooit zo vaak jetlag gehoord in 30 seconden.
0: Het is een mindset.
2: Ja,
0: is het gewoon.
2: Inderdaad.
0: Maar je bent dus lekker de vrijheid genomen op de bank te gaan liggen gisteren.
2: Ja, ik heb nog even gesport. Dat is het
0: zo.
2: Dan, hè, dan gaan we spinnen. En dat was ook de Freedom Ride. Dus wel op Jessie Ware, Free Yourself. Waanzinnige plaat. Dus dat heb ik wel gedaan. En verder echt geen ene fluit. Nee.
0: Heerlijk, toch? Ja. Zo hoort het. Zullen wij een ode brengen dan aan de vrijheid en aan Jessie Ware? Misschien toch met Free Yourself?
1: Heel leuk.
2: Heerlijk.

0: David Bowie, China Girl, Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Daar zit in, de Europese Commissie sleept ons voor de rechter. En waarom we allemaal bomen moeten knuffelen.
0: Blijf luisteren.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Oh, ja, goedemorgen. Verkeersinformatie, 10 vertragingen al. Het is best wel druk voor deze week. A7 Hoornzaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord, 16 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug, 35 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal komt door een vrachtwagen met pech, 32 minuten vertraging al. Sterkt als je erin staat. Laatste nieuws krijg je nu van de one and only Marijke Ketel.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
1: Nederland wordt door de Europese Commissie voor de rechter gesleept, dat weet de Telegraaf. Ons land zou namelijk te weinig doen om cruciale sectoren te beveiligen. Denk aan energie, banken en de zorg. In Apeldoorn is een anti-AZC-demonstratie gisteravond gestopt door de politie. Betogers hielden een rotonde bezet en gooiden met vuurwerk. Agenten veegden daarop de boel leeg en stuurden iedereen weg. Amerika stopt weer tijdelijk de hulp aan de schepen die de straat van Hormuz uit willen. President Trump wil in de tussentijd bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Hoe lang die pauze duurt is niet bekend. En misschien zit er een beetje een zweverig smetje op.
0: Misschien.
1: Dat schijnt dus heel goed voor ons te zijn. Het knuffelen van bomen.
10: Ah, oh. Ik dacht dat je Shambhala of zo zou noemen.
1: Wat is dat?
10: Dat is dat drankje van Giel Beek.
1: Oh, ja. Weet je nog?
0: Dat hij op tv toe ging drinken. Ja. Er is echt niks aan de hand.
1: Nee. Dat was scam, toch? Of zo?
10: Dat
1: was
10: klopt. Ja. Dat deed helemaal niks. Ook maar maakt het niet uit. We houden van Giel. Dat is verder helemaal geen probleem.
1: Hebben jullie wel eens een boom geknuffeld?
0: Nee hoor.
10: Nee?
1: Nou ja, waarom niet?
10: Nou, waarom wel?
0: Ja, ik knuffel liever mensen.
10: Ja.
1: Maar goed, het schijnt dus wel echt supergoed voor je te zijn. Er is een onderzoek uit Japan en laat ons zien dat bomen echt meer doen dan we denken om ons humeur op te vrolijken.
0: Nou, hoe dan?
1: En hoe zit dat dan? Ik wist dat je dat ging vragen. De onzichtbare moleculen hebben een meetbaar effect op onze stress, bloeddruk en zelfs ons immuunsysteem.
10: Echt?
1: Nou, denk ik dat je er ook gewoon langs kunt lopen. Maar het leuke is, als ik zeg tegen jou, ga een boom knuffelen, wat voor boom zou je dan kiezen?
0: Een hele dikke.
10: Ja, echt waar?
0: Het is zo eik dat mijn handen, ik ben natuurlijk vrij lang, dat ik niet rondom kan.
1: Nee, jouw spanwijdte is inderdaad nogal, ja.
0: Precies, maar ik zou niet rondom, ik was echt zo, het lijkt me best wel lekker eigenlijk. Een beetje dat schorsen met mijn wang er ook zo tegenaan.
10: Ja. Ik zou het liefst sowieso een boom waar ik niet helemaal hooikoorts van krijg.
0: Oh ja,
10: dat is het eerste. Maar ik zou juist wel, ik wil hem helemaal omknuffelen. Helemaal mijn armen eromheen.
0: Lekker klein boompje.
10: Ja, precies.
1: Jullie zijn wel enthousiast, vind ik.
0: Nou ja, ik moet zeggen, hoe langer we het erover hebben. En ook met prinses Irene in mijn hoofd natuurlijk. Die werd een beetje als gek verklaard, hè? Koninklijk familielid. Dit was de bomenknuffelaar.
10: Echt waar? Was zo'n boom?
0: Ja, ja. Oh, ja. Denk ik wel. Van, oh ja, het zou best wel misschien wel lekker zijn.
1: Het leuke is, wat aangeraden worden, dat zie je toch wat minder goed voor je, zijn sparren en dennen.
0: Hé, zit je onder de naalden?
10: Nou ja.
0: Ik heb het idee dat dit niet helemaal echt is, dit bericht.
1: Nee, denk je dat het
0: met
1: niet
0: met dit gekke einde?
1: Ah, goed, ook eiken en beuken. Nee, dat moet ik even bij vertellen. Kijk, sparren en dennen staan in het rijtje, maar het schijnt een soort cocktail te moeten zijn tussen verschillende bomen bij elkaar. En dan stimuleren ze elkaars moleculen.
10: Oh.
1: Het lijkt wel 1 april, dat begrijp ik. Maar het is
10: ik dacht dat bijna dat we gewoon erachter waarom we allemaal altijd zo blij zijn met kerst. Omdat we natuurlijk gewoon dennenbomen in de woonkamer hebben staan.
1: Dat is natuurlijk, het een sluit het ander niet uit.
10: Ja, dat kan.
1: Ga het eens proberen. Ik denk ook dat gewoon een boswandeling, weet je, het doet een bonden.
10: Nou, ik denk dat er ook heel veel luisteraars nu denken, ik ga vandaag eens even een boom knuffelen.
1: Ja. Wordt het daar mooi weer voor? Nee, in het oosten. oosten en zuidoosten gaat het regenen. Maar in het noorden en westen droog. En daar breekt de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden.
0: Dankjewel, Marijke. Lekker boven.

0: En This Is The Life. Daarvoor nog een Simple Minds. Goedemorgen iedereen. Het is de ochtendshow van Radio Veronica voor woensdag 6 mei.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, en gistermiddag was daar groot nieuws natuurlijk. Want de mannen van de Rolling Stones zijn terug. En
2: hoe is het mogelijk, hè?
0: Ja, het is ongekend. 82, 82 en 78 zijn ze. Mick Jagger en Keith zijn even oud. En Ronnie Wood is nog 4 jaar jonger. Dus die moet een beetje de jeugd erin houden, denk ik. De frisheid. Maar het is ongekend. Ze komen met een nieuw album. Dat is pas 10 juli. Ze hebben nu 2 liedjes al gedropt. En dat zijn twee knallers, hoor. In the Stars en Rough.

0: Twisted. En aangezien wij Radio Veronica zijn en fan van Stones, dachten we draaien ze gewoon allebei.
1: Ja.
0: En beginnen we deze vroege ochtend met de echte goede bluesplaat die er nu al op staat.
1: Ja, want de ene is wat poppier en de andere is meer rock en wat steviger, zeg maar.
0: Goed,
1: en
0: hoor.
1: Als ik het goed heb, vind jij deze eigenlijk stiekem het beste, hè?
0: Zeker. Nou, kijk, die In the Stars, dat is dan de focus track, zoals we dat noemen, vanuit de platenmaatschappij. Van oké, deze plaat moeten alle radiozenders gaan draaien.
1: Ja.
0: Dit is gewoon het nieuwe geluid van de Rolling Stones. Maar ja, de Rolling Stones bestaan al 100 miljoen jaar.
1: Ja.
0: En die hebben natuurlijk heel veel verschillende sounds eigenlijk. En ja, deze blues, rock, het geschreeuw van Mick Jagger is eigenlijk mijn favoriet.
1: Ja.
0: Maar ook dit, joh. Ja, als je met koptelefoon op luistert, hoor je de ene links en de andere rechts. Maar dit is goed, jongen. Dit is gewoon ouderwets de gitaar van Keith Richards. En zometeen de stem van Mick Jagger. Oh, deze dan weer erbij. Hoor je die erbij? Ja, heerlijk.
1: We zijn er weer.
0: Paul McCartney doet mee. Het telt ons niet op deze plaat, maar wel op het album. En ook nog The Cure en The Red Hot Chili Peppers. Ja, ze hebben alles uit de kast getrokken. Je hoort ze nu op Veronica.

0: pianopartij op het eind erin.
1: Zo goed is, jongen.
2: Ah, ik heb gewoon kippenvel. Het is ook koud in de studio, dat moet ik wel zeggen. Maar ik heb echt kippenvel.
1: Ja, en wat raakt jou dan het meeste in deze van de nieuwe Stones?
2: Nou, ik vind het sowieso een heel leuk nummer. Maar het klinkt ook gewoon zo ongelooflijk goed. Het is zo goed afgemixt voor elk dingetje wat erin zit. Het pianootje, het saxofoontje, die gekke drumfills die erin zitten. Ja, precies. Maar alles heeft zijn plek in dit nummer.
1: Ja,
2: heel vet. Ik ben echt onder de indruk.
1: Hij heet Rough and Twisted en hij is van de Rolling Stones. Yeah.

0: Dat is een hele mooie goedemorgen. De leukste quiz van de Nederlandse radio. Die we rond 6:50 altijd spelen. We doen een nieuwe opgave vandaag. Het staat 1-1 trouwens.
1: 1-1, dus het is hartstikke spannend.
0: Zeker, het kan nog alle kanten op. Het fragment van gisteren kwam nog uit First Dates. Het programma gaat natuurlijk stoppen. Vandaag schakelen we daarom even over naar Lang Leven de Liefde. Een ander datingprogramma. Daar kunnen singles een etmaal met elkaar doorbrengen in de villa. Hè. Je kent het concept inmiddels. Hebben ze het nou een zin, dan kunnen ze dat verlengen. En in een van de laatste afleveringen zien we Kuno en Reza. Twee Gen Z'ers ten top.
2: Oh, die hebben ook wat Gen Z namen. Kuno en Reza.
0: Ja, prachtig toch? Ja. En het keuvelen gaat ze in ieder geval best wel lekker af.
3: Om nou te zeggen, ja, ik ben nou echt een traveler. Ja, weet je, iedereen vindt het op vakantie gaan leuk.
4: Ja, ik ga ook niet heel veel op vakantie zelf. Ik ben al heel blij dat ik mijn eigen huis heb.
0: Een traveler.
1: Traveler, ja.
2: Mooi gesprek.
0: Jazeker, ze kletsen lekker met elkaar. Maar s'avonds komen we erachter dat ze één van de specifieke woordjes behoorlijk fan is. Ze zegt namelijk binnen een half minuut wel 5 keer een woord.
1: Oeh.
0: De dame in het gezelschap. De vraag aan jou is, Marijke, om welk Engels Gen Z woord gaat het hier? Je hoort al traveler, hè?
4: Ja.
0: Dus je kon het verwachten. Is het A, bru? Of bru, bru, bru, bru, bru.
4: Okay.
0: Is het B, valid?
2: Valid.
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Of C, slee.
4: Oeh, ja. Dit is moeilijk, hoor.
2: Ja. En niet de slee die je gebruikt op wintersport. Nee. Slee is een beetje... Ja.
4: Wat betekent het?
0: Ja, wat zie je er goed? Ja, ja, oh, die is heel vet.
4: Slee. Ja, vet.
0: Je bent heel slee.
2: Ik vond de Rough and Twisted van de Rolling Stones vond ik wel slee. Ja.
0: Waar is het broe?
4: Ja,
0: A,
4: ik denk...
0: B, valid of C, slee.
4: Ik denk dat ik een streep ga zetten door bruh. Ik denk toch dat dat niet helemaal past bij deze mensen.
0: En dat was misschien ook wel een beetje, hè?
4: Ja.
0: Bruh.
4: Ja,
0: dat is meer van 2025 of zo.
4: Ja, dat is een beetje geweest. Valid zou kunnen, maar slee... Kijk, slee ligt iets te voor de hand liggend misschien of zo, omdat... Dat hoor je echt heel vaak bij deze generatie.
0: Ja, heel veel. Maar ja, valid ook wel natuurlijk. Gewoon veel Engelse woorden in het vocabulaire.
4: Valid. Ja, wanneer gebeurt het? Valid is dus eigenlijk dat je dus iemand... Stel, ik zeg tegen jou... hoe gebruik je dit eigenlijk, valid?
2: Ja, zo van... ik hou niet echt van slecht weer. Valid.
4: Valid, want ik ook. Ja, precies.
0: Ja, valid.
2: Ik ook. Ja, true. Weet je wel, dat kan je
0: true
2: dat.
4: Ja, oké, dan ga ik daarvoor.
0: Voor valid?
4: Ja, ik ga voor valid.
0: Oké, we gaan luisteren.
1: Hou je van sushi?
3: Ja, ik eet sowieso echt wel bijna alles.
1: Valid. Heb je iets wat je echt niet lekker vindt?
3: Banaan.
1: Valid.
3: Valid. Ja, daar ga ik echt van over mijn nek bij de geur.
1: Valid. Ja. In een smoothie, eet je dat dan wel?
3: Ja, ik drink smoothies.
1: Maar niet met banaan?
3: Niet met banaan, nee.
1: Valid.
3: En iedereen die zegt, ja, maar dat proef je toch niet? Onzin. Onzin, dat proef je wel.
1: Valid.
2: Het waren 30 hele moeilijke seconden.
0: Oh mijn god, hoe kan je dit doen? Bij elke keer. Nou ja, je wil ook gewoon natuurlijk heel graag bonden. Dus je zoekt gewoon in alles, dus, als je aan het daten bent. Dus dan ga je alles maar bevestigen van
4: dat. Ja, maar dan is, ja, wat is er gebeurd met gewoon ja?
0: Valid. Ja, ja, wat goed. Ja, het staat 2-1 voor Marijke Keito.
4: Valid.
2: Valid.
0: Lekker, gefeliciteerd. En morgen spelen we verder uiteraard. Dit is

0: met The Dead Dance. Zometeen gaan we verder hier met de ochtendshow. Fijne muziek komt eraan en het laatste nieuws.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Ons belastingstelsel moet anders, dat vindt planbureau CPB. De manier waarop inkomens en vermogens worden belast zou namelijk niet eerlijk zijn. Het probleem zit hem dan vooral bij de allerrijksten. Die kunnen de betaling van hun belastingen jarenlang uitstellen. Heeft onder meer te maken met timing en waar ze het geld onderbrengen. Op die manier zou de ongelijkheid tussen huishoudens alleen maar groter worden. In Apeldoorn was gisteravond een demonstratie tegen de geplande komst van een noodopvang voor asielzoekers. Betogers bezetten een rotonde en hielden het verkeer tegen. Toen er met vuurwerk naar de politie werd gegooid, veegden agenten de rotonde leeg en stuurden ze de demonstranten weg. Amerika lost een pauze in bij de hulp aan schepen die de straat van Hormuz uit willen. Project Freedom, zo noemde president Trump het, startte maandag en een paar schepen konden sindsdien wegkomen. Trump wil tijdens de opschorting gaan bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Het is niet bekend hoe lang deze pauze duurt. En met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel is gisteravond bevrijdingsdag afgesloten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrokken na afloop per boot. Op de verschillende bevrijdingsfestivals was het druk gisteren. Op een paar plekken, zoals in Utrecht en Rotterdam, moesten de hekken tijdelijk dicht omdat het te vol werd. Was trouwens ook zo bij Max's optreden gistermiddag.
19: Wat leuk.
18: Het weer nog. In het oosten en zuidoosten stopt de regen.
6: Onnodig kwetsen dit.
0: Laag op de werkvloer dit hoor.
6: Zo.
0: En ook zo hard lachen.
18: Ik moet zeggen, er waren drie mensen bij jou voor optreden. Dat was onder meer jouw vriendin, dat moet ik even uitleggen. Maar ik ben heel erg fan van hoe je draaide. Dus ik pleit juist voor meer Max-concerten.
0: Oké. Okay. Is het een beetje weer om naar een DJ te gaan kijken?
18: Nou, in het oosten en zuidoosten is het wat regenachtig. In het noorden en westen droog. Maar daar gaat de zon doorbreken. Dus daar moeten we zijn als Max nog wat draait. Het
6: wordt tussen de 11 en de 50 graden.
18: Dat weet ik ook wel.
0: Verkeersinformatie. 19 vertragingen al gemeld. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 45 minuten. A58 Breda-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal 29 minuten. En de A76 Aken-Geleen voor Schinnen komt door een ongeval 37 minuten extra reistijd.
19: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA,

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: Rijken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maxi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Het is zo heerlijk drukte van belang. Ik hou daar dus van. Hè. Op de gang hier gebeurt van alles. Miss Montreal komt namelijk zo meteen optreden. Ja. En ze zijn al sinds 6 uur vanochtend aan het opbouwen. Er staat zo'n hele grote mengtafel ook daar. Buiten dat kleine studiootje waar dan de band zo meteen staat.
2: Indrukwekkend is dat, hè?
0: Heerlijk. Ja, ik hou daarvan. Sowieso live muziek. Maar ook een beetje die reuring, een beetje die spanning ook, hè, bij de muzikant. Ik sprak er net eentje bij het koffieautomaat. Oh, het is wel vroeg, hoor. Ik denk, ja, gast. Deze mensen hier. Kijk, ik heb ook maar. Ik doe dit nu 2 weken, maar jullie staan elke dag zo vroeg op. Ja. Maar alsnog, ze hadden er wel zin in. Verder.
2: We zijn niet gespannen, dus.
0: Ja, nou, een beetje. Je voelt gewoon. Het is natuurlijk wel druk. Het is het grootste optreden wat je kan krijgen op de radio. Want hier luisteren de meeste mensen naar. Je ziet ze niet, maar hier luisteren de meeste mensen naar.
2: Dat vind ik ook.
0: Toch? Nee, maar ik bedoel meer van. Gisteren stonden ze op het Bevrijdingsfestival Utrecht. Miss Montreal. En dus Sanne Hansen naar Bent. Daar staan er ook 20.000 man voor je neus. Ah. En hier luisteren wel 100.000. Dus dan heb je veel meer toehoorders.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus dat is, ik begrijp de spanning wel. Marijke, wat viel jou op vanochtend?
1: Nou, wel interessant. Volgens mij komt deze week haar boek uit. Dielke Wienica. Dielke Wienia. Moeilijke naam.
2: Het is een hele moeilijke naam ook, hoor.
1: Dielke.
0: Dielke.
1: Dielke. Ja, je spreekt het Dielke uit. Ja. Is het zo?
0: Hij kwam wel eens over de vloer bij de Wereldtijd, hoor.
1: Ah.
0: Dus het is Dielke Wienia.
1: Oh, dan is dit een extra leuk gesprek. Want zij heeft deze week een boek uitgebracht. Ja. Dat heet Je mist meer dan je ziet. Gaat natuurlijk over de tijd bij de Wereldtijd door. En alles wat daar allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. We weten denk ik allemaal inmiddels wel, hè, dat het achter de schermen nogal rommelde. En dat het programma daarom niet meer bestaat. De angstcultuur achter de schermen daar. En zij brengt een boek uit over haar bevindingen. En daar schijnt nu al een producent in geïnteresseerd te zijn die er een serie over wil maken.
0: Ja, en dat begrijp ik natuurlijk wel. Dat is de meest besproken mediarel van de afgelopen 100 jaar, denk ik. Dus daar wil je wel. Dat wil je wel zien, inderdaad.
1: Ja, maar zou je daar naar kijken?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ik heb hier toch ergens mijn bedenkingen bij op een of andere manier. Kijk, ik weet niet wat er in dat boek staat. Misschien trekt ze wel het boetekleed aan.
0: Nee, hoor.
2: Maar nee?
0: Nee, doet ze niet.
2: Nee?
0: Nee. Ik heb de recensies gelezen. Ik heb het boek uiteraard ook nog niet gelezen.
2: En dat is toch gek. Want ja, als je ook kijkt naar het Volkskrant-artikel en ook meerdere mensen hebben zich al uitgesproken die bij DWDD gewerkt hebben. En dan blijkt dus ook wel dat, stel nou even gewoon een hele concrete situatie.
0: Ja.
2: Er was een redacteur, die had een filmpje bedacht en die had een montage in elkaar gezet. Nou, dan ging Duke er naar kijken. Dus hartstikke leuk, super gaaf, moet je zo meteen pitchen. Ik denk dat we dit moeten doen. En dan kwam Matthijs binnen, die zei, wie heeft dit achterlijke filmpje gemaakt? En dan Duke, ja, ik snap het ook niet. Hoe kan dit nou gebeuren,
0: jongens? Ik heb het ook niet gezien.
2: Ik heb het ook niet gezien. En wat vreselijk. Dus zij was een beetje achterbaks natuurlijk.
0: Zeker. En het is natuurlijk wel veel groter. Ik heb toevallig zit ik midden in de serie The Morning Show.
1: Oh ja.
0: Op Apple TV. Ja, dit is precies dit. Althans,
1: Jennifer Aniston,
0: daar gaat het over een seksueel schandaal. En dit niet gelukkig. Maar ja, het is de mediawereld. En radio is heel leuk. En tv is gewoon soms wat minder leuk.
1: Ja, ik ga er wel van.
0: Ik ga wel kijken, hoor.
2: Ja, maar heb jij er ooit wat van meegekregen?
0: Nee, toen niet. Maar ik was te gast daar. Ik heb er niet gewerkt.
2: En dan zie je niet hoe de sfeer.
0: Nee. Vrienden van mij hebben er gewerkt. En die hebben wel voorbeelden gegeven. Dat het wel heftig was, ja.
1: Ja.
0: Ik ga verder geen namen noemen, want ik wil deze rel niet nog groter maken. Maar dat was niet leuk altijd. En nu, maar dat is misschien echt wel het verschil tussen tv en radio ook, hoor. We zijn wel veel liever en leuker.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Echt?
2: Ja. Ik heb hier nooit in ieder geval iets geks.
0: Jij hebt ook bij tv gewerkt. Ben je het niet met me eens?
1: Ik weet niet zo goed of er een heel groot verschil is. Ik heb op redacties ook wel, ben ik ook wel eens stevig aangepakt als redacteur. Niet op het niveau van de Wereldtijd door, hoor. Maar ik denk dat het stressniveau anders ligt.
0: Ja.
1: Misschien. Maar ik heb ook niet zoveel radioervaring nog om het echt met elkaar te vergelijken. Maar ik kan me voorstellen dat het ook echt wel bij de radio gebeurt.
2: Nou ja, en Gerard Ekdom en Frank van der Lende, dat zijn natuurlijk de grootste scheetjes van de radio. Dat zijn ontzettende teddyberen.
0: Ik dacht tyrannen.
2: Nee.
0: Wat viel jou op, Max? Want juist zat weer de Telegraaf door te neuzen.
2: Zeker, van Duke Winia is maar een kleine stap naar kamikaze-dolfijn. Er zou namelijk een rapport zijn gelekt waarin wordt gesuggereerd dat Iran dolfijnen gaat inzetten in de straat van Hormuz.
0: Dat moet je even uitleggen.
2: Nou, er wordt op internet ook wel een beetje lacherig over gedaan. Het gaan ook allerlei AI-foto's rond van dolfijnen met een explosieve pak en een duikbril ook. Terwijl, ja, als dolfijnen iets niet nodig hebben, dan is het een duikbril. Toch? Die kunnen gewoon kijken onder water.
0: Ja.
2: Maar goed, het is wel serieus. Ook Britse kranten schrijven erover. En het is niet helemaal ondenkbaar. Want het is lang en breed bekend dat bijvoorbeeld Rusland witte dolfijnen en walvissen inzet als spionage.
1: Hoe werkt dat dan precies?
2: Die dolfijnen, die kan je trainen.
1: Ja.
2: Dat hebben we natuurlijk in het dolfinarium gezien.
0: Precies.
2: Die kunnen allerlei dingen nadoen.
0: Ja.
2: En die kan je dus ook trainen om bepaalde routes af te leggen. En je kan, door middel van chips en misschien zelfs wel camera's, kan je met die dolfijnen meekijken.
1: Ja.
2: En als je daar ook nog wat explosieven omheen hangt, het wordt nou weer erg grimmig.
1: Dan
2: kan je daar allerlei dingen mee doen. En explosieven plaatsen. Ja.
0: Maar dit gaat dus allemaal weer over Iran en de straat van Hormuz.
2: Zeker. Ik heb

0: een pillow talking hebben ze gisteren zeker gedaan. De hele band lag op haar gat vanwege een griepje.
1: Ja, oh, ja.
0: Ze zouden eigenlijk op twee bevrijdingsfestivals spelen, maar dat ging niet door. Ze waren ziek.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja, zeker. En eentje daarvan werd opgevangen door Miss Montreal. Zometeen hier dus live.
2: Mooi,
0: ja,
2: mooi. Ja,
0: alles komt samen. Nog meer muzieknieuws. We zijn de hele ochtend al in de ban van de Rolling Stones. Uurtje geleden, ja, ongeveer drie kwartier geleden, draaiden we al de ene single die dan eigenlijk vorige week al uit was, maar alleen maar op vinyl. En sinds gisteravond dus ook op Spotify. Hè. Dan kunnen wij als niet... Ik ben geen enorme vinylverzamelaar meer.
2: Jij? Nee, ik ook niet hoor.
0: Nee. Dus wij als... hoe noem je dat?
2: Muziekgekken.
0: Ja, online muziek.

0: lekker dit, hè? Ja, veel meer bluesy, veel meer eigenlijk dan de single, hè, waar het allemaal om draait nu. Dat is In The Stars, want het album komt eraan. 10 juli, Four In Tongues, zo gaat het album heten, met de ex-Beatle Paul McCartney.
1: Ja, mooi, hè?
0: Die ook weer met een nieuwe single komt eind deze week, hoor ik.
1: Ja, dat hoor ik ook inderdaad. Met wie was dat? Of was dat Ringo zelf?
0: Ja, met Ringo Starr.
1: Met Ringo Starr, ja. De helft van de band.
0: Ja. Maar dat is allemaal weer voor later deze week. Nu focussen we ons op de Rolling Stones. Ook nog Robert Smith van The Cure te horen. En ook Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers, de drummer. Dus het is echt een album waar je u tegen zegt. Ja, wij zijn Radio Veronica, dus moeten ook even die anderen nog laten horen in zijn geheel. In The Stars.
1: En die is ook goed, hoor.
0: Zo heet hij. Ja, geniet ervan. Ja, ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Laat het over je heen komen. De Rolling Stones in The Stars op Veronica.

0: is de nieuwste van de Rolling Stones. Blijf lekker om te zeggen. 2026. En in the stars. Zo het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Weer loopt AZC-protest uit de hand. En Douwe Bob zou zomaar eens een nieuwe baan kunnen nemen.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes. 3 weken lang. 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemorgen, precies 7:30. Verkeersinformatie gemeld op Flitsmeister. Zijn dit de drie langste op de A-wegen? Maastricht-Noord-Eindhoven op de A2 voor Leenden, 21 minuten vertraging. Ja, het is
2: heel goed, jongens.
1: Er zijn er nog twee te gaan. Klap niet te vroeg.
3: Okay, sorry.
1: A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 45 minuten. Heel en de goed, A50 ja. Arnhem-Oss tussen de Takitusbrug en de Maasbrug, 19 minuten vertraging.
3: Yay!
1: Het gaat allemaal wel. Laatste nieuws krijgt erachteraan. En dat is in handen. De capabele handen van Marijke Ketel.
3: Ja, dat hoop je dan maar.
1: Ja.
3: Goedemorgen. In Apeldoorn heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen AZC-protest. De demonstranten hielden gisteravond een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. Of daar ook mensen zijn opgepakt, dat is niet bekend. De Spaanse politie zegt dat er ook Nederlanders zijn opgepakt op het drugschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd. Dat weet RTL Nieuws. Het schip had mogelijk 50.000 kilo cocaïne aan boord. Een recordpartij drugs is dat. Een primeur dan in Breda, daar hebben ze vanaf vandaag het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en ook niet mag vapen.
1: Nee, dat begrijp ik wel.
3: Zo gek zijn dat wel, ja.
1: Als je daar wel mag roken, of niet mag roken, wel mag vapen.
3: Ah, vapen heeft natuurlijk wel iets minder geur.
1: Ja, maar het is denk ik ook gewoon voorbeeld, toch? Want niet op een bankje gaan zitten roken.
3: Ja,
1: het is toch sowieso ook, in Engeland gaan ze nu een hele nieuwe generatie opvoeden, dat je na 2008, als je daarna bent geboren, je geen sigaretten meer mag
3: roken. En dat mag dan nooit meer.
1: Nooit.
3: Ook niet als je 21 wordt, ook niet als je 30 wordt. Je mag het gewoon nooit meer.
1: Ja, sick.
3: Gaat een zwarte markt op, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dan kan je gewoon bij de dealer kan je ook de sigaretten halen in plaats van alleen maar drugs.
3: Hey, gisteren was het bevrijdingsdag, is er niemand ontgaan, denk ik. En daar heeft ook Douwe Bob opgetreden. Heeft hij onder meer gedaan in Groningen. En daar heeft hij zich van een wat andere kant laten zien. Ik weet niet of jullie het al voorbij hebben zien komen. Maar Robert ten Brink mag zijn borst nat maken, want Douwe Bob is nu ook matchmaker. En hem viel namelijk, Douwe Bob viel iets op tijdens de optreden. Laten we even luisteren.
4: Een hele knappe camera, kijk hem nou. God voor de regen. Hoe heet je, mignon?
5: Sander,
4: heb je al een vriendin?
5: Nee.
4: Of een vriend?
5: Nee? Single.
4: Nou, echt ophouden hoor met mij nou. Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen. Sander, zie je nu iets?
5: Ja. Dat is wel leuk. Ja, dat ziet er leuk uit.
4: Dat is mooi, hè? Zullen we dat doen?
5: Zullen we dat gewoon doen?
4: Hoe heet jij? Bente. Sander en Bente. Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date? Sander en Bente gaan op date!
1: Ja. Leuk.
3: Zo snel kan het gaan eigenlijk.
1: Zo, nou ja. En er was dus een knappe cameraman bij hem op het podium.
3: Ja.
1: Toch? Ja, die haalt hij er gewoon bij.
2: Klopt. En een knappe meid ook.
3: Bente?
2: Ja.
3: Heb jij Bente even opgezocht?
2: Nee, maar je ziet haar in dat filmpje. En ze wordt een beetje naar voren geduwd door haar vriendinnen. En dan duikt ze een beetje weg. Zo, nee, niet ik. En dan ga je op date. Ja, wel, ga wel.
1: Maar zouden zij dan ook echt... Is dit alleen maar voor de bühne en letterlijk op de bühne? Of is het, zouden ze ook al echt nummers hebben uitgewisseld?
3: Ja, ik denk het wel. Ja, Groningen heeft een fantastisch nachtleven. Ik denk dat die nog steeds ergens aan het feesten staan.
2: Die staan nog ergens de tongen, denk ik.
3: Denk ik wel.
1: Die kroegen gaan nooit dicht naar, toch? Nog steeds niet.
3: Nou ja, nooit. Wel op een gegeven moment. Maar je kunt daar serieus wel tot 8:00 ochtends.
1: Ja, heerlijk.
3: Heerlijk. En het was ook nog eens de eerste werkdag van deze man. Dus
1: Sander heet hij.
3: Nee,
1: weten we meer van hem? Kunnen we niet even opsnorren voor 8:00?
2: Nou, ik weet dat onze redactie inmiddels zijn nummer te pakken heeft.
3: Ja.
2: En volgens mij wordt er zelfs nu gebeld.
1: Niet?
2: Ja, als je nu de schuif openzet, dan gaan we nu bellen.
6: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
1: Nee, de krikken natuurlijk.
3: Die is een eierbal aan het eten daar. Gewoon. Het zou wel leuk zijn als het nog lukt.
2: Ja, als hij nog even zijn telefoon opneemt.
1: We hebben 25 minuten, toch? En ken je Sander, hoe heet van zijn achternaam?
3: Smink.
1: Ken je Sander Smink? En hij als cameraman, hij woont niet per se in Groningen natuurlijk.
3: Hoeft
1: want hij
3: niet,
1: was dan gewoon aan het werk.
2: Ja, of je bent Bente, dat kan ook.
1: Ja.
2: Je kent Bente.
1: Ja, die was wel uit Groningen. Want die stond in het publiek daar.
2: Zeker.
1: Leuk.
3: Het weer nog. Vanochtend bewolkt met soms regen. Vanmiddag wordt het droog. In het noordwesten is er zon. En het wordt vandaag niet warmer dan 15 graden.
1: Dankjewel, Marijke.

0: Bella.
1: Zomaar een rijtje met woorden die de revue gepasseerd hebben tijdens het woordenboekspel. Het mooie is, er staat gewoon weer een gloednieuw woord te wachten op jou als je mee wil spelen. App dan eventjes een woordenboekspel naar de app van Radio Veronica en dan maak je kans op een heel mooi boek.
2: Ik hardloop, dus ik ben. Geschreven door Jaap van der Venus en Alexander Brandenburg van De Speld.
1: Ja, dus wil je meedoen? App dan eventjes een woordenboekspel naar de app van Radio Veronica.

0: Je kan meespelen, het is het woord van de dag hier namelijk. Random geplukt uit de dikke vandalen. Je moet alleen raden wie gelijk heeft. Marijke, Max of ik, als het gaat om de definitie die we eraan geven. Walter uit Nuenen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent onderweg naar het noorden van het land. Je vervoert pakketten, je bent druk aan het werk. En heb je zin in het woordenboekspel?
1: Zeker, zeker.
2: Ja. Ben je een beetje talig, Walter?
1: Ja, een beetje.
0: Beetje, ja, oké. Okay. Ja, je houdt wel van de Nederlandse taal, je spreekt het ook, maar deze woorden zijn best wel ingewikkeld die voorbij komen natuurlijk.
1: Ja, af en toe ook, zoals bij Gerard, denk ik, is af en toe toch wel pittig, ja.
0: Ja, ja, deze is ook moeilijk. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Luister maar. Want het woord van de dag is namelijk...
3: Onduleren.
0: Ja, ik zal hem nog een keer laten horen.
3: Onduleren.
0: Ik zal hem nog een keer herhalen. Onduleren. Heb je nu al enig idee of wil je toch de drie definities horen?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, helemaal blanco. Marijke, wat is dit?
4: Nou, als je onduleert, dan laat je iets golven. Dus dat kan zijn met water, maar ook zoals met haar. Bijvoorbeeld Sinterklaas heeft, dan heeft hij echt zijn haar geonduleerd.
0: Weet je van die wafeltjes?
4: Ja, wafeltjes haar.
0: Ja. Ah ja, mooi. Max, wat is het volgens jou?
5: Nou, je kan iemand natuurlijk condoleren. Hè? Mocht je die condoleance om een of andere reden weer in willen trekken, dan heb je geonduleerd. Dus stel, ik zeg Frank, gecondoleerd met je hond, dan zeg jij...
0: Nou, die is helemaal niet dood.
5: Nee, oh, nou, oké, geonduleerd.
0: Dus je trekt hem eigenlijk terug.
5: Ik trek hem terug.
0: Ja, precies. Volgens mij is het, als je onduleert, dan check je of er nog inkt in je balpen zit door ergens even op te krabbelen. Dat kan op een papiertje zijn of onder je schoenen, op je zol.
4: Dat werkt altijd. Dat... Ja, dat werkt altijd.
0: Wat is het volgens jou, Walter?
1: Ja, ik denk dat Marijke het meest logisch is. Dus daar ga ik voor.
5: Ja, niet het intrekken van de condoleance?
0: Nee.
1: Nee, zeker niet.
0: We gaan luisteren of het antwoord goed is.
3: Onduleren betekent iets laten golven. Marijke heeft gelijk.
0: Onthoud deze, Walter. Het is leuk om te gebruiken bij het koffiezetapparaat. Van,
1: je laat
0: de koffie onduleren.
5: Ja, mooi.
0: Toch? Ja, precies. En jij krijgt een prachtig hardloopboek. Ik hardloop, dus ik ben. Die komt jouw kant op. Een hele fijne dag, mooi. Walter.
1: Top, dankjewel. Ben blij mee.
0: Hoi, geniet ervan.
1: Hoi.
0: Hier zijn ze weer. Wat een bente. De Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue.

je de streamingsdienst Netflix hebben. Dat een hele goede documentaire over de Red Hot Chili Peppers. The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel. Dat was hun eerste gitarist en dat is echt... Ja, hoe zij zijn opgekomen, maar hoe ze met drugs hebben geworsteld. Hoe Flea, de bassist, en Anthony Kiedis, de zanger, al vrienden zijn voor hun hele leven. En wat ze hebben gedaan qua optreden, zowel in Amerika als in Europa. Het is echt het kijken waard. The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: De kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
17: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
20: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
22: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
23: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Joehoe!
0: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Nederland wordt voor de rechter gesleept door de Europese Commissie. Dat weet de Telegraaf. We zouden namelijk te weinig doen om weerbaar te zijn tegen fysieke en digitale aanvallen en zo niet voldoen aan de EU-richtlijn. Behalve Nederland worden ook onder meer Frankrijk en Zweden tot de orde geroepen door Brussel. Spanje gaat helpen bij het cruiseschip Hondius. Verwacht wordt dat het schip vandaag richting de Canarische eilanden kan gaan varen. Daar vindt dan medische verzorging plaats en dan kunnen reizigers naar hun eigen landen worden gebracht. Ondanks alle onzekerheid daar is de sfeer nog best wel goed. Dat vertelt een reiziger aan het Vlaamse VTM.
26: Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
25: Op het schip zijn mogelijk 7 mensen besmet geraakt met het Hanta-virus. Daar zijn inmiddels 3 mensen aan overleden. De WHO denkt toch wel dat mensen elkaar hebben besmet met het virus. Bij een protest tegen een asielopvang in Apeldoorn is de politie gisteravond aangevallen. Demonstranten hielden een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. De politie kwam later terug met versterking en heeft de rotonde leeggeveegd. Of er ook mensen zijn opgepakt, is niet bekend. En de hond uitlaten met een sigaretje erbij, dat is vanaf nu verboden in het Zeligpark in Breda. Het gaat om het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt daar dan gewaarschuwd dat je er niet meer mag roken en vapen. Wie toch een sigaret opsteekt, krijgt volgens de wethouder niet meteen een boa achter zich aan. Het weer nog, vanochtend bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er dan zon. En het wordt vandaag niet warmer dan 15 graden.
27: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, 41 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 16 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem. Voor de IJsselbrug, 41 minuten. En de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom voor Breda, 19 minuten extra reistijd.
28: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
29: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
30: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
29: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
31: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
32: Greets. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
33: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
34: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
35: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
36: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
37: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
36: Werken? In deze drukte?
37: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
36: Stap je ook in?
35: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
38: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even. Heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
38: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: dat is de Invisible Touch. Mooi om te zien, hè, Sanne, hoe iedereen zo in zijn positie schiet.
1: Ja,
0: we zaten nog lekker te kletsen achter de schermen met z'n allen. En we hadden het over het leven, over Bonaire, waar we elkaar een keer gezien hebben, waar je de helft van het jaar ongeveer woont. En nou, ik ren naar mijn plek toe, ik doe dat rode lampje aan en iedereen zit op
1: en de
0: plek.
1: En de sfeer is helemaal dood.
0: Ja. Marijke, goedemorgen natuurlijk. Nieuwslezeres van dienst en veel meer dan dat. Maar precies op je plek weer. Max natuurlijk ook, Sidekick. En dan veel meer dan dat ook weer op zijn plek.
2: Hallo Frankie.
0: En dus Sanne Hans met haar band Miss Montreal.
1: Yay.
0: Op je beetje vaste plekje. Als je hier bent, zit je wel daar, toch?
1: Ja, zeker.
0: Je hebt een nieuwe single, Schuilen. En die gaat hartstikke lekker.
1: Ja.
0: Hoe kan het dan dat deze opeens valt?
1: Weet ik niet, omdat elke DJ ook me appte van... dit is dus echt een goede plaat.
0: Krijg je allemaal appjes van welke DJ's?
1: Nou, Rick Romeijn en Niels natuurlijk.
0: Oh, ja.
1: En Daniel Dekker, Henk.
0: Ja.
1: En Giel.
0: Ik ben helemaal vergeten.
2: Zullen we ook even alle radiostations opnoemen waar ze zitten?
0: Nee, ik dacht dat laat dat in het midden.
2: Oh, okay.
1: Je moet me dat niet vragen, want weet ik niet meer.
0: Nee, maar ik vind het leuk dat je er wel gewoon eerlijk antwoord op geeft.
1: Ja.
0: Omdat hij klopt.
1: Ja, soms heb je dat. Dat je heel lang meedraait en dan heb je even... Je gaat wel mee in de menigte. Maar soms heb je zo'n momentje dat alles even lukt.
0: Maar dat is leuk natuurlijk dat je al die appjes krijgt. Had je dat gevoel zelf dus ook? Toen hij klaar was, afgemixt en wel, alles stond erop, alle partijen. Ik dacht, dit is hem!
1: Nou, normaal, ik begin altijd heel enthousiast.
0: Ja.
1: En als ik merk dat ik hem ontwijk, dan denk ik al, vlak voor dat hij uit is. En nu heb ik dat ook gedaan, want ik was bang voor het moment. Want of je luistert hem, en dat heb ik heel vaak. Dat ik denk, nee, dat is helemaal kut. Wat heb ik gedaan?
0: Ja.
1: En nu had ik hem aan, echt de avond voor dat hij uit... en ik vond het heel spannend, hè, en heb ik mijn oortjes in. En ik dacht, nee,
0: hij klopt.
1: Dit is gewoon een goede plaat.
0: Ja, wat goed.
1: En dat heb ik lang niet gehad, joh. Echt, dat ik dacht, lekker.
2: Je zit nu 20 jaar in het vak. Je hebt een hele concert daarvoor ook, bij Avans Live natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar gaat dan op een gegeven moment die onzekerheid, als ik het zomaar even mag noemen, gaat die niet weg?
0: Gaat
2: die
0: nooit weg, volgens mij.
1: Nee, dat blijft er altijd in. Want je probeert gewoon elke keer maar wat. En soms dat het lukt en soms niet. Maar nu dus wel. En dat is heel spannend. En dan ben je wel onzeker, elke keer weer. Of niet onzeker, maar meer... waar doe je het dan ook nog voor? Weet je? Dan blijf je maar proberen. En dan lukt het niet, en dan lukt het niet. En dan ineens wel, en dan valt hij. Ja, en dan ga je ook in één keer helemaal weer stralen. En dan,
0: ga je zweven. Zometeen ga je hem live spelen. Dan kunnen ook de luisteraars oordelen of ze hem gelukt vinden.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen... Ja. We hadden gisteren een moeilijke dag. Dus ik ben... En het is echt nog vroeg. Dus ik ben nog niet wakker.
0: Nee, maar we geven je nog even. En je had een moeilijke dag omdat je moest invallen, hè, op een bevrijdingsfestival. Omdat Chef Special ziek was. Utrecht stond je 4:15. Maar je zei daarover, ik heb wel die hele tent plat gespeeld. Al die mensen die vierden echte vrijheid op mijn muziek.
1: Het was... Je hebt dat één keer in de zoveel jaar. Dat alles dus... Ik zit gewoon in zo'n week.
0: Je zit er zo goed in.
1: Ja, alles klopte. En dat veld is, of park, weet ik veel waar we waren. Dat ontplofte helemaal. Het was zo vet.
0: En echt. Hoe ging het dan met die nieuwe single? Werd die ook al meegezongen?
1: Ja, ik zingel op de deur van... wil je schreeuwen van de daken? Als je wil, doen we dat samen. En ik zei van, als je dat dus hoort... wil je schreeuwen van de daken?
0: Ah.
1: Dan moet je heel hard doen. Nou, dat hele veld ging mee. En ik dacht, oké, dit gaat ook makkelijk. Het was gewoon, het gaat helemaal lekker.
0: Het loopt goed. Maar hoe komt dat, Miss Montreal? Hoe komt het dat het zo op zijn plek valt? Is het de leeftijd? Is het je leven? Is het die ervaring, hè, van 20 jaar Miss Montreal? Wat is het?
1: Ja, ik denk wel dat ervaring een grote rol speelt. Maar ik denk, als één ding valt, dan valt alles lekker.
0: Ja.
1: En ja, dat is ook zo in het leven. Het komt ook in één keer allemaal tegelijk. Dan weet je al, wil je dat doen, wil je dat dan? Heb je
0: wat staat er nog meer op stapel dan?
1: Ja, allemaal dingen.
0: Oh, en, leuk.
1: Ja, allemaal leuke dingen.
2: Nu hebben we wat te pakken, geloof ik.
1: Eerste AVAS live. Ja. 29 mei. Het is nog niet uitverkocht. En ik vind dat ook heel sneu. voor mezelf ook. Maar weet je, mocht je nou denken, ach, die meid, ja, die doet gewoon de best. Wel, ja. Die gun ik het. Ook al kom je niet, maar koop gewoon een kaartje. Nou, ze het hartstikke leuk vinden.
2: Jij zit zo in de flow, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het gewoon vandaag uitverkoopt.
1: Nou, dat zou leuk zijn. Goed. Ik hoop het.
0: Dat moet toch wel lukken, AFAS Live.
1: Ja, hij is al bijna vol, maar hij is net niet vol. En ik vind dat dan zo sneu, dat hij dan net niet vol is.
0: Maar moet je dan even op de markt gaan staan? Ik heb een zeepkistje voor je.
1: Ja.
0: Wil je even roepen?
1: Nee. Oh, dat? Ja, ja. Roepen wel.
0: Nou.
1: Dames en heren, AFAS Live, 29 mei, 20 jaar Miss Montreal. En ik heb een mooie band mee, al 20 jaar. Allemaal komen www.missmontreal.nl voor de kaartjes.
0: Ja, en zometeen dus lekker live hier.
1: Dan hoor je hoe goed het is. Lekker live. Nou, dat gaat tegenvallen vandaag.
0: Blijf luisteren.

Hier hebben we een studio full of stars. Namelijk Miss Montreal is hier. En ze gaan live spelen. Ze zijn een hockey verderop gegaan. Het staat helemaal stampvol, moet je je voorstellen. Allemaal muzikanten, drumstel, gitaren. En daar dan, als frontvrouw, Sanne Hans. En nu live schuilen op Radio Veronica.

lekker live. Lekker, Sanne. Dankjewel, wat goed. Ik krijg leuke appjes binnen. Hoi Frank, wat een topsingle. Erg goed, stuurt Nicolette. Huip, die heeft gewoon kaartjes gekocht, hoor. Die is erbij, Sanne, 29 mei in de Avans Live. En Ronald zegt, dit is een leuk nummer, zeg. Hier geniet ik van. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Sanne, dankjewel dat je er was op de vroege ochtend. Echt genoten. Miss Montreal is dus terug met de nieuwe single. Schuilen, 20 jaar in het vak ook nog eens. 29 mei dus in de Avans Live.

0: Ja, je moet die even afzingen. En dan kan je hem insturen via de audio-app-functie. Maak je dus kans op €150 als je zometeen alles goed hebt.
1: Ja, Frank, mag ik hem nog één keertje horen?
0: Ja, voor, je
1: ja,
0: voor
1: je de zekerheid.
0: Ja, oké, dan komt hij nog een keer. Zing maar mee en stuur hem door via de audio-app-functie van de Radio Veronica-app. Zometeen ook het laatste nieuws uiteraard bereiken. Wat zit daarin?
2: De verwaarlozing van huisdieren wordt steeds erger. En wat is er allemaal te vinden in je wc-pot?
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
8: Hoi!
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
8: Zoei!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
8: Yes!
7: De meeste, de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Goedemorgen, verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 38 vertragingen in totaal, dit zijn de drie langste. A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel 21 minuten. Zelfde A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Leende 22 minuten vertraging. En de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 49 minuten. Laatste nieuws krijg je erachteraan. Het is precies 8:30. En daar is Marijke Ketel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De verwaarlozing van honden, katten en andere huisdieren wordt steeds ernstiger. Daarvoor waarschuwt de inspectiedienst. Het gaat volgens de NOS om huisdieren die veel te mager zijn of leven in zwaar vervuilde huizen. Op het drugschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd zijn ook Nederlanders gearresteerd, meldt RTL Nieuws. Het vervoerde een enorme partij cocaïne, mogelijk 50.000 kilo. Op straat is dat goed voor €3,5 miljard.
0: Zo.
2: Binnenkort wordt weer het gouden windei uitgereikt voor misleidende voedingsproducten. Dit keer is onder meer een cheddar saus in de race. Daar zit namelijk amper kaas in. En ook een chocoladereep die stiekem kleiner werd en ook duurder werd.
0: Oh ja, de krimflatie is dat.
2: De krimflatie, ja, ja, cheddar saus waar geen kaas
0: in. Wat zat er dan in?
2: Ja, ik denk poeder.
0: Of zetmeel of zo.
2: Ja, zoiets, ja.
11: Ja, maar dat is ook wel grappig, hè. De Keuringsdienst verwaarde dat NPO-programma die heeft ook wel eens een uitzending gemaakt over cheddar plakjes.
2: Ja, ja.
11: Die dingen die je op je burger doet en in plastic zitten, weet je wel.
0: Ja,
11: ja, dat is ook vaak ook maar voor 25% cheddar. De rest is dan goudse kaas en zetmeel.
0: Oh,
11: en,
0: ja, wel kaas nog, maar niet dan, want cheddar kaas zou dan duurder zijn dan gewone kaas.
11: Ja, maar cheddar plakje is dus, maar voor heel weinig echt cheddar.
0: Ja, maar die smelt wel zo lekker op de burger.
2: Het is vies lekker. Is het eigenlijk. Het is eigenlijk mag het niet lekker zijn.
0: Jullie wel eens eentje gewoon uit het vuistje?
2: Ja.
11: Nee, joh.
0: Ja,
11: echt?
0: Ja, lekker.
2: Nou, maar laten we eerlijk zijn. Je koopt zo'n pakketje. Er zitten er 5, 6, 7 in. Dan zit er eigenlijk maar 1 of 2 nodig op je burger. En dan doe je er ook even meteen een uit het vuistje.
0: Hebben jullie wel eens een surimi-stick uit het vuistje gegeven?
2: Dat is nepkrap.
11: Dat vind ik wel heel lekker.
2: Dat weet ik ook van keuringsdienstverwaarden. Is helemaal geen krap.
11: Nee, het wordt bespoten dan met rood.
2: Ja. Wat een onzin.
0: Het is gewoon witvis.
2: Ja. De Keuringsdienst van Waarde is een programma. Daar is wel het vertrouwen in, alles raak je kwijt.
11: Wist je dat Old Amsterdam ook geen oude kaas is?
0: En helemaal niet uit Amsterdam komt.
11: En niet uit Amsterdam komt.
2: Hoe zit dat dan?
11: Nou, dat wordt, zeg maar, voordat het oude kaas mag heten, moet het een bepaalde tijd gelegen hebben.
0: Ja, ja.
11: Kaas.
0: Ik weet het niet, hoor. Ik volg jou helemaal. Ja, leuk.
11: Ja, maar wat ze dus met die Old Amsterdam doen, daar spuiten ze een bepaald middeltje in, waardoor die sneller rijpt.
2: Lachelijk.
11: En dan mogen ze het wel Old Amsterdam noemen. Ja. Dat is gewoon de merknaam, maar het is geen oude kaas.
8: Wow.
2: Ongelooflijk. Nou, we dwalen volledig af, want ik wil het eigenlijk heel graag met jullie hebben over asperges.
11: Ja, lekker.
2: Het is namelijk weer de tijd van het jaar, hè? Het witte goud.
8: Heerlijk.
2: En ik ben dus heel nieuwsgierig, want het schijnt, ik eet het nooit, maar jullie wel, volgens mij. Dus de grote vragen die de Telegraaf zich vanmorgen afvraagt. Ja. Waarom stinkt je plas nou zo als je dat hebt gegeten?
8: Ja, ik weet dat.
11: Ja?
8: Ja, misschien haal ik nu je hele onderzoek. Ja,
11: we lopen sowieso uit.
2: We doen dit samen, weet je.
8: Nee, ja, dat komt omdat die asperges, die halen zwavel uit de grond als ze groeien.
2: Ja.
8: En die zwavel die komt dan in je lichaam. En de een breekt dat wel af en de ander weer niet. En dat is wel gek, want ik weet niet precies hoe dat zit. Maar het ene lichaam kan die zwavel wel afbreken, waardoor je niet, je plas niet stinkt. En de ander kan dat niet, waardoor je plas wel stinkt.
2: Ja, het heeft inderdaad daarmee te maken. Wisten jullie dan bijvoorbeeld ook dat bij look en bloemkool dat ook zoiets?
8: Niet.
11: Echt?
2: Ja, die hebben dat ook.
11: Wow.
2: Dus die staan er toch een stuk minder om bekend, dat je daar ook...
11: Ja. Ja, en wist je dat witte asperges maar voor 10% van de asperges zijn gemaakt?
8: Ja. Wist je dat? Ja, goed, leuk.
2: Ja, het is wel leuk. Het kan ook in je zweet en in je sperma terecht.
8: Echt hoor?
2: En toen moest ik een beetje nadenken. Ik wilde
8: je
2: toch
8: sperma?
2: Ook...
8: Ja, sowieso kan je sperma natuurlijk heel erg gaan proeven naar wat je eet.
2: Nou, dan kom je altijd weer bij het ananas voor het beeld.
8: Ja, en mango. Ja.
2: Mango, ja. Ja, heb je daar ervaring mee?
8: Ja. Ah, maar goed, jij wil ergens anders naartoe.
2: Nou, ik vroeg me af, wat zijn dan nog meer dingen die je herkent als je achterom kijkt?
11: Oh, hoe bedoel je?
2: Nou, wat voor dingen hebben invloed in je... Je moet het een beetje schoon houden, maar in
11: nou,
2: je...
11: Nou, ik ben wel een keer rot geschrokken toen ik een bietensalade had gegeten. Toen dacht ik de volgende dag wel echt dat ik darmkanker had.
2: Oh,
8: Nee.
11: Ja, daar word je ontlasting een beetje rood van natuurlijk.
8: Een beetje, echt dat goed rode. Dat lijkt
2: maar is het echt rood? Of, want een biet is een beetje paarsig, toch?
8: Ja, maar met het bruine, nou ja, goed. Ja,
11: het wordt echt wel een beetje rood, ja.
2: Ja, jeetje, oké, nou goed. Het weer nog op veel plekken bewolkt met in het zuiden en midden wat regen. In het noorden en westen droog. En daar gaat ook de zon doorbreken. En het wordt 11 tot 15 graden.
8: Ja, lekker zeggen. Dankjewel, Marijke.

0: lekker niveau weer deze ochtend,
1: zo. Nou ja.
0: Nee, ja, zeker.
1: Journalistieke vraag gewoon.
0: Absoluut. Goedemorgen allemaal. We gaan spelen Zing naar de Ping. Zing lekker mee in je auto als je niet op de radio bent. Zoals Levi Hoefnagels, 35 jaar uit Asten. Levi, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, vrije dag. Je gaat op kraamvisite bij een vriend. Nou, wat ontzettend leuk.
2: Ja, inderdaad.
0: En dan ga je daar ook nog lunchen. Dat moet je moet zo snel mogelijk weer weg ook, hè? Dat zijn een paar regels rond kraamvisite. Je moet niet langer blijven dan 3 kwartier tot 1 uur eigenlijk, toch?
2: Nee, oké, maar dat gaat wel lukken, hoor.
0: Oké, en neem jij dan ook de lunch mee?
2: Ja.
0: Oh, echt? Doe je dat echt?
2: Ja, zeker.
0: Oh, maar dan ben je een supergoeie vriend. Dat is altijd fijn om eten mee te nemen. Ook nog een tip voor jou, Max. Je staat natuurlijk te wachten dat je vader wordt. Dat geef het door aan vrienden. Van neem gewoon wat eten mee. Ja. Nee, dat is,
1: maar geen trek erop, alsjeblieft. Nee, ik hoor net...
0: kan zo'n kindje ook nog niet wegkrijgen.
1: Nee, precies.
0: We gaan spelen, Levi. Ja, dit was het kwalificatiefragment.

0: the boys.
1: Even luisteren.
0: Let's give the boys a hand.
1: Oh ja, nee, het was al genoeg. Je ging maar door.
2: Ja, jij zei meer fout, boys, maar het was enkel fout. Maar dat maakt verder niet uit.
1: Nee, maar dat gewoon even gezegd. Is dit Moppenmax?
2: Nee.
1: Moppenmax?
3: Moppenmax.
2: Okay. Nee, maar ik hoorde luisteren ook alweer denken van... Ja, zei hij het nou goed? Niet helemaal, maar weet je, bij man zie je.
1: Ik heb het niet eens gehoord.
0: Oh, nou.
1: We gaan snel verder, Levi.

0: bad, mister, mister.
1: Zo, ja, ik deed helemaal goed wel weer, denk ik hoor. Even luisteren. Ja, je maakt nog steeds langer. Dat is alleen maar goed hoor. Want dan kan je ook de mist niet ingaan. Dus ik zit ervan te genieten. 50 euro in de pocket. Ga jij door voor de 100 euro?
0: Ja, tuurlijk.
1: Mooi zo.

0: Ik moet nog even luisteren. Ja, volgens mij gaat het bij de eerste woord niet goed. Maar we luisteren naar het antwoord.
1: Hij werd gewoon beter dan jij.
0: Ik dacht, it's the power of love. Ja. Oh. Oh nee, gelukkig. Oh man, ja, ik zit helemaal nu op alle details te letten. Oh, ik heb mijn kop gekregen namelijk in de app van Radio Veronica.
1: Dat je te streng bent.
0: Dat ik te streng ben. Toen dacht ik, ja, dan moet ik iedereen over één kam scheren natuurlijk. Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar je gaat hartstikke goed, Levi. 100 euro, ga je door voor de 150?
2: Ja, doen we wel.
0: Oh, twijfel?

0: gefeliciteerd.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Ach, ik ben helemaal blij. Welke wil je horen van deze vier? Denise Williams, Train, Huey Lewis of Cher?
1: Dan doe maar Denise Williams.
0: Ja, die was lekker, hè? Daar komt hij. Let's hear it for the boy and we call him Levy. Dankjewel, man. Fijne dag nog.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Dankjewel.

0: is goed aan dit liedje. Sam Fender samen met Olivia Dean. En Rain Me In op Radio Veronica. Ja, het is zo goed. Ook die saxofoon op het eind nog. We moeten even op iets terugkomen, want rond 19:30 had jij een ontzettend leuk nieuwsbericht, Marijke Ketel.
1: Ja, was leuk. Het ging over Douwe Bob, die zat op dit weekend natuurlijk, met het Bevrijdingsfestival gisteren, was het zelfs nog. En daar heeft hij iets bijzonders gezien toen hij aan het optreden was.
0: Ja, laten we even luisteren.
2: Een hele knappe kamer, kijk hem nou. God, voor de regen. Hoe heet je, mignon?
3: Sander,
2: heb je al een vriendin?
3: Nee.
2: Of een vriend?
3: Nee? Single.
2: Nou, echt ophouden hoor met mij nou. Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen. Sander, zie je nu iets?
3: Ja. Dat is wel leuk. Ja, dat ziet er leuk uit.
2: Dat is mooi, hè? Zullen we dat doen?
3: Zullen we dat gewoon doen?
2: Hoe heet jij? Bente. Sander en Bente. Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date?
4: Je hoort het niet, maar ze schudt hier ja.
0: Ja.
4: Echt met de handen voor de ogen en helemaal beschaamd. Want ze wist ook dat ze op beeld was natuurlijk bij het festival.
0: Ja, want hij is cameraman natuurlijk.
4: Ja.
0: Hij was aan het filmen al de hele dag. Sander Smink uit Groningen. En wij dachten van, hoe leuk zou het zijn als we hem kunnen vinden. Hè? Dus Douwe Bob als Robert ten Brink tussen Bente en Sander. En wij hebben Sander aan de telefoon. Goedemorgen! Hey Sander.
5: Goedemorgen.
0: Ja, Jezus, hoe ben jij wakker geworden deze ochtend?
5: Nou, heel veel mixed feelings. Mijn telefoon helemaal ontploft door alle berichtjes. Toch wel met een gek gevoel wakker geworden, ja.
0: Dat begrijp ik. Het was ook nog eens je eerste werkdag als cameraman. Stond je daar op het podium bij Douwe Bob, gebeurde dit. Jij zag Bente dus vanaf het podium en er wordt dan geroepen, hè, ze gaat op date. En dat is soms misschien ook een beetje voor de bühne. Ben jij echt op date geweest?
5: Nou, we zijn in principe wel op een kleine soort van mini-date geweest in het draaimolen, in het reuzenrad, zeg maar.
0: Wow.
5: Maar dat was wel met RTV Noord erbij, met een camera op de smoel.
4: Ja, maar heel veel mensen daten met camera tegenwoordig. Hè? Er zijn allemaal datingshows, daar moet je gewoon aan wennen, dat komt goed.
0: Maar jij zat daar in dat reuzenrad met haar, want dat stond op het festivalterrein. Hè? Dat zie je ook op die beelden daarachter, achter het publiek. Was het wat?
5: In principe klikt het wel goed, maar ja, ik merk het toch wel, ja, er zit wel een leeftijdsverschil in. Ik ben vijf jaar ouder.
0: Oké.
5: Ja. En op zich is dat niet het einde, maar in deze instantie, en ik weet niet, het was gisteren natuurlijk gebeurd, dus ik dacht, laten we eerst dat er ook gewoon even een beetje overwaaien, de drukte en reacties van mensen.
0: Precies.
5: Zien we daarna wel verder.
4: Goed, maar gaan jullie toch nog op date, of blijft het hierbij?
5: Dat is nog niet gepland of iets, dus nee, daar kan ik nog niks over uitlaten.
4: Het leuke, we hebben Bente dus ook aan de lijn.
0: Nee, Sander, grapje. Ik had nog wel één vraag, want je zat dus daar dan in dat reuzenrad met RTV Noord, camera op je neus. Op een gegeven moment gaat natuurlijk dat reuzenrad, ben je weer beneden, gaat de cameraploeg weg, zijn jullie ook echt even samen, hoop ik. Is er nog een tongetje gedraaid?
5: Nee, zeker niet. Nee. Ah,
0: dat
5: nee, jammer, hè? Jammer.
0: Ja, dat was een mooi einde geweest van dit kleine sprookje.
5: Leuk.
4: Maar als het wel was getoond, einde. Had je het dan verteld?
5: Wellicht ook niet.
0: Dus, er is getoond! Nee, grapje. Sander, wat ontzettend leuk dat we je even gesproken hebben op de day after. Mocht er een vervolg komen, mogen we dan nog even, zonder alle details, gewoon even een linkje met je leggen?
5: Dan mag dat zeker, ja.
0: Dankjewel man, fijne dag.
5: Doei. Hetzelfde.
0: Doei Sander. Hoi.

0: Mountain High Enough. Zometeen het top 3000 uur met prachtige platen. Blijf lekker luisteren.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Honden, katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in vervuilde huizen. Reden kan zijn dat er vaak geen geld is voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de coronalockdown, toen mensen een huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. Oekraïne kwam zelf met een wapenstilstand die vandaag is ingegaan, maar Rusland blijkt daar niet aan mee te werken. Volgens een Oekraïense minister zijn de oostelijke steden Kharkiv en Zaporizhia namelijk aangevallen met Russische raketten en ook drones. Rusland kondigde eerder ook een bestand aan, maar hun bestand is pas komend weekend. Een grote politiezaak in Portugal, waarbij 15 politieagenten zijn opgepakt. Het gaat om het martelen van arrestanten in een politiebureau in Lissabon. Het zou vooral gaan om mensen zonder vaste woonplaats en arbeidsmigranten. Eerder werden al 9 politiemensen gearresteerd. Daar is ook de hoofdverdachte bij en hij wordt ook verdacht van een verkrachting. En hij komt er weer aan, het gouden windei. Actieclub Foodwatch reikt het jaarlijks uit voor het meest misleidende voedingsproduct. En dit jaar maken kans een cheddarsaus waar maar 1% kaas in zit. Linzensticks die vooral van maisbloem zijn gemaakt. En ook een chocoladereep die stilletjes kleiner en ook duurder werd. Het weer nog op veel plekken bewolkt, met in het zuiden en midden regen. In het noorden en westen is het vaker droog en daar gaan we ook vaker de zon zien vandaag. En het wordt tussen de 11 en de 15 graden.
3: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, ja, er staan nog steeds 25 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op de A-wegen. A2 Maastricht-Noord, Eindhoven voor Lenen, 18 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 43 minuten. En de A27 Gorinchem-Utrecht voor Lexmond. Door een auto met pech, 12 minuten extra reistijd.
4: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: En dus met Harry Styles. Ja, goede plaat blijft dat natuurlijk ook, zeg. En met de dame die centraal staat dit komende uur. Angelique Auperle uit Rotterdam. Angelique, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Hallo, je bent onderweg van Brabant naar Brabant. Je woont in Rotterdam en je doet iets in een financiële dienstverlening. Dus je bent live vanuit de auto nu op Veronica. Heb je zin in deze dag? Of kijk je er een beetje tegenop?
1: Ja, zeker. Wel naar uitgekeken. Ik vond het wel leuk dat toen ik daarvoor benaderd werd.
0: Oh, nee, voor die top 3000. Ja, zeker. Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel meer gewoon naar je werk, naar je dagelijkse werkzaamheden. Kijk je daar naar uit?
1: Ik zit elke dag op de weg en ik vind het wel fijn. Het geeft ook een gevoel van vrijheid. Ik vind het wel prima.
0: Goed zo.
1: Dit werk al meer dan 20 jaar. Dus
0: je bent er handig in. Je bent bedreven.
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, mooi. Dan de muziek waar je het al eventjes over had. ABBA ga ik zo meteen draaien. Thank You for the Music. Three Doors Down komt voorbij. The Eagles, Take It Easy. Nothing But Thieves, Journey. Chris Stapleton. Het is echt een heerlijk uurtje. Veel gitaren wel. Ik begin zo meteen met Bruce Springsteen. Trapped, live. Heb je hem ooit wel eens live gezien?
1: Ja. Meerdere malen. Eerste keer in de Kuip in 88.
0: Oh, heel vet. Hoe was dat?
1: Ja, dat was echt gigantisch. Ja, sorry, mijn navigatie gaat er tussendoor. Ja, dat was echt gigantisch. Dat heeft wel, zeg maar, ervoor gezorgd dat ik gastfan ben.
0: Ja, dat begrijp ik. Focus even lekker op de weg en de navigatie. Dan ga ik lekker Bruce Springsteen voor je draaien.
1: Heel fijn, dankjewel.
0: Doei, Angelique. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Safety first, dat is het allerbelangrijkst. Het top 3000 uurtje. We zijn het aan het vieren, want in september gaan we natuurlijk weer 3 weken los. En dat is het langste voorspel ooit, hoor je elke dag. Elke werkdag tussen 9 en 10. Het top 3000 uur van een luisteraar van Radio Veronica. Bruce Springsteen nu dus met Trapped.

begin tot het eind meegezongen. Niet alleen door mij hier in de studio, maar ook door Anita. Die zegt zo'n mooi nummer om mee te galmen. Thank you for the music, ABBA. Nou, jij bedankt, Angelique. Jij maakt het lijstje voor dit top 3000 uur. Top 10 uur alleen maar jouw muzikale keuzes. Waaronder ook deze. Three Doors Down en Kryptonite.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Goedemorgen, precies 9:30, 10 vertragingen nog. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Kruisdonk, 12 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 34 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, 10 minuten extra reistijd.
12: Het toppunt.

Radio Veronica in het top 3000 uur van Angelique. En zij heeft een lijst gemaakt. Jij krijgt ook allemaal leuke appjes. Great playlist! Is zij allemaal verantwoordelijk voor? Daar heb ik niks aan gedaan. Ik draai ze alleen op de radio nu.

0: Justin Timberlake en Rock Your Body. Nou, ik voel hem wel hoor. Lekker.
1: Let's do something.
2: Het top 3000 uur. Met Frank van der Lende.
0: Ja, en met Angelique uit Rotterdam. Die was verantwoordelijk voor de meeste liedjes dit uur. Nothing but Thieves Impossible. Die orkestrale versie. God. Ja, die zindert nog steeds daar in de studio. Niet alleen bij mij, komen ook heel veel appjes nog op binnen. Dank voor je goede muzikale keuzes allemaal, Angelique. Wil jij een Angelique zijn? Ga dan naar radioveronica.nl. Klik daar op de top 3000 knop en dan vul je ook je lijstje in. Sowieso dus al voor de lijst die we gaan uitzenden in september. Maar ook al voor de top 3000 uur. Voor je het weet word je teruggebeld en ben je op de radio met jouw muziek. En deze komt ook nog uit haar kokertje. En deze is lekker om zo relaxed, beetje rock'n'roll de woensdag in te glijden. Krijg een glaasje whisky naast je kopje koffie. En je kan helemaal niks meer misgaan vandaag. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Zometeen veel plezier met Marissa hier.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry, bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws.
20: Het is 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Zeker 2 gevallen van het hantavirus, dat is opgedoken op een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië, zijn volgens Zuid-Afrika veroorzaakt door de zogeheten Andes-variant. Volgens het ministerie van Volksgezondheid daar kan bij die variant het virus ook van mens op mens worden overgebracht. Zeker als mensen nauw contact hebben. Er zijn grote zorgen over huisdieren die steeds ernstiger worden verwaarloosd. Het aantal meldingen daarover is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Katten en honden zijn bijvoorbeeld veel te mager. En als ze iets mankeren, worden ze te laat naar de dierenarts gebracht. Vaak omdat hun baasjes er geen geld voor hebben. Oekraïne zegt dat Rusland het bestand heeft geschonden dat per vandaag was afgekondigd. Er waren aanvallen op Kharkiv en Zaporizjzja. Rusland zei eerder ook met een bestand te komen, zo rond de dag van de overwinning, een herdenkingsdag in Oost-Europa en Rusland. En die dag valt komend weekend. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk is gestopt als technisch adviseur bij NAC Breda. Hij lag onder vuur vanwege de transfer van zijn zoon Sydney. Die ging voor 0 euro van NAC naar een club in Portugal. En van Hooijdonk speelde daarbij een omstreden rol. Het zijn barre tijden voor NAC, dat zo goed als zeker degradeert uit de eredivisie. Het weer nog, vanochtend bewolkt met soms regen. Vanmiddag wordt het droog, in het noordwesten is er dan zon. En het wordt vandaag niet warmer dan 15 graden.
5: Ja, dankjewel Marijke. Het lijkt wel herfst ook, hè, met die regen.
21: Je moet die winterjas weer pakken, denk ik.
5: Precies, nou. Maar morgen wordt het allemaal anders, toch?
21: Volgens mij komt er weer wat beter weer aan, zeker.
5: Ja, gelukkig. Nou, dat is toch een fijn vooruitzicht. Hey, dankjewel en een fijne dag. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Oud-Dijk. Dat doe je er 37 minuten langer over. En de A16 Antwerpen Breda bij Galder, daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar 5 minuten. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, 7 minuten.
15: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
23: Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
27: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zijn.

Franklin samen met George Michael en I Knew You Were Waiting For Me. Nou, goedemorgen en welkom op de Nationale Uitbraakdag na Bevrijdingsdag. Hopelijk heb je het heerlijk gevierd. Peter, ja, hoe gaat het nu? Klink je nu schor? Nou, het was

ideale beschrijving van ja, toch wel een van de mooiste natuurfenomenen. De sterren aan de hemel. Je hoorde Stargazing van Mal Smith bij Veronica. Ilse die is zo druk met het terras. Marisa de boel wat gezelliger maken met hortensia's en een leuke gietijzeren bistro set voor de warme zomeravonden. Mooie foto erbij, dat ziet er gezellig uit. Ben wel benieuwd, waar luister jij vandaag? Sta je beton te storten of zit je in de infratechniek? Of luister je op kantoor of vanuit de kapsalon? Laat het maar even weten. Dit is Robbie Robertson.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
9: Het is Radio Veronica. Goedemorgen. En dit is het verkeer door Flitsmeister. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. Dat doe je er een half uur langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer 8 minuten. En tenslotte de A325. Dat is de weg van Arnhem naar Kleven bij Ressen. 23 minuten extra.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Marisa.

Dankjewel voor alle leuke apps die binnenkomen. Het is toch leuk om te zien waar je deze hoorde. Come on, Eileen van Dexys Midnight Runners bij Veronica. Ja, iedereen doet wat anders hè, op dit moment. Maar met z'n allen zijn we toch ook een beetje verbonden via de radio. Ik vind dat zo leuk. Boris is aan het werk op de afdeling reumatologie van het Haga ziekenhuis in Zoetermeer. De vrijheid gevierd gisteren, laat geworden, maar 's ochtends een vent, 's avonds een vent. Kijk, dat is een goede instelling. Jim is lekker aan het sporten. Nou ja, lekker. Jim, op de foto kijk je alsof je er totaal geen zin in hebt vandaag. Dus toch ook wel een klein beetje sterkte. De Hetzer Kooistra die is onderweg naar huis na 4 dagen op het water met de boot. Mooie foto vanaf het water, ziet er goed uit. En Jan van Dam is lekker bezig met zijn handel in antieke ansichtkaarten en foto's. Anton luistert vanaf de tulpenkopmachine. Mooie foto van een geel tulpenveld erbij. Terwijl Mark de Vries groene vingeraar is. En in de regen een border aanlegt in Hengelo. Ja, dat soort dingen gaan natuurlijk gewoon door, hè? Als je buiten werkt. Succes. In het hele land staan radio's op Veronica. En dit is er eentje uit de tijd dat muziek nog met de stoommachine werd gemaakt. Het zijn de Beatles.

0: Oh, Will Smith, altijd leuk, lang niet gehoord. Dat appt Olaf Roeneveld. Ja, deze blijft leuk. Als ik naar buiten kijk, dan past die niet helemaal bij het weer. Ik vind het altijd heerlijk als je dan gewoon lekker met je open dakkie door de straten heen scheurt. Daar moeten we er maar even bij denken dan. Getting Jiggy With It hier bij Radio Veronica. Ja, en zo meteen deze.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
19: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel.
4: Het cruiseschip dat na een virusuitbraak al dagen bij Afrika ligt, vertrekt naar de Canarische eilanden. Het mag van Spanje aanmeren in Tenerife. Een van de besmette opvarenden wordt behandeld in Zwitserland. Er worden ook een paar mensen naar ziekenhuizen in ons land gebracht. In Leiden houden ze rekening met zeker één patiënt. De Verenigde Naties hebben een duidelijke boodschap voor Israël. Dat moet twee activisten op de hulpvloot voor Gaza onmiddellijk vrijlaten, vinden de VN. Toen de bootjes bij Creta vorige week werden tegengehouden, zijn een Spanjaard en een Braziliaan meegenomen naar Israël en daar vastgezet. Er zijn berichten dat ze worden mishandeld. In Duitsland zijn op tientallen plekken huiszoekingen aan de gang in een onderzoek naar twee extreemrechtse groeperingen. De groepen riepen via de socials op tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Aan de actie doen meer dan 600 agenten mee en er zou nog niemand zijn aangehouden. En voorzitter Infantino van Wereldvoetbalbond FIFA vindt de torenhoge prijzen van kaartjes voor het komende WK terecht. Voetbal is entertainment en er wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt hij. Bovendien is er een enorme vraag. Die zorgt ook dat op de doorverkoopsites kaartjes soms voor astronomische prijzen weggaan. Veronica weer tenslotte. Vanochtend bewolkt, soms regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden.
0: Joost, dank je wel.
4: Alsjeblieft.
0: Dus even voor duidelijkheid, als iets entertainment is, dan mag het veel kosten.
4: Ja, precies.
0: Even gewoon, niemand luistert hè, via dit programma, entertaining.
4: Ja, ik vind dat dit programma heel veel meer mag kosten.
0: Ja, oké. Ga ik even naar de baas zometeen.
7: Joost, dank je wel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 voor Oberhausen Arnhem bij Zevenaar. Dat doe je er bijna een half uur langer over. Na A37 knooppunt Holsloot Meppen bij Zwarte Meer een vertraging van 11 minuten. En tenslotte de A325 Arnhem Kleven bij de afrit Lent West. 10 minuten extra.
16: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
20: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
21: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
20: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
22: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus.
2: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
7: En hier zijn de sleutels, gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.

paradijs. Ja, een liedje dat klinkt als rum in de zon op een soort van tropische begrafenis. En dat klopt ook, want George Ezra die schreef deze na een uitvaart in het Caribisch gebied, waar mensen lachten en dansten om het leven van de overledenen te vieren. Ja, dat is ook een manier natuurlijk. Ring Ring Rest bij Veronica met Starship. Na Crowd

0: Radio Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
2: Veronica.

Reizen die stoppen me wel hoor, dat hebt Maarten, daar moest ik wel om lachen. Snap ik helemaal. Ja, na wilde jaren met veel te veel alcoholische stunts bedacht Starship-frontvrouw Grace Slick, ik ga gewoon het hele decennium nuchter zijn. Dus niet alleen maar dry January, maar gewoon dry 80s. Ja, dat deed ze met resultaat, want ze heeft hits gescoord als We Built This City en Nothing's Gonna Stop Us Now. Eind goed, al goed zou je denken. Nou nee.

0: 90 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Ik heb de verkeersinformatie door Flitsmeister. Je luistert naar Veronica. Tof dat je erbij bent en uitkijk op de A12 Arnhem-Oberhausen. Want bij Oud-Dijk doe je er 12 minuten langer over. De A12 Oberhausen-Arnhem bij 7:21. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, 12 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Marissa. Met

Ja, voelt toch als een stukje levensbeschouwing, hè, deze. Wat doen we op deze planeet? Hoe ontsnappen we aan de drukte van het dagelijks leven? Je hoorde Keen en Somewhere Only We Know. Ja, laten we sowieso hopen dat iedereen denkt aan meer wereldvrede. Dat zou ik heel mooi vinden. Beetje pacifistische instelling. Dus Marie.

0: dat je to-do-lijst, je goede voornemens en eigenlijk je hele bestaan gewoon stof is. Dust in the Wind van Kansas. Ja, Sander, ik denk, ik laat de mensen achter met de hele vrolijke emoties.
1: Ja, heel filosofisch ineens, jeetje.
0: Zo, mijn hemel zeg. Nou, ja, maar de, prachtig, prachtig.
1: Gelukkig heb ik een licht item om dat mee te counteren.
0: Ja.
1: Een licht lunchtrommeltje.
0: Oh, gelukkig. Ja, is het een lightweight liedje dat erin zit?
1: Ja, het is wel lekker lichtgewicht liefdesliedje eigenlijk.
0: Oh, lief. Oh, ja. Nou, liefdes is altijd goed natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. De lunchtrommel, alleen de trommel zit in de lunchtrommel. Als jij het hele liedje eruit weet te halen, dan win je niks. Gewoon bonus.
0: Zo simpel is het.
1: Gewoon lekker, toch? Komt-ie.
0: Nou, dan weet je waar jij mee begint zo natuurlijk. Oh. Oh ja, dit is Doe Maar.
1: Doe maar.
0: Ja.
1: En weet je hem nu ook voor de break?
0: Nee.

0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. 3 zieke opvarenden van het Nederlandse virusschip bij Kaapverdië worden snel geëvacueerd. Binnen 3 uur, zegt het cruisebedrijf. Daarna gaan ze naar het ziekenhuis in ons land. Op het schip is een gevaarlijk variant van het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. De politie in Londen heeft een speciaal team gevormd dat de Joodse gemeenschap moet beschermen. Aanleiding zijn de antisemitische incidenten van de laatste tijd. Zo werden 2 Joodse mannen neergeschoten en er werd brand gesticht in Joodse gebouwen. In het speciale team zitten ook antiterrorisme-specialisten. De KLM schuift het oppakken van vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië weer verder op. Er zou vanaf 22 juni weer worden gevlogen. Dat wordt nu 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de VS mijden luchtvaartmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijd lang bestemmingen in het Midden-Oosten. En het Openluchtmuseum in Arnhem over het alledaagse leven in ons land is op zoek naar oude IKEA-klassiekers waar mensen hun eigen verhaal bij hebben. Het heeft al heel wat meubels, bedden en kasten van de afgelopen 200 jaar in de collectie, maar nauwelijks iets van IKEA, terwijl bijna iedereen wel iets daarvan in huis heeft. Veronica Weert tenslotte vanochtend bewolkt, soms regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden.
15: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister met de vertragingen vanaf 10 minuten. De A12 richting Duitsland, 12 minuten extra voor de grens. De A12 Oberhausen richting Arnhem, dat is voor de IJsselbrug. 19 minuten vertraging door werkzaamheden daar aan de brug. En de A37 richting Duitsland, 12 minuten extra voor de grens. Maar sta je ergens anders in de file, dan is die sowieso korter dan 10 minuten.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
22: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
21: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
23: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
27: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
28: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
29: Wow!
28: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
30: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
31: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
32: Oh yeah.
31: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

En Radio Veronica, life is a highway, maar je moet zelf de slingers ophangen. Oh, dat was een heel ander gezegd. Dat maakt niet uit. Zometeen op Radio Veronica. Een lekker plaatje voor onderweg. AH2Go komt eraan. Take On Me hoor je zometeen op Radio Veronica. En dit zijn Lady Gaga en Bruno Mars. Die With A Smile bij Veronica.

Family Affair. Ook Bon Jovi komt eraan met Keep the Faith. En Keep the Faith, dat kan Dolly Parton ook wel gebruiken. In deze hartverscheurende klassieker op Radio Veronica. Dit is Jolene.

0: Met deze week in de bonus: alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Oosten.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Moet je kijken daar, leuke gast.
7: I know.
6: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
7: Is ook echt jouw type.
6: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perts uitstreekt.
10: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister met de file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 10 minuten extra daar. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug daar 22 minuten vertraging. De rest van de files is korter dan 10 minuten. Maar dan pik je nog wel even Murray Head, Mary J. Blige en Bon Jovi mee.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Sander Hoog.

Murray Head op Radio Veronica. Doet me denken aan een spel. Ik weet niet of je dat vroeger gespeeld hebt. Een Windows-spelletje, de Return to Monkey Island en zo. Een soort puzzelspelletje met allemaal piraten. En daar zat een schedel in. En dat was een dode piraat. En dat schedeltje.

Radio Crypto, je krijgt van mij een cryptische omschrijving van een liedje wat er zo meteen aankomt op Radio Veronica. Maar jij kunt al eerder weten welk liedje dat is. Jij kunt lekker meepuzzelen. En als je dat ook even laat weten via de Veronica-app, dan ben ik extra blij als je even wat inspreekt. Want dan kan ik jouw goede antwoord laten horen aan al die faalhazen die het dan niet weten. Dus dan kun jij lekker doen van, hey, ik weet het. En dan kun je aan die andere mensen, het lagere volk, kun je uitleggen dat jij het dan wel wist. Geintje natuurlijk. Spreek even iets in als je het weet. Wat ga ik draaien als ik zeg, deze koning zingt kleurloos? Deze koning zingt kleurloos. Applaus als je het weet.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Stap. Sam Brown bij Radio Veronica. Nog even terugkomen op Murray Head. Armand die zegt, dat is de naam gewoon van deze artiest. Voor- en achternaam. Neemt niet weg of hij natuurlijk ooit de Windows game heeft gespeeld of niet. Maar dat staat hier natuurlijk helemaal los van. Dat klopt inderdaad, want die Windows game die was waarschijnlijk ook nog niet in de lucht toen deze man geboren werd. Dus hebben we dat ook weer opgehelderd. Neemt niet weg dat bijvoorbeeld de ontwikkelaars van het spel dachten, hey Murray to Murray Head, dat liedje, daar zijn wij heel erg fan van. Wij creëren een karakter in de game wat Murray heet, wat een het is. Dus zo kan het alsnog nog gewoon helemaal rond zijn. Dankjewel in ieder geval Armand voor het oplossen van dit, raadsel. Over raadsels gesproken, we gaan de Radio Crypto ook even oplossen. Tenminste, dat ga ik niet doen, maar dat gaat Ludwig doen.
1: De Radio Crypto.
0: Deze koning zingt namelijk kleurloos. Dat was de opgave. Over welk liedje zou dat toch gaan?
2: Michael Jackson, Black or White. Michael Jackson, King of Pop. En Black and White worden gezien als geen kleuren. Dus dat is het liedje.
0: Oh, dat laatste heb ik niet verstaan. Zal ik dat nog even afspelen? Even kijken hoor.
2: Dat is het, denk ik.
0: Oh ja, dat is het, denk ik. Ja, dat is het zeker, denk ik. MJ Michael Jackson, heb je de biopic al gezien?

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Amsterdam!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: De meeste, de beste aanbiedingen.
13: Daar heb je Huub, van Hubo.
14: Hoi!
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. 3 zieke opvarenden van het gestrande Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië zijn onderweg naar ons land voor medische zorg. Onder hen zijn 2 bemanningsleden. Ze werden vanochtend van boord gehaald. Waarschijnlijk zijn ze besmet met een gevaarlijke variant van het Hanta-virus. 3 mensen aan boord van de cruise zijn overleden. SP-leider Jimmy Dijk heeft kamervragen gesteld over Moerdijk, meldt Omroep Brabant. Die meldde vorige week dat het Rijk al maanden voor de gesprekken met inwoners had besloten dat het dorp weg moet. En volgens Dijk dachten de Moerdijkers onterecht dat ze nog inspraak hadden. Een knauw voor hun vertrouwen in de overheid, vindt hij. Als het aan het OM ligt, gaat de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden de cel in voor witwassen. Bij een huiszoeking bij vader Leidekkers in 2023 werd onder meer een horloge gevonden dat ruim een ton waard is. Het zou zijn betaald voor drugsgeld met drugsgeld van zijn zoon. Het witwassen van een tweede horloge vond het OM niet bewezen. En een vertrouwd gezicht in de Eredivisie stopt ermee. Spits Ricky van Wolfswinkel is 37 en heeft zijn voetbalpensioen aangekondigd. Hij speelde de afgelopen 18 jaar voor onder meer Vitesse en Utrecht. Bij Twente is hij nu bezig aan zijn laatste weken. Van Wolfswinkel speelde ook 2 keer voor Oranje. Het weer nog. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden.
22: En dit is Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland voor de grens 8 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 23 minuten. En de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom tussen Ulvenhout en Breda. Daar 9 minuten extra en de rest van de files is korter dan 8 minuten.
16: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.

0: Sander Hogendoorn.
1: Op welk station hoor je eerst Taylor Swift, dan Pink Floyd en daarna nog Daniel Powder met Bad Day? Het kan alleen maar Radio Veronica zijn. Dat is namelijk de beste muziek aller tijden. Komen er allemaal aan binnen 10 minuten. En we gaan een nieuwe ronde spelen van het top 3000 milliseconden spel. Als je daar aan mee wilt doen en je wil een hele zak met prijzen binnenslepen. Maar onder dat hele leuke spel Music Match, waar ik superveel goede verhalen ook over terugkrijg van wat leuk, Sander. We hebben dat avond aan avond zitten spelen. Wilde eigenlijk naar bed, toch nog een fles wijn opengetrokken. Tot 2:30 zitten spelen. Zo verslavend leuk. Nou, dat zijn leuke berichten om te horen. En dat spel, dat zit in het prijzen. Pakket, als mede ook een Veronica t-shirt en een Ekdomine Morgen kurkentrekker, waar ik ook zeer goede berichten over hoor. Van de luisteraars die toch stiekem even dat kurkentrekkertje willen binnen hengelen. Altijd handig natuurlijk voor in de caravan, camper of gewoon thuis. Wat moet je daarvoor doen? Nou, je moet jezelf even kwalificeren voor het top 3000 milliseconden spel. Je krijgt dan in het echte spel 3 fragmenten te horen. Die worden de hele tijd korter. En hoe korter het fragment, hoe groter de prijs. Ik leg het allemaal heel uitgebreid uit nu. Wat je nu even moet doen is raden welk liedje dit is.
0: 1000 milliseconden.
1: Ja. Laten we even met deze beginnen. Als jij het goede antwoord doorappt via de gratis Radio Veronica app, dan bel ik je misschien terug en dan mag je over een kleine 20 minuten gaan strijden voor al die prijzen die ik net opnoemde. Heel veel succes.

0: Another Brick in the Wall, Radio Veronica Pink Floyd. We gaan zo meteen naar het top 3000 milliseconden spel. En aan de lijn heb ik Petra Westerrijk uit Opeinde. Hoi Petra.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, wat was je aan het doen?
1: Nou, ik zat net even wat gegeten en ik was even in de tuin bezig geweest.
0: Oh, lekker zeg. Dus, wat moet er in mei allemaal gebeuren in de tuin eigenlijk? Is dat de snoeiseizoen of juist niet?
1: Nou ja, bij ons is er heel veel, want we hebben een hele grote tuin. Ja. Er kan hier van alles wel gebeuren. Snoeien, patatten en onkruidwieden. En er is natuurlijk net weer een dikke regenbui gevallen. Dus dan komt het onkruid heel snel uit de grond.
0: Ja, maar daar was je wel blij mee, denk ik, met de tuin, dat er weer een beetje regen was.
1: Ja, daar waren we wel even blij mee, ja.
0: Zeker. Ja. Onder het tuinieren ook nog even tijd gehad om de proefopgave op te lossen van het top 3000 milliseconden spel. Ik liet je net dit horen.
2: 1000 milliseconden.
0: Jij had wel een idee, ja. Hè?
1: Het is Mr. Big, To Be With You.
0: Jazeker! En dan lijkt het me heel leuk, Petra, als je daar tijd voor hebt om zo meteen met jou dat volledige spel even te spelen. Dus dan bellen we over een minuutje of 15 even terug. En dan mag je het gaan proberen voor al die prijzen.
1: Nou, hartstikke leuk. Gaan we doen.
0: Dan heb je nog heel even tijd om één of twee dingen te verpotten.
1: Ja.
0: En dan spreek ik je zo meteen voor het echie.
1: Tot zo.
0: Tot zo, Petra.
1: Bye.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Vielen op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 9 minuten. A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug 26 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen de Haringvlietbrug en Oud-Beijerland 9 minuten extra.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Sander Hoogendoorn.

0: Als je jeugd, Ed Sheeran, Castle on the Hill. Als ik dit liedje had geschreven, dan was het de Oude Kerk in Delft, had ik het genoemd. Hadden we weinig heuvels, maar wel een torentje daar. Ed Sheeran op Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: En Petra met de groene vingers heeft even het werk in de tuin neergelegd om het top 3000 milliseconden spel te gaan spelen. Ben je er een beetje klaar voor, Petra?
2: We zitten er klaar voor, zeker.
0: Kijk, en wie is we?
2: Ik met mijn zoon en de schilder, die is hier ook druk bezig. Oh. Die doet ook mee.
0: De schilder die gaat ook mee helpen?
2: Ja.
0: Nou, dit kan niet anders dan een 100% score worden. En ik hoorde dat je heel graag het Veronica t-shirt wilde, toch?
2: Ja. Cool. Die wil ik al heel lang.
0: Oké, dat is de tweede opgave. Eerste opgave is namelijk een Ekdom in de Morgen kurkentrekker waard. En het fragment is 3000 milliseconden. We gaan het lekker spelen, ja?
2: Yes.
0: Oké, dit is jouw eerste opgave.
1: 3000 milliseconden.
2: Ja, dit is The Cure.
0: Helemaal goed. Weet je het liedje
2: Monday.
0: Ook?
2: Monday. Ja.
0: Monday.
2: Toch?
0: Nou, Friday. Friday, I'm in love. Maar...
2: Oh, sorry. Ja, Friday. Okay.
0: Ze zingen love, Monday ja. Inderdaad, maar ze zingen ook ja. Friday. I'm in love.
2: Ja.
0: Ja, ik snap de verwarring. It's Friday, I'm in love. Maar The Cure had je al goed. Dus die kurkentrekker, die is binnen.
2: Die is binnen.
0: Maar nu dat...

0: Nou, ik geloof niet dat ik hem zo weet, nee.
1: Jammer, ik gaf al iets weg. Het, ja, het is Best Still.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja. En het liedje heet Pompeii. Heel bekend liedje, misschien iets minder bekende band. Ja. En bekend liedje qua titel. Hé, jammer.
0: Jammer.
1: Moeten we even kijken of we op het einde nog een beetje kunnen ruilen. Van ruilen komt huilen, maar nou ja, wie weet is er wat mogelijk. Komen we op terug. Laatste vraag is het spel Music Match waard. Kun je lekker met je zoon en met de schilder spelen. Maar dan moet je wel het fragment raden. 1000 milliseconden krijg je ook 2 keer te horen. En dit is de eerste keer.
2: 1000 milliseconden.
0: Ja, het is Kate Bush.
1: Ja, Kate Bush is goed. En weet je ook het liedje nog?
0: Die hebben we. Ja, Running Up That Hill. Maar zo heet het geloof ik officieel niet.
1: Ja,
0: maar...
1: officieel wel, hè. Oh. Tenminste, wel bij ons in het systeem.
0: Ah, kijk.
1: Ja, en volgens mij...
0: Volgens mij oorsprong had het een andere naam.
1: Ja, volgens mij bij Radio 2 heet hij ook zo. Dus laten we het daarop houden dat hij gewoon Running Up That Hill heet. Kate Bush is helemaal goed. En dat betekent dat het volledige prijs... Nee, niet het volledige prijspakket, want dat t-shirt had je dus niet. Kijk, je hebt dus een Eggdom in de Morgen kurkentrekker... en het spel Music Match. Ik zou zeggen, ruil er eentje in voor dat t-shirt. Dan hebben we het nergens meer over.
0: Ja, nou, ik vind dat spel eigenlijk ook wel heel erg leuk, hoor.
1: Dus?
0: Nee, ik ga toch voor het spel.
1: Ja, dat is oké. Maar dan de kurkentrekker moet je dan inleveren en dan krijg je het t-shirt.
0: Oh ja,
1: daar
0: gaan we dan voor. Ja,
1: kurkentrekkers
0: hebben we hier wel.
1: Ja, die heb je zat, toch?
0: Ja, toch?
1: Precies. Oké, is hier zo geregeld. Ik vond het heel leuk dat jullie meespeelden. Groetjes aan de schilder en aan je zoon. En maak er een hele mooie middag van, hè?
0: Hey, dankjewel.
1: Dag, Petra.
0: Fijne middag.
1: Hoi, hoi. Ja, nog even checken. Het staat hier echt. Running Up That Hill. De zangeres Kate Bush.

Ja, Peter had wel een beetje gelijk, want het was oorspronkelijk het idee om het uit te brengen als Make a Deal with God. Alleen in die tijd, als je dat op je album moest zetten, dan werden er weinig dingen van verkocht. Allee, misschien werd het nog wel verkocht, maar op de radio en zo werd het dan echt niet gedraaid. Dus ze kozen voor het zeer kuise Running Up That Hill.

Een proteïnerijke lunch met Madonna en Hang Op. Dat yoghurt, vroeger heette dat toch Hang Op. Dat werd dan vroeger ergens volgens mij in een emmer en met een doek en zo. En dan zakte dat zo er doorheen en dan was het Hang Op. Dus daar zou het over kunnen gaan. Het zou ook kunnen gaan over Huub Hang Op. Bekend van de grote hit. Heb jij ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant? Of deze.

0: dichtbij.
1: Daar zou je ook een keertje kunnen aanvragen in de Bonanza. Wordt gek genoeg nooit gedraaid, heel raar. Maar is gewoon welkom, hè. Als jij het graag wil horen, vraag het dan aan. Of een ander leuk liedje, iets waar je zelf blij van wordt. Kom maar door, laat me weten.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
8: Hi.
9: Hoi.
10: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
12: Dag liefie, mama houdt van jou.
13: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
14: Zin in een koffietje?
13: Ja, lekker.
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 2:00.
22: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
23: Hoi.
22: Hoi. Drie opvarenden van het cruiseschip met een virusuitbraak op de Atlantische Oceaan zijn eraf gehaald. Onder hen 1 Nederlander. Ze worden teruggevlogen en in het ziekenhuis behandeld. Het schip mag van Spanje naar de Canarische eilanden varen om aan te meren, maar dat willen de eilandbestuurders niet. Zij zijn bang voor verspreiding van het virus. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius Højby, mag de uitspraak van zijn proces niet thuis afwachten. De rechter denkt dat de kans dat hij opnieuw de fout ingaat te groot is. Højby wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Volgende maand krijgt hij zijn straf. En het is makkelijker geworden om van je telefoon- en internetabonnement af te komen. Eerder zei toezichthouder ACM dat providers het ons veel te moeilijk maken om op te zeggen. Het kon bijvoorbeeld niet online en hoe het dan wel moest, was dan weer moeilijk of helemaal niet te vinden op de website. Die drempels zijn nu weg, zegt de ACM. Het weer langs de oostgrens wat regen, daar is het 10 graden. In het westen met wat zon 14. Morgen droog, af en toe zon en 15 graden. Een paar files nu, deze vallen op. De A12 Arnhem richting Duitsland vanaf Oud-Dijk tot aan de grens 9 minuten extra. Andere kant op, tussen Zevenaar en Velperbroek, een kwartier door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan de A16, Belgische grens richting Breda. Bergingswerkzaamheden daar voor Rijsbergen, 10 minuten extra. En op de A50, Os-Arnhem voor Grijshoord tot slot, 5 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
25: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Broodje van de week, ontdek nu je favoriet. Bij Kippie, altijd met gratis saus.
7: Kippie.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau?

0: lijkt er het meest op. En daarom mogen wij het ook officieel presenteren. Ik denk voor de 47ste keer in successie. Dat staat al veel langer dan je denkt, hè? Komt die mooie lijst er weer aan. Het basispakket van de muziek. Nee, is geen hitlijst. Is gewoon een liedje waarvan jij denkt... zo, dat moet de volgende generatie ook nog kennen. Moet iedereen minstens één keer in zijn leven gehoord hebben. Dat is de basisgedachte. Er is een stemlijst, een soort pre-order. Nee, je hoeft niet te betalen, maar je kan hem nu in principe al veilig proberen te stellen via de site. Dat kan. Maar we gaan hem straks ter plekke samenstellen en het is op min of meer alfabetische volgorde. Zullen wij een klein voorzetje vandaag doen bij de Bonanza?
1: Ja, graag zelfs. Beginnen we dan met de A? Een titel met de A?
0: Ja, het gaat dus om titels. Dus niet om bandjes, maar om titels. Dus bij de A zou je bijvoorbeeld kunnen invullen...
1: Another One Bites the Dust.
0: En dan zitten er straks natuurlijk heel veel zeggensaadjes in.

0: zeg hetzelfde. I was wrong. But I just can't live without you. Ja, het is zo'n ongelooflijk goed nummer. Waar ik het ook ter wereld hoor. Soms is het zelfs Liverpool ergens op een radiootje. Voor mij houdt de wereld toch een heel klein beetje op. Ik vind het gewoon zo'n lekker nummer. De emotionele binding met de tekst en zo. Het zal allemaal wel. Maar er is iets in dit nummer. Dat zorgt ervoor dat ik het nooit zomaar voorbij kan laten gaan. Het is heel bijzonder. Player Baby Come Back. We hebben hem gezet bij de B in het proefalfabet.
1: Ja, basispakket.
0: Ja, basispakket. Een voorstellen met een C. Ja, Gerrit, Christopher Cross, dat kan niet. Die heeft zoveel C's in zijn naam. Je zou er een cc'tje naar sturen. Maar nee, Christopher Cross, dat is de naam van de artiest. Dus als je zegt, ik wil graag Ride Like the Wind horen, dan zetten we die bij de R.
1: Ja, zo is het, Gerrit. Ja.
0: En die heb ik toevallig gisteren gehoord bij Wouter Frank. Er was iemand die was naar het concert geweest van Christopher Cross. Die heeft daar zo ongelooflijk veel plezier gehad. Hij gaf het concert een 9. En we zoeken dus inmiddels alweer een goed idee. Dus een D. Deze kon ik toch wonderlijk genoeg niet voorbij laten gaan. Doe dat.

0: Prime uitgezonden. Samen met Lainey Wilson. Twee fantastische vrouwelijke countrysterren van nu. Ella Langley en Choosing Texas. Leuk dat ik dat momentje even aan me voorbij heb laten gaan. Want normaal sla ik er altijd op aan. Maar ik probeerde er nu als professional mee om te gaan.
1: Oh, ik dacht dat je de non-verbaal toch wel op reageerde.
0: Oh, dacht je dat? Dan heb ik zelf niet meer in de gaten. Nee. Ze heeft een exquise kledingsmaak. Ziet er gewoon best goed uit. Maar bovenal, laten we dat niet vergeten. Haar prestaties als zangeres en componist ook. Hè? Ja. Zelf gebakken, dit Choosing Texas. Sascha was degene overigens die ermee aankwam zetten. Er zijn een paar andere vragen die we nog moeten beantwoorden. Die zijn administratief, maar wel belangrijk van aard. Je hebt bijvoorbeeld The Cure met het nummer A Forest.
1: Ja.
0: Zetten we die bij de A of zetten we die bij de F?
1: Nou, de vraag Chantal, die zetten we dus bij de F. Want we doen niet aan lidwoorden. Dus, dat geldt voor alle talen, hè? Dus ook das boot in het Duits. Gaat naar de B van boot en niet naar de D van das.
0: Ja.
1: En ook, bedenk even iets met in het Frans.
2: L'enfer.
1: L'enfer, Stromae, staat bij de E en niet bij de L.
0: Waarschijnlijk zetten we die bij de L, maar dat is dan een drukfout. Nee,
1: daar zitten we gewoon niet op te letten met z'n allen.
0: Zou ik zeker bij de L hebben gezet, dat was een drukfout geweest. Bij de Ella.
1: Ja.
0: Ja. En Phil Collins hoef je niet over na te denken, want anders zet je die bij de F, hè?
1: Ja, nee, die moet echt serieus bij de PH.
0: Ja, niet bij de F van Phil Collins. Het kopje van Erik Dikheb is me altijd bijgebleven. Maar de titels van Phil Collins, ja, dus het gaat om titels, even voor de duidelijkheid. Ja. Goed uitgelegd. We hebben een aanvraag van Smarty, deze van de Red Hot Chili Peppers.

0: zei nog, ik dacht dat jullie niet meer van me hielden. Ik had hem al zo lang niet meer gehoord, de Red Hot Chili Peppers. Fijn dat jullie hem draaiden. Bij de D in het alfabet, Danny California, aangevraagd door Smartie. En dan zegt Smartie, nee, ik moet de credits geven aan degene die het verdient. Het was mijn collega Sander, die kwam er mee. Dus eigenlijk moet hij even de props krijgen voor
1: Sander, dit. Sander, top.
0: Oké, wat zij zegt. Dit was oproep 1973 om allemaal naar de grote demonstratie te gaan om Radio Veronica als zendschip te behouden. Eerst een

0: Hey, en wat een mooie datum, hè?
1: Ja.
0: 18 april.
1: Jouw verjaardag.
0: Zijn er niks bij?
1: Nee.
0: We zitten bij de letter F en we zijn op zoek naar de G'tjes. Free Fallen nu, Tom Petty voor Jan van Delft.

0: Het basispakket van de muziek komt er weer aan bij Radio Veronica op min of meer alfabetische volgorde. En dat is vanaf
1: 14 mei.
0: 14.
1: 's Avonds.
0: Hemelvaart.
1: Ja, hemelvaartavond. Ja. Dan starten we en tot en met de vrijdag erop. Dus dat wordt feest.
0: Feest.
1: Ja.
0: Over de feest gesproken. Het begint met de F. We hadden net Free Fall in bij de F. Jan van Delft, er zijn al mensen nu de M aan het invullen. Ja, van, hey, we moeten een beetje op tijd reserveren.
1: Ja.
0: Koningsdag is het. Ja. Wij hebben bij de G hebben we iets. Daar moet ik even met jullie over discussiëren. Gimme, gimme, gimme van ABBA. Vind ik leuk. Niks mis mee. Aangevraagd door Friederike. Maar, zal ik eens iets vragen? Want die hebben we zo meteen toch met het nieuws.
1: Ja.
0: We hebben net bij Sander. Ik zat in de auto, toen hoorde ik Hung Up. Tot mijn groot plezier. Ik vind het een heel leuk Madonna-nummer. Maar ja, dat is bijna Gimme, Gimme, Gimme, Your Man After Midnight.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus we kunnen zeggen, nou, je hebt niks met elkaar te maken. Behalve per ongeluk sampletje. Of we zeggen, pak eens wat anders. Je hebt bijvoorbeeld ook Gimme the Night van George Benson. Je hebt Good Times van Chic.
1: Ja.
0: Je hebt Gimme Gimme Gimme van Nardo, Michael Walden en dinges.
1: Ja, Guitar van Prince.
0: Guitar van Prince.
1: Gypsy van Fleetwood Mac.
0: Ja, hebben we allemaal.
1: Ja, stroomt hier binnen.
0: Ja.
1: Siets, wat vind jij?
2: Ja. Ja, voor mij mag je alles draaien.
1: Echt geholpen.
0: Siets, hoi.
2: Hallo.
0: Ik ook heel serieus kijken, zo van, ja, ik weet niet wat hier grappig aan was, maar Siets, mogen wij van jou dan op zijn minst horen hoe het de wereld erbij staat nu?
2: Ja, twee vliegtuigen met besmette of mogelijk besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië zijn vertrokken. Het gaat om drie mensen van wie er twee symptomen hebben en de ander nauw contact had met iemand die eerder overleed. Ze vliegen naar Nederland en gaan daarna hier en in Duitsland naar het ziekenhuis.
0: In het kader van mij mogen ze overal staan, Siets, maar waar staan ze volgens jou?
2: Ja, een paar files, vooral aan de grens, vallen ze nu op de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grens 5 minuten, andere kant op richting Arnhem voor Velperbroek, 19 minuten door werkzaamheden aan de IJsselbrug. En bergingswerkzaamheden op de A16 België richting Breda voor Rijsbergen, 7 minuten extra.
0: Rijsbergen wordt iets langer.

0: kiezen tussen hobby en een sure shot. Twee Alice Coopers komen binnen, zegt de een tegen de ander. Hoe de fuck is dat? Alice, hoe de fuck is dat? How you gonna see me now is ook zo ongelooflijk mooi. Maar ik zie net ook Hello Hooray binnenkomen. En die hoor je natuurlijk nooit meer.
1: Nee.
0: Zullen we, omdat enzovoort plus minus. Maar ja, die How you gonna see me now, hoe vaak hoor je die nog? Ook niet zo vaak meer.
2: Keuzes.
0: Oké. Ik ga even voor de min of meer hobby. Een ander is ook wel mijn hobby, maar... Aangevraagd door René. Hello, hooray. Gaan we zo meteen naar de letter I in het alfabet. Wat wil je horen? Laat het weten via de Veronica.

0: grootste genoegen ter wereld staat hier nog steeds overal op te treden. Alice Cooper, Hello Hooray, was voor René. En ook daar moet alle ruimte voor zijn in ons basispakket. Liedjes waarvan je vindt dat de mensheid het minstens één keer in zijn leven gehoord moet hebben.
1: En ja? Jan van Delft, die dus How You Gonna See Me Now had aangevraagd, is ook heel blij met deze. Oeh!
0: Deze is voor Raymond en voor alle 90s bitches.

0: Icona Pop en I Love It. Dat was Raymond. Dan zijn we bij de letter J. Je moet net even op tijd die lettertje sturen natuurlijk.
1: Ja, je moet snel zijn hoor. Want ik bedoel, er komt zoveel leuks binnen.
0: Die. Maar die hadden we dan net gedraaid. Dus ietsje voor de troepen uitlopen is goed. Ik zie inmiddels ook alweer een V binnenkomen.
1: Ja, dat is KLM. Kom maar door alvast, weet je wel.
0: Goed ook, ja. Victor should have been a jazz musician. Is wel een leuke. Maar we zijn bezig met een proefalfabetje te maken voor de uiteindelijke opstelling. Die begint op donderdagavond 14 mei. En gaat door tot vrijdag 29 mei. Op min of meer alfabetische volgorde. Wij proberen er in 2 uur 26 letters doorheen te draaien. Het tempo ligt veel hoger dan normaal. Ik zeg veel complimenten daarover.
1: Lekker.
0: Dat is lekker, ja. Voor de alfabetische lijst graag Jesse van Joshua Katzen. Ja, net zegt hij, ja, er is nog een Bohemian Rhapsody van Queen. Innuendo, maar ja, dat was een idee.
1: Ja, dat zijn we al voorbij.
0: Dit is altijd mooi, Michiel Veldkamp. Just Breathe van Pearl.

Just Breathe. Hier moest ik wel echt serieus om lachen. Zo om lachen dat ik denk, ja, waarom eigenlijk niet? Twee letters in één, want op de LP zitten ze ook aan elkaar vast. Dan hebben we Hayley en Lavender van Marillion. Dan hebben we de K en de L al ingevuld. En over het algemeen worden mensen er blij van, hè, als we het met elkaar combineren. Ja. Het is wel een lekkere versie. En de gitaarversie, de gitaarpartij die erin zit, is dus gewoon langer. Omdat het wel

0: achter elkaar, Kaylee Lavender. We zijn nu op zoek naar de M, de dubbelpoot. Drie poot eigenlijk.
1: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Amster.
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoey!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amster.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 3:00.
16: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Er ligt een nieuw akkoord op tafel om de oorlog tussen Amerika en Iran te beëindigen. President Trump voert de druk op. Hij dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als het land er niet akkoord gaat. Daarvoor krijgt Iran 2 dagen. Met een akkoord zou ook de straat van Hormuz weer open moeten gaan voor al het scheepverkeer. 3 passagiers van het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië zijn geëvacueerd. Ze worden naar ziekenhuizen in Nederland en Duitsland gebracht omdat ze symptomen van het Hantavirus hebben of nauw contact hadden met een slachtoffer. Het schip mag van Spanje doorvaren naar het eiland Tenerife, maar daar willen ze het niet, uit angst voor het virus. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos moet wat justitie betreft 7 maanden de gevangenis in. Hij kreeg van zijn zoon een horloge van meer dan 1 ton... betaald met drugsgeld. Witwassen, vindt justitie. Ook de moeder en zus van Bolle Jos moesten voor de rechter verschijnen, maar hun zaak gaat pas later verder omdat ze geen advocaat hebben. Het weer dan vooral langs de oostgrens regen. Daar 10 graden, aan zee wat zon en 15 graden. Morgen zon en wolken, zo goed als droog. Het wordt 15 graden. Verkeersinformatie dan, een paar files. Deze vallen op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Velperbroek. 20 minuten door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. 9 minuten extra. A16 Belgische grens richting Breda voor Rijsbergen. 12 minuten en heel veel vertraging door een ongeluk op de A59. Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en Waspik 42 minuten extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
18: Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
23: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
24: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
25: Kippie.
26: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
27: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
28: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: fluitend weglopen. Moer Lijkzegger, zo kennen we hem weer. Aangevraagd door Olaf, dat was een mooie M. Waar zijn wij in vredesnaam mee bezig?
1: Ja, zijn we mee bezig.
0: Ja. Nou, er komt binnenkort weer een heel mooie versie van het basispakket aan. Ik weet nu al dat het mooi wordt, want jullie stellen het samen op min of meer alfabetische volgorde. Donderdagavond, 14 mei, starten we. We eindigen vrijdag 29 mei, ongetwijfeld heel laat 's avonds. Ik ben zelf ook onderdeel van de programmering als het goed gaat. Het moet allemaal weer uitlopen. Als je al wat wilt stemmen, dan kan dat via radioveronica.nl. Dan kun je je plekken alvast reserveren, maar we stellen hem ook ter plekke samen. Dus je kunt ook wachten en denken, nou, ik zie wel weer. Maar dan heb je wel een beetje het risico dat wat er vandaag ook gebeurt. Je snoes, je loes, zou jij zeggen.
1: Ja, dan kom je met een hele mooie plaat net te laat.
0: Net geweest, ja. Dit is een proef voor alfabetje zijn we aan het maken. We proberen 26 liedjes te draaien in 2 uur tijd. En we zitten voor ons doen behoorlijk op schema.
1: Ja, we zijn letter 12, 13.
0: We hebben net de M gehad, gaan we nu naar de N. Of had je hier nog wat aan toe te voegen aan? Oh ja, er is nog één vraag, die komt met enige regelmaat voorbij. We hebben het de eerste uur al gehad over de lidwoorden. Je hoeft niet lid te worden, lid worden de lidwoorden. Dus A Forest zetten we bij de F. L'Enfer hebben wij bij de E staan. Dus de lidwoorden niet, maar er komen ook veel vragen over cijfers.
1: Ja, als het echte cijfers zijn, dan komen ze voor de A. En als het geschreven cijfers zijn, zoals one, dan komen ze gewoon bij de O. Maar echte cijfers, 1999 van Prince, komt gewoon voor de A.
0: Oké, okay, het is voordat we aan de A beginnen, doen we eerst
1: alle cijfers.
0: De cijfercombinaties.
1: Ja.
0: En dan als je dan one tegenkomt van U2, dat is omdat hij normaal gesproken ook met een O geschreven wordt.
1: Ja, staat hij gewoon bij de O.
0: Nakende, zwiepende, zwart.
1: Ja, het is echt hogere wiskunde. Maar leuk!
0: Ja, er zijn een paar basisregeltjes, maar als je er eenmaal uit bent, geen probleem.
2: Stemmers met de Bonanza.
0: Waar zitten we nu? We zitten bij de N. Was het niet zo makkelijk voor Gerard kennelijk om een leuke N te vinden? Hij had er nog een andere. Die was ook wel apart.
1: Ja. Van
0: de letter N. Een van de allerbeste Nederlandstalige liedjes aller tijden hebben we net overgenomen. Suggestie van Mark. Niemand in de stad.

0: zo fraai. Niet alleen omdat toevallig Robbie genoemd wordt.
1: Nee.
0: Weidel ben ik nou bovendien ging helemaal niet zo goed met deze Robbie. Niemand in de stad van de dijk. Nadat wij deze insane uitleg hebben gedaan, net is er ook nul post meer.
1: Iedereen zit in te processen gewoon.
0: Ja. Wat? Het is echt nog nooit stilgevallen, de post, behalve als de post het echt niet deed. Maar het is nu echt stilgevallen, behalve iemand die zombie heeft gezegd van de Cranberries.
1: Klopt.
0: Die heeft meteen de zet al, dus dat is binnen.
1: Klasse Jan.
0: Ja, dat insane verhaal, dat moet allemaal spelenderwijs allemaal wat duidelijker worden waar het over ging. Maar hoe dan ook, we gaan zo meteen gaan we op zoek naar letters. P, liedjes, titels die beginnen met de letter P. Inschrijvingen zijn nu officieel begonnen.
1: Ja.
0: Maar eerst natuurlijk nog even. De letter O. Die zat er trouwens net ook even bij Maroon 5 nog, hè?
1: Oh.
0: En ja, Simply Red heeft hem ook.
1: Oh! Zo lekker die Simply Red.
0: Zo lekker.
1: Ja.
0: Dat was een R, hè? Zo is hij dus als titel geschreven. Daarom staat hij nu bij de O. One van U2. Doe hem alsjeblieft nu, zegt Florent Breitenbach.

0: het Breitland Bach stuurt nog even de fout. Wordt door meer mensen gemaakt, maar het heet Bach. Je moet het uitspreken als S-J.
1: Oh.
0: Florent Breitland Bach, oké. Die wilde deze van U2 horen. One is niet maar één keer een hit geweest. Ondanks dat de titel dat doet vermoeden. Maar ze hebben dit nummer nog een keer opgenomen met een mevrouw. Wie was dat?
2: En nu krijg ik er geen geld voor?
0: Ja, je krijgt daar 58 eurocent voor. Maar ik vrees wel dat je een tikje gaat sturen. Want je klinkt mij iets te gedecideerd in mijn oren nu.
2: Mary J. Blige. Ja.
0: Mary J. Blige. Is
1: applaus en 58 cent.
0: Ja, en 58 eurocent. Will you marry J. Blige me?
1: Ja.
0: Hij stuurt ook meteen een tikje. Ik moet zijn telefoon pakken. Ja. Cornelis die meldt zich nog even. Die zegt, als jullie nog in tijdnood komen, ik vul gewoon zo 3 letters voor jullie in. P.Y.T. Pretty Young Thing van Michael Jackson. Voorlopig hebben we er alleen de P in.

0: Niet denken aan de hele geschiedenis van Michael Jackson. Nee. Denk, het is een ongepast nummer. Pretty Young Thing, PYT. Als het afkort, doet helemaal geen pijn. He? Nee. Michael Jackson en de PYT voor Cornelis. Die Y en die T gaan we nog wel invullen. Maar de Q is altijd samen met de letter X.
1: Ja, lastig.
0: Lastig. De X heb je gelukkig altijd nog.
1: Xanadu. Is al lang aangevraagd.
0: Ja, en bij de Q'tjes. Voor de Q'tjes. Ja, allemaal Q-platen. We hebben Que Sera Mi Vida. De Gibson Brothers. We hebben Que Sera, Sera.
1: Ja, leuk.
0: Legend.
1: Ja.
0: Doris Day. En andere stukken. Queen of Clubs van de Casey and the Sunshine Band. En Question van de Moody Blues. Oula moeda. Waar zou jij op inzetten als je een Q'tje mocht invullen?
1: Ja, ik zou denken Que Sera Mi Vida of Que Sera. Daar zou ik denk voor gaan.
0: Oké.
1: Okay. Dat vul ik in. Voor de
0: ja, oké. Okay. Nou, ziet gaat serieus, je mocht van mijn hals draaien.
2: Ja.
0: Kijken of ik al een tikje binnen heb. Oh, moet ik eerst mijn code weer invullen. Ja. Wat zou jij doen, Gabriela?
1: Ik zou gaan voor de Gibson Brothers.
0: If you should go.

0: Allemaal mensen die heel veel diploma's hebben. Dus jullie weten vast wat Cesera Mi Vida betekent. Ik had ergens de logica bedacht dat hij daarna If You Should Go zingt. Dat misschien de vertaling zou kunnen zijn. Nee?
1: Nee. Ja, zeg jij maar.
2: Ja, het betekent wat zou mijn leven zijn?
0: Wat zou mijn leven zijn, zijn?
2: If you should go, go, go. Ja.
0: Zit vast alweer een volkszanger die alleen een voornaam heeft. Die denkt, hey, hier kan ik wat mee. Que sera mi vida. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Had ook wel een mooie kunnen zijn om Doris Davis. Ja. Die hoor je nooit meer.
2: Nee, maar deze was ook tof en die hoor je ook weinig.
0: Zo is het ook. Het is inmiddels 4:01. Wij worden bijgepraat over de situatie in de wereld door onze eigen betrouwbare Siets, die overigens geen tikkie gestuurd heeft.
3: Nee, ik verzamel aan het eind van het seizoen alle tikkies. Dat is één groot bedrag. De Fransen die maken zich al klaar om de scheepvaart in de straat van Hormuz weer op gang te brengen. Als het Amerika en Iran lukt om een akkoord te sluiten, wat president Trump binnen 2 dagen hoopt te bereiken, is de oorlog voorbij en kan de volgende fase starten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren een groep landen aan, met ook Nederland, die de scheepvaart willen helpen.
0: Wat kunnen wij verwachten als we straks naar huis rijden, Caroline en ik?
3: Ja, die woensdagspits komt langzaam op gang. 3 opvallende files nu. De A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Velperbroek 16 minuten. A16, Belgische grens richting Breda, voor Rijsbergen 12. En een ongeluk gebeurt en ook olie op het wegdek op de A59, Zonzeel Den Bosch. Lange file voor Waspik, 3 kwartier extra.
0: Dankjewel. Maartje Klaasens, die wil graag bij de R invullen. Amy Wijn.

Stond bij de letter... Rehab, Amy Winehouse. En die komt uit het liedje Summertime. Daar hebben we wat mee te maken bij de Simple Minds. Someone, somewhere in summertime. Veel lessen.

brengt ons bij liedjes die de top 40 wonderlijk genoeg nooit gehaald hebben. Dit is er eentje van, maar wel een absolute klassieker. Die moet je minstens één keer in je leven gehoord hebben. Vind ik ook hoor. Hij kwam bij Martin vandaan. Someone, somewhere in summertime. Met heel veel S'jes erin inderdaad. Deborah Rijkers. Die kwam met dit liedje. Ik heb van Sander Landica geleerd. Geschreven door Stevie Wonder. Bleek nog te kloppen ook. Third World and Try Your Love.

0: Ik doe even met je mee, ben je niet zo eenzaam. Bij de letter T, Tried Your Love, aangevraagd door Deborah Rijkens. Zit wel een lekker tempotje, maar we proberen het te halen, de Z. Zet dat maar uit ons hoofd.
1: Zet door!
0: Zet door!

0: Slaat ze even een andere toon aan, ja. Oh ja. Prince en China Eastern en You Got The Look. Goeie vraag trouwens, is dat al een Y? Nee. Deze U is gewoon een U, dus niet een U, een Y. Want die komt nog, hè? Hey. Eerst even het V bij indrijven. Komen we uit bij Viva Las Vegas. Elvis Presley.
1: Bright light city, gonna set my soul. Gonna set my soul on fire. Got a whole lot of...

0: illusie dat we het nog zouden halen als we X en Y zouden draaien van Coldplay. Hier hadden we twee letters verenigd in één. En ineens zegt ze iets, hey, en de W dan.
1: Ja,
0: oh ja. Oh ja.
2: Ja. Oh ja. Cruciale letter.
0: Ja. Annemarie Houtenpen was van de V. Viva Las Vegas. Marianne wilde deze Earth and Fire en Weekend.

0: absoluut niet gefilmd worden in je huis?
1: Ik heb zelfs wel eens inbrekers bij mij in huis horen praten. Er is hier helemaal niets voor waarde.
0: Dat is bij mij ook. Ja. Maar ja, wat ik toch niet gefilmd wil hebben, is mijn lingerie.
1: Lingerie wil je niet gefilmd hebben?
0: Nee, vind ik iets te privé.
1: Ja, vroeger mijn dames worstelvideo's niet. Oh, ja. Die heb ik niet meer. Dus nee.
0: Allemaal digitaal.
1: Allemaal digitaal. Dus er is niet zoveel wat niet gefilmd zou mogen worden. Dus maar alleen de lingerie laat blijft. Ja. Die hou je voor jezelf, voor je partner.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, hebben we nog een klein vraagje terug. Beantwoord na vieren.
0: Ja, wat, Wout en Frank, vinden jullie heel irritant aan jullie vrouwen? Ja.
1: Oh, aan je vrouwen. Je dacht dat je wilde zeggen partners, en hadden ze het ook niet zo over elkaar mogen zeggen.
0: Oh, partners vind ik nog beter.
1: En, ja, in welke zin dan ook, ja.

0: Wout en Frank, misschien draaien ze nog wel een zet. Ze draaien in elk geval de nieuwe van de Rolling Stones. En ze gaan vertellen aan welk karaktertrekje van hun partner ze het meest een hekel hebben. Ja.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Are you drinking my Mullermilk protein?
7: Mama?
8: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
13: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 4 uur.
21: En hier is Siets Roskam.
22: Goedemiddag. Weer ligt er een voorstel voor een akkoord op tafel tussen Amerika en Iran. Dit keer een A4'tje met Amerikaanse punten waar Iran volgens president Trump binnen 2 dagen mee akkoord moet gaan. Zo niet komen er weer bombardementen, dreigt hij. Met het voorstel moet de oorlog ten einde komen, het scheepverkeer in de straat van Hormuz hervat en begint de periode van nieuwe onderhandelingen. Iran heeft nog niet gereageerd. Opvarenden van het Nederlandse cruiseschip van de virusuitbraak mogen bij aankomst op het Spaanse eiland Tenerife gelijk door naar huis. Dat zegt een Spaanse minister, maar het eilandbestuur wil helemaal niet dat het schip naar hen vaart uit angst voor het virus. Vandaag zijn 3 mensen met symptomen of nauw contact met een slachtoffer geëvacueerd en op weg naar Nederland en Duitsland. NS-baas Koolmees is geschokt van de diefstal en vernieling van herdenkingskransen. Die worden op 4 mei altijd op de treinstations gelegd. In Roermond en Woerden zijn ze gestolen en in Weert is er een vernield. Volgens de NS-directeur hebben de daders duidelijk geen respect voor mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En het wordt makkelijker om een telefoon- of internetabonnement op te zeggen. Het was vaak heel ingewikkeld omdat providers het online onmogelijk maakten en ook niet of nauwelijks te vinden was hoe je er dan wel vanaf komt. Daar had toezichthouder ACM kritiek op, maar nu zijn die drempels weg. Het weer dan, soms nog een bui in het binnenland en aan zee juist wat zon. Het is van oost naar west 9 tot 15 graden. Morgen droog, af en toe zon en rond 15 graden. Dan het begin van de spits met zo'n 50 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Westervoort een kwartier extra. Dan de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Velperbroek 22 minuten. A16 Belgische grens Breda. Voor Rijsbergen 9. En tot slot de N325 Nijmegen-Velperbroek. Voor Westervoort een vertraging van 14 minuten.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
13: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
19: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
23: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
27: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
28: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
29: Oh yeah.
28: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Wout en Frank.
1: Hoe leuk is dat?
2: Ja, helemaal leuk.
3: Kijk, dat is leuk.
2: Ja, hartstikke leuk. Dan doen we de radio even aan.
0: Iedere middag vanaf 4 uur. Radio Veronica.
1: Nee, niet gillen.

0: is 6 mei 2026. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Vandaag weer een bomvolle show met onder andere...
1: groot nieuws over onze clubshirts, want we krijgen clubshirts bij Radio Veronica. Maar waarschijnlijk horen we zometeen hoe ze eruit komen te zien. Verder kregen we een hulpaanvraag van een luisteraar, van Ron. Hij komt zometeen langs. We geven veel geld weg in woordenjacht. En we gaan popquizzen na 6 uur in dit radioprogramma.
0: Mooi top 40 uit 1979 vanaf 6 uur. En dan...
2: de vraag van vandaag.
0: En we hebben een vraag van Rob en Caroline een minuutje of 15 geleden gekregen. En die vraag die luidt als volgt. Wat vind je heel irritant aan je partner?
1: Ah.
0: Nou, zal ik hem als eerste beantwoorden?
1: Dit is een gevaarlijke vriend.
0: Zal ik hem als eerste beantwoorden?
1: Ja, beantwoord jij maar eens.
0: Want ik ben natuurlijk gekke Henkie niet. Helemaal niks. Jij bent Frank.
1: Nee. Ja, maar er zat wel één dingetje aan je partner die...
0: Nou, weet je wat ik überhaupt in relaties heel irritant vind?
1: Nee.
0: En dat herkennen we allemaal wel. Sietje mag dit ontkennen, maar ik denk dat iedereen dit wel herkent. Dat je in een discussie zit.
1: Ja.
0: En dat iemand op een zeker moment je partner zegt... ja, ik vind het vervelend dat je dat zo ervaart.
1: Oh, ja.
0: Of, nog erger, oké, en daarmee is klaar.
1: En betekent nu dan even op je eigen relatie?
0: Ja, precies dit wat er gebeurt.
1: Okay.
0: En dat vind ik afschuwelijk, want dan kun je niet meer verder discussiëren. Soms wil je gewoon, dan is je punt niet gemaakt, maar je bent niet klaar. Maar dan word je toch een beetje in de hoek gezet.
1: En jij bent ook wel degene die altijd wil doordiscussiëren, denk ik. Ik denk dat op een gegeven moment denk je, nou, ik ben er nu al klaar mee. En dan kom jij nog even met 3 punten.
0: Ik herken me niet in deze opschrijving. Oké, misschien een klein beetje. En jij?
1: Nee, ja, het meest irritant. Ja, dit is heel gevaarlijk om te zeggen natuurlijk.
0: Ja.
1: Want sowieso, het zijn 95% is alleen maar positief, hè? Alleen maar leuke eigenschappen.
0: Ze zitten hier 4 meter verder.
1: Ja, precies. Ja, dat zeggen, die deur die kan zo meteen niet openslaan. Dat is niet heel handig. Nee, maar als ik dan één dingetje op zou moeten noemen... Ik moest echt lang nadenken, hè?
0: Ja, heel lang, hè?
1: Ja, ik moest echt lang nadenken.
0: Ja.
1: Dat is, ik heb heel erg smetvrees.
0: Ja.
1: En mijn vriendinnetje heeft dat niet. En die heeft nog wel eens de neiging om als er dan bijvoorbeeld... als ze dan de haar aan het wassen is...
0: Ja.
1: En er zit nog een beetje haar zo aan haar handen... Ja. Dat ze dat dan tegen de douchewand aanplakt. En dan ga ik vervolgens douchen. En dan zitten er dus nog wat haren zo tegen de douchewand aan. En waarschijnlijk doet ze dat met de gedachte van... joh, dan ga ik het daarna weggooien, maar dat vergeet ze het weg te gooien.
0: En je weet niet waar die haren vandaan komen.
1: Nee, want ik moet je eerlijk zeggen...
0: Ja, precies.
3: Iedere middag vanaf 4 uur.
0: Is this thing on?
3: Wout en Frank Radio.
0: Veronica. Op haar is echt heel lang.
1: Nou.
0: Ja, precies.
1: Nee, maar geen idee. Ze hebt nu ook lullig. Nou ja, ze komt gelukkig niet binnen, dat scheelt.
0: Zometeen nog een vraag aan Rob en Caroline. Daar denken we nog even over na. Ondertussen Kensington. Dit is

0: Iggy Pop en Kate Pearson. Candy, Candy, Candy. In de middelshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank. En wij laten een vraag achter voor Rob en Carolien voor morgen. En ik heb misschien wel een leuke vraag bedacht.
1: Oh.
0: Gewoon omdat het altijd interessant is om na te denken. Wat was je allereerste baantje? Wat was jouw allereerste baantje?
1: Mijn allereerste baantje was bij mijn vader. Mijn vader die verhuurde geluidsapparatuur. Stond onder andere op de kaasmarkt in Gouda.
0: Ja?
1: De legendarische kaasmarkt. En daar was ik dan ook als kaasjongen.
0: Werd je wel betaald door je
1: vader? Ja, ik kreeg er wel een beetje geld voor, ja.
0: Ja?
1: Ja, poffertjes.
0: Poffertjes.
1: En zakjes snoep af en toe. En jij?
0: Mijn eerste baan, nou dat is best een pijnlijk verhaal in de familie. Althans, ik weet het nog heel goed. Mijn eerste baantje, mijn eerste betaalde baantje, liep niet zo goed. Want ik ben er 2 dagen ontslagen.
1: Oh.
0: Ik was afwasser in een hotel. Maar ik kom gewoon uit een, ja, ik zeg het gewoon heel eerlijk, een fantastische jeugd gehad. Dus weet je, bij ons gewoon thuis was alles geregeld. Mijn moeder was er als we thuis kwamen. Er was eten om 6 uur. We zaten lekker aan tafel. Het was allemaal gewoon goed geregeld. Er was nooit wat aan de hand. En toen werd ik afwasser in een hotel. En als ik het nu vertel, denk ik ook schaam me kapot. Maar dus ik begin om 5 uur. Ik ga afwassen. En het was 7:30. Toen had ik honger.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou ja, weet je wat, ik ga eventjes ergens wat eten. Dus ik ben gewoon daar verderop lekker gaan eten. En ik kwam een uurtje later terug in die keuken. Ja, dat was natuurlijk 1 grote bende geworden. Dus die man van dat hotel, die komt naar me toe. En die zegt, wat heb jij gedaan? Ik zeg, ja vriend, dit is 7:30. Ja, dan eet ik.
1: Moet gewoon wat gegeten worden. Ja.
0: Toen zei hij, dan moeten we misschien maar afscheid nemen van elkaar. En toen heb ik hem later nog een keer gebeld. Toen zei ik, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Hij zegt, nou, een afwasser die op het drukste moment van de dag
1: gaat eten.
0: Die hoeft bij mij niet in de keuken te staan. En toen kwam ik thuis en toen zei ik dat tegen mijn ouders. En die waren heel boos. Die zeiden, ja, maar je bent ontslagen. Je bent 13, 14 jaar, je bent al een keer ontslagen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oké, dit is een wijze les voor de toekomst.
1: Ja. En daarna ben ik nog 8 keer ontslagen.
0: Nee. Maar achter, ik denk nu ook bij mezelf, oh, wat dom. Echt gewoon,
1: ja.
0: Maar je eerste baantje is zoiets nieuws voor je. Dat je niet weet wat je, ja, dan moet je allemaal nog leren. Ook op tijd komen en dat soort dingen. Ik geloof dat ik ook te laat was. Want ja, de bus kwam, ik had een bus gemist.
1: Daar kun je niks aan doen.
0: Maar ja, die man die vond dat dan toch mijn probleem. Dus 2 dagen. Het waren 2 mooie dagen.
1: Nou, wow.
0: Morgen de vraag van Rob en Carolien. Wat was je allereerste officiële betaalde baantje? Vanavond de top 40 van 3 mei 1979. En dit is alvast een voorproefje uit die prachtige top 40. Deze staat namelijk op nummer 2.
1: Oeh.
0: Dit zijn de Pointer Sisters. En Fire. I'm riding.

0: Golden Earring en Twilight Zone bij Veronica. Ik vind het mooi om te zien. We hadden het net over eerste baantje. Dan ben je nog jong, dan weet je nog niet precies hoe het werkt in de wereld. En dan gaat niet alles goed. Maar er zijn veel mensen die daar toch met een mooie reactie komen, geloof ik.
1: Moest ook wel heel hard lachen om een appje van Bert. Ik heb Bert even teruggebeld. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vertel eens over jouw eerste baantje.
2: Nou, ik was denk ik een jaar of 10 of zo. En toen ging voor het eerst de auto van de buren wassen.
0: Ja.
2: En tussendoor viel die spons mooi op de straat.
0: Nee.
2: Ik dacht, ik ga gewoon lekker door, joh.
0: Oeh.
2: En als je dan die hele auto hebt gedaan, dan zie je op een gegeven moment een soort spachtelpoets, weet je wel. Dan zit die auto zit onder de kras.
0: Nee, maar luister, dit gebeurt heel veel, hè. Dat mensen een spons laten vallen, dan zitten er aarde en steentjes. En dan lekker doorgaan met die auto.
2: Gewoon door. Ja, die auto moet schoon natuurlijk. Dus ik denk, ga gewoon door.
1: Is er wel voor betaald uiteindelijk, Bert, of niet?
2: Nou, ik heb een behoorlijke grote bek van die mannen gekregen, ja. Nee, ik heb ook geen geld gehad.
0: En de week later mocht je niet opnieuw wassen?
2: Nee, dat was de laatste keer, ja.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Bert, dank je wel. Succes, hè.
2: Hey, joe. Fijne avond. Hey.
3: Tot later.
0: Is dit eigenlijk ook jouw eerste baantje waar je nu bent hier?
4: Nee, ik begon als redacteur, lekker vanuit huis werkend voor de toen nog legendarische app tvgids.tv.
0: Wauw. En kijk toch eens waar je terecht bent gekomen.
4: Ja.
0: Siet Roskam is onze nieuwsanker. Wat zit er zo in je nieuws?
4: Amerika heeft nieuwe eisenlijst voor Iran en toeristen in Thailand harder aangepakt.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
7: Hoi!
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé!
6: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes!
6: De meeste de beste aanbiedingen.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Veronica Weerbericht.
0: Nou, vandaag vrijwel overal droog, 10 tot 15 graden. Maar door de noordoostenwind voelt het een beetje frisser. Vanavond kans op lichte regen, maar dan is er morgen. De zon gaat ietsje meer schijnen. Paar buitjes, temperatuur 16 graden. Komt allemaal goed. Het is 4 minuten over 4:30.
1: God, wat rommelig dit.
0: Ja, gaat heel snel de tijd hier, hè?
1: Ja.
0: Het is het nieuws met Siet Roskam. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een nieuwe poging voor het beëindigen van de oorlog tussen Amerika en Iran. President Trump geeft Iran 2 dagen om akkoord te gaan met een lijst eisen. Zo niet komen er nieuwe aanvallen, dreigt Trump. De komende tijd zou dan verder onderhandeld moeten worden. Ook vandaag weer ontwikkelingen in de virusuitbraak op het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië. 2 mensen met klachten en een nauw contact van een van de slachtoffers zijn naar Nederland gevlogen om behandeld te worden. Als het goed is, vaart het schip door naar Tenerife. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak niet te vergelijken met het begin van de coronapandemie. Het nieuws over de toeristen in Thailand krijg je nog van me te goed. Want er is laatste nieuws binnengekomen. Bij Weesp is namelijk een explosief gevonden vlakbij het spoor. Uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom is alle treinverkeer daar nu stilgelegd.
0: Oké, dat is serieus. Maar ik dacht even, er is explosief. Iemand heeft vanmorgen een tasje neergelegd. Maar het is oud explosief.
4: Ja, dus de explosieve experts zijn onderweg. Volgens de NS gaat het dus om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet onschadelijk worden gemaakt. Het treinverkeer van en naar Weesp bij Amsterdam is daarom nu helemaal stilgelegd. Dus dat heeft wel een serieuze impact op het treinverkeer nu in de middagspits.
0: Ja, oké, nou goed. Alright, Sietzie, dankjewel.
1: Radio Veronica verkeer dan op de weg door Flitsmeister. 70 vertragingen op dit moment, totale lengte van 231 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier, de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Raasdorp en de Wijkertunnel, daar 43 minuten. A12 Lunette Oude Rijn, daar sta je 15 minuten te wachten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Waterberg en Velperbroek, daar 19 minuutjes. En de A28 Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en de brug over het Katerveer 2, 26 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
0: Twee dagen geleden zijn we gaan proberen om op vele verzoek een clubshirt te organiseren. Echt een officieel, niet een van de
1: lachende lullig shirt, hè?
0: Maar echt gewoon een officieel clubshirt, zoals dat ook voor voetbalclubs wordt gemaakt. Wij roepen altijd join the club. Nou, we willen graag al onze clubleden een clubshirt geven. Nou, niet allemaal, hoor ik nu allerlei financiële types denken. Maar in ieder geval heel veel. Het zou wel eens kunnen zijn dat we over ons clubshirt zometeen een prachtig

0: Jij doet hem regelmatig op feestjes, Wout. De Houdini en Dua Lipa heeft er een liedje over gemaakt. Juist in de middagshow van Radio Veronica. Hallo, wij zijn Wout en Frank.
1: Ik vind het ook de beste manier om van een feestje weg te gaan. Je zegt, joh, ik moet heel even iets pakken.
0: Ja, ik ga even naar de wc.
1: Ik ga even naar de wc. En dan gaan, want als je al die mensen langs gaat en de helft is ook lam. Als je een beetje en dan, nee, blijf. Dan, gewoon de Houdini. Even weglopen, nooit meer terugkomen.
0: Maar er is nu ook een hele categorie aan mensen die de Houdini aankondigt. En dan klopt de Houdini niet meer. Dus die zegt, nou, ik ga zo meteen de Houdini doen.
1: Snap ik wel, want dan zeg je tegen de mensen die je toch wel heel aardig vindt, zeg je alvast toch stiekem gedacht. Ja. Ik doe ze over de Houdini, maar goed je gezien te hebben. We bellen van de week. Ja, ja toch. En tegen andere mensen zeg je, jongens, ik moet heel even plassen. Wegwezen.
0: Ja, die mensen weten ook meteen in welke categorie vrienden zij... Tot welke categorie vrienden zij behoren dan, weet je wel?
1: Over vrienden gesproken. Vrienden, en vooral vrienden in een club, die moeten af en toe wat moois voor elkaar doen. En wij denken wel iets leuks te hebben geregeld.
0: Want volgende week organiseren we met onze vrienden, met onze hele club, een clubdag hier bij Radio Veronica. En we hadden het er afgelopen maandag inderdaad al even over. Hè. Een clubshirt is er echt nodig als je een club bent. En gelukkig hebben we een leuke club gevonden die daarbij wil assisteren. Samen met Robij introduceren we daarom een exclusief clubshirt. We hadden hem afgelopen maandag al even aan de lijn. En we hebben hem nu weer aan de lijn. Hij is de absolute top binnen het bedrijf.
1: Absoluut.
0: Hoogste managementlaag. Hoger heb je ze eigenlijk niet. Aan de lijn Antal van den Berg van Robij.
2: Ja, goedemiddag, heren.
0: Goedemiddag.
1: Nou, en het is best een spannend moment. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen, ik voel me een beetje achtergesteld. Want volgens mij op radioveronica.nl is hij nu al te zien.
0: Oh.
1: Maar wij gaan hem nu voor het eerst zien. Hij is net online gezet, klopt dat? Ja, geloof ik. Ik heb hier het ontwerp.
0: Ik vind dat hij het verdomd snel geregeld heeft dan.
1: Toch? Ja. Althans, we gaan hem nu ter plekke bekijken. 1, 2, 3, gaan we kijken. Hoppa. Oh,
0: ja, dit is wel heel mooi, ja.
1: Oh, Antal, kun je uitleggen wat ik zie nu? Want het ziet er mooi uit.
2: Ja, zeker. Ik ga jullie er even doorheen praten. Want onze designer Lars heeft een mooi ontwerp gemaakt, al zeggen we het zelf.
0: Huh?
2: Maar het is een shirt met een sterke retro 90s vibe. Zowel in design als in pasvorm. En met een grote klassieke ribkraag, zoals jullie zien.
1: Ja.
2: Zo'n kraag die je ook lekker omhoog kan zetten, zoals Cantona vroeger, zeg maar. Zo'n klassieke kraag. Nou, de kleuren zijn natuurlijk blauw-wit, zoals je ziet. Maar het is zeker geen standaard shirt. Met blauw-wit en de clubkleuren. Misschien doet het je ook wel een beetje denken aan het EK88 shirt van Nederland.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja. Nou, dus dat hebben we dan goed in teruggebracht. Op de borst natuurlijk Radio Veronica. En dan hebben we natuurlijk, last but not least, de gouden details. Touch of gold op de kraag. En een gouden LP-plaat op de achterkant met, hoe kan het ook anders, Join the Club als slogan eronder.
0: Maar heel bescheiden. Heel bescheiden in de nek. Ik vind het een mooi embleem, Join the Club.
1: Ik vind een klein applausje zelfs.
0: Ja, dit is lekker. Dit is gewoon een topwerk.
1: Je hebt dit heel goed gedaan. En is het dan ook een shirt waar je op de achterkant een naam kunt laten zetten bijvoorbeeld? Want dat hoort er wel een beetje bij.
2: Ja, dat kan zeker. Ja hoor.
1: Wauw.
0: Even complimenten richting Lars ook, hoor.
1: Ja, heel goed gedaan.
2: Shout-out naar Lars, inderdaad.
0: Ja, heeft het heel mooi gemaakt.
1: Nou, luister. Wat we gaan doen is... wanneer zouden we hem kunnen komen passen?
2: Ik weet niet of maandag voor jullie uit zou komen. Maar maandag zouden we een sample kunnen hebben hier in ieder geval.
1: Maandag gaan we hem passen. Mocht je met ons mee willen om hem op te halen komende maandag... en de eerste te zijn die hem kan passen...
0: Ja.
1: Meld je aan via radioveronica.nl. Dan word je lid van onze club. En dan kun je misschien komende maandag wel mee. En dan zien we elkaar maandag, Antal.
2: Ja, nee, graag tot maandag. Jullie zijn welkom in Rotterdam.
1: Goed weekend alvast.
2: Jo, fijn weekend alvast.

0: Zijn wij dan nu de eerste radiozender ter wereld met een eigen clubshirt?
1: Nou,
0: ik denk het wel eens iets.
1: Dat zou... Is dit een ChatGPT-vraag?
0: Zijn er radiostations met een clubshirt? Ik denk het niet namelijk. Ik denk dat wij de allereerste zijn.
2: Nou ja, dan nog meer redenen om ervoor te zorgen dat je zo'n clubshirt kan bemachtigen. Of in ieder geval bemachtigd. We zijn voor komende maandag nog op zoek naar modellen. Ga even naar radioveronica.nl. Ja. Dan gaan we namelijk even langs om ze te passen. Dus we zijn ook op zoek een beetje naar verschillende maatjes. Hè?
0: Ja, ja, ja. Grote maten, kleine maten.
2: Grote maten, kleine maten. Je mag met je maten.
0: Bijzondere maten.
2: Ja. Ja. Even door via Radio Veronica.
3: Ik heb wel een shirt gevonden.
0: Ja, van wie?
3: Een New Yorkse radiostation.
0: Ja, maar daar laat het geen onder. Hey, moet je luisteren. het antwoord had moeten zijn, nee, er zijn geen andere stations die dat doen. Dus iets dat was beter geweest. Moet ChatGPT het wel een klein beetje beïnvloeden af en toe.
3: Maar moet wel de waarheid zijn.
0: Dat is ook waar. Vanmorgen 6:11 kreeg ik van de ochtendshow door, kwam de eerste aanmelding binnen voor onze woordenjacht. Hey, dat is een spel dat we sinds afgelopen maandag spelen, waar serieus monies mee te verdienen is.
1: No.
0: Als je mee wil doen, als je het aandurft, als je denkt, ik ben vandaag de woordenjager. Want dat ben je dan, hè? Meld je aan via de app Radio Veronica. Misschien doe je dan zometeen wel mee. Another and...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Veronica.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
10: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo. Voor Almof!
14: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
2: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
3: Goedemiddag. Een akkoord tussen Amerika en Iran lijkt dichterbij dan ooit, zeggen bronnen tegen een Amerikaanse nieuwssite. Binnen 2 dagen wil president Trump goedkeuring van Iran op een lijst eisen. Het zou het einde van de oorlog en blokkade van de Straat van Hormuz betekenen. Ook moet er na een akkoord verder onderhandeld worden tussen Amerika en Iran. Zeker 1 van de 3 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan wordt opgevangen in een ziekenhuis in Leiden. 2 bemanningsleden hebben symptomen van het Hantavirus, waar eerder 3 toeristen aan overleden. Een 3de opvarende die is geëvacueerd had contact met 1 van de slachtoffers en is daarom van het schip gehaald. Bij het spoor in Weesp bij Amsterdam is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Daarom is al het treinverkeer van en naar Weesp stilgelegd. Explosieve experts hopen de bom snel weg te kunnen halen, zodat het gebied over 1 kwartier weer kan worden vrijgegeven. De bom wordt dan op een andere locatie tot ontploffen gebracht. De vliegmaatschappij Ryanair is helemaal klaar met dronken passagiers. Daarom wil het Ierse bedrijf strenge maatregelen. Bijvoorbeeld door 's ochtends geen alcohol meer te verkopen op vliegvelden, of mensen nog een maximum aantal te geven voor ze het vliegtuig instappen. Ryanair zegt bijna dagelijks een vlucht te moeten omleiden door dronken reizigers. Het weer dan kans op wat lichte regen. Vannacht weer droog. Het komt af naar 5 graden. Morgen zo goed als droog. Soms zon. Het wordt rond 15 graden. Situatie op de weg. Het is een vrij gebruikelijke woensdagmiddagspits met nu zo'n 100 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 1 uur en 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Daarom is het aansluiten vanaf het Ketelplein. Werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. In beide richtingen is het druk. Utrecht richting Duitsland voor Westervoort 17 minuten. Andere kant op voor knooppunt Velperbroek 1 kwartier extra. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle Centrum 31 minuten. Linker rijstrook is dicht. Omdat er een gat in de weg zit. Tot slot nog een file op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Voor dat knooppunt Velperbroek 40 minuten.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Aldi.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Joehoe! Moederdag staat voor de deur! Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
17: Is Radio Veronica.
18: Wout en Frank.
19: Dit is Veronica.
20: Hey guys, Martin Garrix hier.
21: Hallo, ik ben Enne ten Damme.
22: Hey, Suzanne en Freek hier.
23: Hi, Roberto Giacchetti hier.
24: Hoi, ik ben Duncan Lawrence.
25: Hi, this is Brian May from Queen.
26: Hallo, ik ben Bolle Jos. En als ik vrij kom, dan luister ik elke dag naar Wout en Frank.
17: Wout en Frank.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag. Het is woensdagmiddag, vandaag 6 mei 2026. Wij schrijven 10 minuten over 5. En wij hebben straks een... eigenlijk is onze hulp een beetje ingeroepen door een stel mensen. Wat kun je daar meer over vertellen?
1: Nou ja, het is een stel mensen. Het is een behoorlijke club mensen. Ja. Ik vermoed dat we straks geen koffie meer in het koffiezetapparaat hebben. Nee. Ik vermoed dat de studio straks helemaal vol staat.
0: Ze komen hier naartoe, toch?
1: En ze hebben al gekke dingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld uit een vliegtuig springen en ze hebben een tatoeage laten zetten. Ja, ja. Wie het zijn, dat hoor je zo meteen.
0: En ze hebben onze hulp nodig. Dat is even heel

0: eerst spelen wij Woordenjacht. Zou jij alsjeblieft kort, bondig en duidend kunnen uitleggen wat dat inhoudt?
1: Nou, dan moet je in principe niet bij mij zijn, maar ik ga het toch proberen. We geven elke werkdag in dit radioprogramma keiharde knaken weg in het spelletje Woordenjacht. En die knaken hopen we nu uit te gaan delen aan Jelle Hengelveld uit Winterswijk. Die hebben aan de lijn. Jelle, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongens.
0: Jij mag zometeen op jacht.
1: Woord voor woord proberen Wout en ik een zin te maken. Die zin omschrijft een woord en dat woord dat moet jij raden. En even voor de duidelijkheid, we kennen die woorden vooraf niet. Dus het is voor ons ook een beetje improviseren. Je krijgt 1 minuut de tijd en ieder goed geraden woord is 20 euro waard.
2: Dat is wel lekker.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En als je, we noemen het de pong, hoort, als je dit geluid hoort, dan is de, of je computer vastgelopen, dat kan ook. Of je mag vertellen wat je denkt dat het woord is. Dus, nee, dit was de computer. Maar nee, zonder gekheid, je snapt het wel, hè? Dan mag je het roepen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, ben je er klaar voor?
2: Ja, dus laat me gewoon beginnen.
0: Ja, Jelle Hengelveld uit Winterswijk, jij gaat jagen en je minuut gaat nu in.
1: Heeft, inkt en kun je mee schrijven?
2: Pen.
0: Juist. Bladerdeeg
1: met
0: worst
1: erin.
2: Sausijsbroodje.
1: Zo.
0: Jij bent.
1: Jankt.
0: En
1: ik
0: heb
1: er
0: twee
1: van.
0: Ja.
2: Ons.
0: Hoe? Nee, ja, we maken het. Even kijken. Vlokjes
1: die
0: uit
1: de
0: lucht
1: vallen.
2: Sneeuw.
1: Feestjes met heel
0: veel
1: podia.
0: En
1: in
0: muziek.
2: Paaspop.
0: Waar
1: zit
0: je
1: duim
0: aan?
2: Hans.
0: Ja!
1: Ja.
0: Oké. Het is voorbij. Jij krijgt nu het antwoord wat goed is en wat er fout is.
1: Pen was goed, de eerste. Zo zei ze, broodje was goed.
0: Ja.
1: Toen vervolgens zei ik jankt en ik heb er veel van. Jij zei angst. Kinderen.
0: Kind.
2: Nee, ik zei het hond, maar...
1: Hond? Nou ja, heb ik ook niet. even kijken hoor. Toen kwam sneeuw, die was goed. En vervolgens zei jij paaspop.
0: Ja.
1: Bij de feestjes met heel veel podia en muziek.
2: Ja,
1: dat moest festival zijn.
0: Moest festival zijn.
2: Oh ja.
0: En de laatste, ja, waar zit je duim aan? Dat is je hand. Nou, hoeveel zijn het er goed?
1: Hoppa, dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5 goed.
0: Hoppa.
1: Dat betekent toch gewoon even, nou, een serieus bedrag. Lekker hoor.
0: 100 euro voor jou, vriend.
2: Nou, ik ben er hartstikke blij mee, jongens.
0: Niet alles in één keer uitgeven. Veel plezier ermee. Dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, jullie bedankt voor het belletje.
0: Mocht je ook graag gedaan. En mocht je ook mee willen doen met Woordenjacht, je kunt je heel makkelijk opgeven. Dat doe je via radioveronica.nl. Misschien morgen jij wel.
3: Jij luistert naar Veronica.
4: Je bent welkom.

0: Barb Redigan en Self Control bij Veronica. Oh, ik schop iets om.
1: Zo, maar ik hoor een knal ook echt, joh.
0: Ja, dus dat hoor je. We hebben hier van die voetenkrukjes, maar wij hebben voetenkrukjes die onwijs wel herrie maken. En die ook in de weg staan. Maar deze is nu...
1: Nou, ik vind deze vrij stil. Ja.
2: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
0: Gisteren om 6 uur werd bekend dat er een nieuw album van de Rolling Stones komt. En er is ook een nieuwe single. En ik vind dit zo'n fantastisch verhaal.
1: Nou, ik vind een hele goede plaat ook. Toen we hem gisteren om 6 uur kregen, toen hebben we hem eigenlijk meteen gedraaid. En sindsdien zijn we echt wel een beetje verliefd op deze plaat. Het is de eerste single van Foreign Tongues. Zo gaat dat nieuwe album heten. En dat album komt geloof ik ergens in juli uit, hè? Ja, 10 juli, geloof ik.
0: 10 juli, ja. En ik vond het mooi vanmorgen, want het was natuurlijk gewoon wereldnieuws. Hè? In New York hebben ze een presentatie gegeven. En daar werd Mick Jagger ook geïnterviewd. De man is inmiddels 82 jaar oud. En hij legde uit, nou ja, dat het toch wel iets anders is als je zijn leeftijd hebt.
3: You have to work at that. Whatever age you are. And if you're my age, you have to really work at it. And it's just discipline and a lot of hard work. And otherwise you can't do that. And of course I can't do the things I did when I was 21. But yeah, I can do other things. So.
0: Dit is een mooie theorie. Hij heeft er zin in, hij is gezond, hij is fit. Maar wat hij vooral zegt is, ik ben nu 82... dus ik moet nu harder werken dan toen ik 21 was.
1: Ja, precies.
0: Met andere woorden, toen kwam het allemaal een beetje aanwaaien... maar nu moet hij er hard voor knokken, doet de hele band. Nieuwe single heet In The Stars.

0: plaat, wat een plaat.
1: Het zijn ook leuke gasten. Hè? Ik heb wel eens een keer, dan moest ik ergens draaien. En dan stonden zij op te treden ook op een ander podium. De Tramps, ja. Een paar jaar geleden alweer, hoor. En dat zijn natuurlijk behoorlijk oude mannetjes. En ik stond plaatjes te draaien op die afterparty. En een van die mannetjes, die komt dus naar me toe, van de Tramps. Ja. En die kwam zijn eigen plaat aanvragen. You have to put on Disco Inferno, then it's gonna be a big party here.
2: Oh, wat goed.
1: Ja.
2: Wat goed, oh, wat leuk. Over oude mannetjes gesproken. Ik heb hem vorige week nog gedraaid op een feestje, deze plaat van de Tramps. En ik ben daar toch een beetje trots op. Ik moest namelijk draaien op een feestje, weet je met wie?
1: Ja, ik weet met wie. Met Ferry Maat.
2: Met Ferry Maat. En dat vond ik zo leuk. Want kijk, Ferry is natuurlijk, wij zijn, tenminste, ik ben muzikaal redelijk grootgebracht door Ferry Maat met zijn soulshow. En de man wordt in januari 80 jaar. En ik was op Bonaire, daar woont hij. We mochten samen draaien op een feestje. En ja, je kunt lullen wat je wil. Maar deze man draait gewoon in 2 minuten de hele tent gek. Alsof hij gewoon 21 is en hij is bijna 80.
1: Grappig.
2: Ik vond het een mooi moment dat ik op een zeker moment bij de bar stond. En dat ik dan wel zeg maar over de speakers hoorde. Ja mensen, welkom. Dit en dat, zo en zo. Dit is een mededeling voor Wouter. Wouter, mijn sticky is vastgelopen. Wouter, mijn sticky is vastgelopen. Kijk, tegenwoordig draai je muziek van een sticky en zijn sticky was kapot. Dus toen ben ik er snel naartoe gerend en heb het opgelost.
1: Ferry Maat komt natuurlijk uit de periode dat hij gewoon met koffers vol met LP's en singeltjes naar de disco ging. Ja.
2: Disco Inferno van de Tramps. Ziet wat zit er zo in je nieuws?
0: Trump dreigt weer richting Iran. En hantavirus-slachtoffer wilde naar Nederland vliegen.
2: Zometeen meer.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: weerbericht.
1: Vandaag vrijwel overal droog, 10 tot 15 graden. Er is een noordoostenwind, voelt een beetje fris. Vanavond kans op lichte regen, morgen schijnt de zon, maar uiteindelijk ook regen, 16 graden. 4 minuten over 5:30, het wereldnieuws. Siet Roskam, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Als het Amerika en Iran niet lukt om het snel eens te worden over een lijst Amerikaanse eisen, komen er nieuwe bombardementen. Daar dreigt president Trump mee. Hij wil binnen 2 dagen goedkeuring voor een plan om de oorlog te beëindigen. Franse oorlogsschepen liggen al klaar om daarna in de straat van Hormuz schepen te helpen doorvaren.
3: Weet je wat ik lastig hieraan vind?
2: Nou,
3: een uur geleden was het nieuws. Waarschijnlijk is er snel een akkoord en is de oorlog afgelopen. We zijn een uur verder en nu liggen er weer schepen en wordt er weer alle kanten opgaan.
2: Nee, het gaat om hetzelfde verhaal. Maar er zijn bronnen binnen rondom die onderhandelingsteams die zeggen van het kan binnen een paar dagen, kunnen we iets op papier hebben waar we mee verder kunnen.
3: Ja.
2: En Trump is dan degene die denkt, ik moet wel zorgen dat even de druk erop gezet wordt. Dus ik zet op mijn sociale media snel akkoord gaan, anders komen er bommen.
3: Ja.
2: En de Fransen die willen dan vervolgens zorgen dat het daar veilig is, dat die mijnen weg zijn en dat iedereen gewoon kan doorvaren.
3: Oké, nou laten we hopen dat het snel beter wordt.
2: Ja. De Nederlandse vrouw die afgelopen maand overleed aan het Hanta-virus na haar cruise op de Atlantische Oceaan was een dag voor haar dood even aan boord van een KLM-toestel in Johannesburg, Zuid-Afrika, voor vertrek naar Schiphol. De bemanning heeft haar eruit gezet vanwege haar gezondheidstoestand op dat moment. De GGD neemt nu contact op met passagiers van de vlucht. En dan nog vakantiegangers in Thailand. Die worden strenger aangepakt als ze zich misdragen. Bijvoorbeeld met drugs of openbare seksuele handelingen. Afgelopen week werd bijvoorbeeld gezien dat 2 toeristen seks hadden in een rijdende tuk-tuk. Zij worden het land uitgezet.
3: Ja, redelijk. Oké.
4: Het ding is ook niet heel groot, dus ik ben helemaal niet hoe dat gegaan.
3: Ik vind bijna knap, ja, als je dat kan. Ja.
4: Radio Veronica verkeer dan. Heel veel tuk-tuks op de volgende wegen. 82 vertragingen. 298 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 29 minuten. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Echt en de brug Wessem. Naar 34 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Daar sta je 35 minuten te wachten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Centrum. En het Kortland Aquaduct, daar 29 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en brug Katerveer 2. Daar 42 minuten compleet overzicht met alle files. En alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
3: Zit ook te denken, kijk, uiteindelijk is er ook iemand in zo'n tuk-tuk die rijdt zo'n ding. Die zit voorop en daarachter heb je dat bakkie.
4: Ja, dat zie je niet, hè? Als je dan aan het rijden bent, zie je niet wat erachterin gebeurt.
3: Maar je hoort het wel. Dus dat lijkt me ook weer grappig.
4: Maar als je rijden bent, hoor je dat toch niet?
2: Nou, ja, veel getoekt het ook.
3: Ja, en een beetje scherpe bochtjes nemen en zo, weet je wel.
2: Ja.
3: Onze hulp is nodig en misschien ook wel die van jou. Daarover zometeen meer. Het is bijna 7 minuten over 5:30.

0: dit programma wordt gesponsord door... Zoek je een nieuwe bril, ga naar...
1: Grappig dat ze eigenlijk dat ze dit nooit als... ze hadden dit eigenlijk gewoon moeten gebruiken in een commercial of zo.
0: I Wish had het keuriger gebruiken. Skilo en I Wish, zo heet hij ook bij Veronica. Het is kwart minuten voor. Het is kwart voor zes geworden. Ja, nee, ik heb ook een lange dag gehad.
1: Nou, nee, maar ik denk dat jij ook... Je bent ook een beetje van slag natuurlijk. Want de beveiliging blijkt dus wel lekker als een mandje te zijn in dit pand.
0: Luister vriend, dat soort teksten zou ik in dit pand echt nooit hardop uitroepen. uitspreken. Want dat, de laatste die dat zei, nooit meer wat van gehoord. Maar goed, ga door.
1: De hele studio staat namelijk vol met mensen. Vanochtend kregen wij namelijk een berichtje in de app van Radio Veronica. Van MVV 58, lokale voetbalvereniging uit Meteren. Klein dorpje in Gelderland. Dit was het bericht. Hoi vrienden van Radio Veronica. Hier de mannen van MVV 58. We staan in de landelijke top 10 voor de wedstrijd van je leven. Hebben jullie een paar minuten zendtijd voor een bizar verhaal uit de kelderklasse?
2: Ja.
1: Nou, en hier staan ze dan. Ron van Varik van MVV 58. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Maar de wedstrijd van je leven, wat is dat dan?
3: Ja, het is een jaarlijks terugkerend ding. Teams kunnen zich aanmelden en opgeven voor dat gedoe bij ESPN.
1: Ja?
3: En...
1: Wat gedoe bij ESPN?
3: Ja, ondertussen wel gedoe. Als je kijkt hoeveel tijd ik eraan kwijt ben, dan wordt het ondertussen wel gedoe. Nee, het is hartstikke leuk. Je kan je aanmelden als team en dan moet je uiteindelijk stemmen verzamelen. En je gaat van de top 50 naar de top 25 naar de top 10. 1000 teams hebben zich dit jaar aangemeld. En wij zijn bij de top 10 overgebleven. En uiteindelijk is het dus de bedoeling, als je wint, dat je een wedstrijd tegen de rebellen, wat bestaat het uit profvoetballers, dat je die kan gaan spelen op je eigen vereniging.
1: Ja, fantastisch. Maar dat is ook echt iets, dat vinden jullie te gek om te doen. Met al die profvoetballers, met jullie eigen vereniging, jullie kleine vereniging.
3: Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dat is waar we het voor doen.
1: Maar je zegt gedoe. Wat voor gedoe was het zoal dan, de afgelopen periode?
3: Ja, het begon als een grap. Ik had ons eigenlijk voor de gein opgegeven nadat ik getipt was door een jochie bij ons op de club. En toen dacht ik, ja, ik geef ons op. Toen heb ik het een klein beetje gepromoot in mijn inner circle. En toen kreeg ik een week later een mailtje van gefeliciteerd, jullie zitten in de top 50. En toen dacht ik, ja, nou?
1: Nu gaan we ervoor.
3: Ja,
1: gaan we ervoor.
3: Dus ik de kleedkamer in, toen gezegd van jongens, dit is het verhaal. Wat doen we? Gaan we hiervoor of laten we het schieten? Ik zeg, ik vind eigenlijk dat we te ver zijn gekomen nu al om er niks mee te doen. Terwijl we er eigenlijk nog niks voor hadden gedaan op dat moment. En toen is het eigenlijk het balletje gaan rollen. En toen hebben we de meest idiote dingen gedaan, de meest gekke dingen bedacht.
0: Wat dan? Wat heb je gedaan dan?
3: Ja, we begonnen, we moeten een paar grappige voetbalfilmpjes opnemen. Maar toen dacht ik bij mezelf, je moet uniek zijn. En toen dacht ik, we gooien iemand aan een vliegtuig. En één werd twee.
0: Op dat... met parachute, hè?
3: Ja, wel met parachute.
0: Ja, ik bedoel, het kan ook
1: te gek. Het was een elftal, er staan er nu vier, hè?
0: Ja. De eerste paar keer ging mis.
1: Ja,
0: ja. Precies. Nee, oké, dus er is parachute gesprongen. Ja, dus wij daar
3: bijna ter plekke gelood. En iemand met een gigantische hoogtevrees moest de vliegtuig uit. Dus dat heeft hilarische beelden opgeleverd.
0: Ja.
3: Toen kwam er iemand met, ik laat wel tatoeage zetten. Ik zei, zou je dat dan wel doen? Heb je daar wel goed over nagedacht? Hij zei van wel, maar het duurde nog geen 2 minuten, had hij keuze gemaakt natuurlijk.
0: Ja.
3: En wij hadden een tatoeëerder, filmpje gemaakt, ding op zijn been gezet.
0: Jezus.
3: Toen een mail gestuurd, toen dacht de lokale krant van, dit is wel grappig. Lokale krant erbij, toen een streekomroep op televisie erbij. En toen dacht ik, we moeten uniek zijn. De concurrentie, die zijn ook natuurlijk bezig, die zitten niet.

0: stil. Toen dacht ik, weet je wat? Ik bel de vereniging en ik vraag gewoon of dat we 24 uur kunnen overleven in de kantine met het hele elftal. Ja, in principe ik op dat moment voor gek verklaard. Nou, toch geprobeerd. Hij zou moeite voor doen. Half uur later werd ik teruggebeld. Het was akkoord. Dat was een dag van tevoren.
1: Wat goed dit allemaal zeg. Ja,
0: toen moest alles nog op poten gezet worden. Ik heb ook helemaal geen ervaring met social media en dat soort zaken. Dus nou, TikTok-account aangemaakt. Want ja, je moet 1000 volgers hebben op Instagram. Hadden we niet. Dus TikTok moest aangemaakt worden. En ja, prima, dat aangemaakt. Toen live gegaan om 3 uur 's middags. En de volgende dag om 3 uur 's middags kropen we eigenlijk de kantine uit.
1: En hoeveel volgers heb je nu?
0: We zitten op TikTok nu over de 600. En op Instagram zijn we de 500 gepasseerd. Maar we zitten deze hele maand over de 400.000 views op Instagram. En het loopt ook tegen de 6 ton op TikTok al aan.
1: Wauw.
0: Ja, het is helemaal ontploft. En de hele Betuwe staat op zijn kop. Ook de clubs om ons heen. Iedereen loopt ons te steunen. En je wil zoveel mogelijk voor ons betekenen. Ook bedrijven in de buurt. Ja, je moet gewoon tegen best wel wat grote clubs en steden opboksen. Als klein dorpsclubje.
2: Ja. En wat kunnen we voor jullie doen, jongens? Want het ding is duidelijk. Er moeten zoveel mogelijk stemmen binnenkomen. Toch, voor jullie?
0: Ja, vrijdagavond stopt het stemmen inderdaad.
2: Ja?
0: Je kunt stemmen op wedstrijdvanjeleven.nl. Dan moet je dus NVV 58-4 aanklikken. Heel duidelijk om te zeggen natuurlijk. Ja, die stemmen hebben we nodig. Want zondag zit ik ook live in de uitzending met 5 spelers van ons. En dan wordt bekendgemaakt of dat we hebben gewonnen of niet. Live. De helft bestaat uit de stemmen. En de andere helft wordt door een jury bepaald, wat ik begrepen heb. Okay. En ja, die jury proberen we nu op ons vinger heen te winden met alles wat we gedaan hebben en nog gaan doen.
2: Nou kennen wij wel wat mensen bij ESPN. Sterker nog, we hebben echt vrienden bij ESPN, hè? Twan van Peperstraat is een goede vriend.
1: Dat is gewoon onze buddy.
2: Twan vieren we kerst mee.
0: Ja, dat moeten we hebben.
2: Ja, nee, ja, precies. Maar we zijn ook goed met... En dat is misschien... Hebben jullie daar meer aan? Want volgens mij doet Twan niks komende zondag.
1: Zondag doet Twan nooit wat. Nee, die altijd gewoon rust op zondag.
2: Twan moet dan altijd naar de kerk. Ja. Maar wij zijn wel heel goed met Koert. Die zouden we misschien even kunnen bellen.
1: Koert, verslaggever.
0: Dat zou fantastisch zijn. Die doet ook het commentaar voor die wedstrijd.
2: Ja, kijk eens die telefoon opnemen.
1: Volgens mij is mijn vriendje nu aan het bellen.
2: Ja.
1: En wat wil je dan dat hij gaat doen?
2: Ja, weet ik veel.
0: Ik spreek hem al toe,
1: hoor. Ja?
3: Goedemiddag, tot u spreekt de commentator van de wedstrijd van je leven.
1: Yeah. Oh, wat goed, hè? Hey, goedemiddag.
3: Hallo, jongens.
1: Goedemiddag.
3: Is het gezellig?
2: Ja, het is heel... We hebben hier een clubje mensen in de studio. Die willen jou heel graag even toespreken. Koert, vind je dat goed?
3: Uitstekend.
2: Oké.
0: Hij kan heel kort zijn. Koert, als je de meest spraakmakende televisie wil hebben waar jij commentaar op kan leveren, die je gigantisch belachelijk kan maken om een idiote kunsten, dan moet je gewoon ons hebben.
1: Deze gasten gaan zo ver. Dat is niet normaal. Ze doen alles, Koert, wat ze maar kunnen.
3: Ik weet het, want ik heb al een filmpje voorbij zien komen waarbij ze twee gasten gewoon een vliegtuig uitduwen.
1: Ja, dat klopt.
3: Ik heb ook gezien dat Finn Hol een tattoo heeft laten zetten. Tenminste, dat heb ik gelezen. Maar waar heeft Finn die laten zetten?
0: Ja, op zijn bovenbeen. Waarmee hij denkt heel goed te kunnen schieten natuurlijk.
3: Gelukkig, want ik dacht even dat zijn achternaam wellicht ook de positie was van de tattoo.
1: Maar wat onwijs.
3: Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het moet wel een beetje netjes blijven.
1: Ja. En zondagavond wordt dan bekend wie er heeft gewonnen, toch?
0: Ja, zeker.
3: Ja. Zondag hebben we een hele leuke dag op ESPN. Met natuurlijk het schakelprogramma. Alle eredivisiewedstrijden tegelijk om 16:45. En daaromheen is dan een eretribune-uitzending. En in die uitzending wordt het bekendgemaakt. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En meteren maakt gewoon een goede kans, hoor.
0: Ja, die uitzending die draait natuurlijk gewoon om ons.
3: Nee, maar luister, als je zo goed bent dat je een goed beluisterde uitzending van Radio Veronica kan kapen, nou, dan ben je wel goed bezig, hoor.
2: Kijk, hoppa.
0: Hoppa. Ah, die steek ik in mijn zak.
2: Ja, dat wil ik zeggen, ja. Dames en heren, Koert Westerman.
1: Hoppa, applaus. Ja. Luister, we gaan jullie we zijn nu natuurlijk gewoon voor jullie, dus het is heel simpel. Wedstrijdvanjeleven.nl, dat is het adres. En dan moet je stemmen op jullie, dat is MVV 58. En dan zondagavond gaan we kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar ik gun het jullie wel enorm.
0: Dat is heel lief, dankjewel.
1: Koert, dankjewel. Succes komend weekend.
3: Graag gedaan. Snel, en dit is nog een enige mogelijkheid voor MVV om hun seizoen een beetje goed te maken. Want ze bungelen stijf onderaan in de competitie.
0: Dat
3: wil
0: ik niet zeggen, maar bedankt voor de roos.
1: De wedstrijd van je leven.nl. En dan stem je dus op deze fantastische stoppers van MVV 58. Mannen, succes!

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Veronica. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
8: Kippie.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Ba-ba-da-ba-ba,
20: Greets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
22: Schuren, afplakken, lakken.
23: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 6 uur.
26: Ja.
0: En daar is Siet Roskam.
8: Goedenavond. Er wordt steeds meer duidelijk over de virusuitbraak op het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan. De Nederlandse vrouw die vorige maand overleed, zat een dag eerder nog in een KLM-toestel naar Schiphol. Omdat ze ziek was, werd zij door de bemanning uitgehaald voor vertrek in Zuid-Afrika. Andere passagiers krijgen nu bericht van de GGD. Ondertussen zijn opvarenden met symptomen van boord gehaald en naar Nederland gevlogen voor medische hulp. Het cruiseschip vaart door naar het Spaanse eiland Tenerife, waar vandaan de rest terug naar huis moet kunnen vliegen. Loosdrecht krijgt volgende week alsnog een groep asielzoekers die wordt opgevangen. Na grote protesten in het dorp is het aantal asielzoekers in de opvang wel verkleind, van 110 naar 70. Wanneer ze komen wil de gemeente niet zeggen, misschien om nieuwe onrust te voorkomen. Drie mannen die op TikTok opriepen tot het plegen van aanslagen en reclame maakten voor terreurorganisatie IS, komen vrij. Ze mogen naar huis, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen ze voorlopig niks meer op sociale media zetten. En een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is weggehaald in de buurt van het spoor in Weesp bij Amsterdam. Vanmiddag werd de bom gevonden en daarna is het treinverkeer even stilgelegd. De bom wordt op een andere plek tot ontploffing gebracht. Dan het weer, kans op wat lichte regen. Vannacht weer droog, het koelt af naar 5 graden. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt zo'n 15 graden. Files worden er steeds minder, nog zo'n 40 momenteel. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor Wessum. 39 minuten door opruimwerkzaamheden. Daar is de rechterreis ook dicht. Dan een ongeluk op de A10. Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Watergraafsmeer. 24 minuten extra. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum. 27 minuten door een gat in de weg. En nog een ongeluk gebeurt op de A76 vanuit België richting Aken. Tussen Stijn en Spouwbeek 17 minuten extra.
0: Zometeen hebben wij hier een top 40 hitarchief met een lekker oud lijstje.
15: Ja, dat is lekker oud lijstje.
0: Oh, ja, ja. 3 maart 1979 komt eraan.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
24: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
25: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
24: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
26: Hi.
0: Hoi.
26: Hallo.
27: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
28: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
29: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
30: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
29: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
28: Wie bedank jij met de VVV cadeau?
31: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
32: Voor het maaien van je gras.
31: Voor het reinigen van je terras.
32: Voor het snoeien van je haag.
31: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
33: Stihl, sterk werk.
34: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
35: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
31: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
33: Stihl. Sterk werk.
36: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
37: Pap, die moeten we hebben.
36: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
38: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
39: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
40: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Luisteraars, goedenavond. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag rond 6 uur gaan we terug in de tijd met een oude top 40. Vanavond is dat de lijst van 3 maart 1979. Maar los van die top 40 is er meer.
1: Ja, heel veel meer, Wout. Want zometeen spelen we namelijk een leuke popquiz. Ik heb een aantal fantastische vragen voorbereid over deze quiz.
2: 3.
1: 3 vragen, dat heb jij goed geteld. En als je alle 3 de antwoorden weet door te geven via de Radio Veronica app, dan win je een fantastische bokaal. De Wout en Frank Gouden popquizbokaal.
0: Het is 1979. In de top 40 op nummer 40 staat een plaat waarvan ik nu vrijwel zeker weet dat iedere bruiloft of ieder groot feest wordt hij zo tegen het einde van de avond, als iedereen goed lam is, wordt hij gewoon weer gedraaid en zingt iedereen ermee.
1: Ja, maar dat heeft eigenlijk meer met de DJ te maken, want dit is zo'n plaat waarbij de meeste DJ's altijd even gaan plassen.
0: Ja.
1: Omdat hij zo lekker lang is.
0: Klopt, ja.
1: En er ook heel veel DJ's zijn die hem eigenlijk niet zo heel leuk vinden.
0: Het gaat over Meatloaf en Paradise bij de Dashboard Light.
3: Radio Veronica.
4: Top 40 Hitarchief. Nummer 40.

Nummer 29 in de top 40 van 3 maart 1979. En daarvoor Meatloaf en Paradise by the Dashboard Lights. Als nummer 40 in dit fijne, mooie lijstje. En ja, 1979 is lang geleden. Maar het grappige is dat er heel veel liedjes in staan die er

0: Oké, het zijn in totaal 3 vragen. Dit is vraag nummer 1.
1: Die gaat over de nummer 14 in deze lijst. De top 40 van 3 maart 1979. Daar staat Chic met Le Freak. Dat is deze voor de mensen die hem niet kennen. Ja, het is de band van Nile Rodgers. Welk instrument bespeelt Nile Rodgers in deze iconische band? Is dat A, de saxofoon? Is dat B, de drums? Of is dat C, de gitaar? Geef het door via de gratis Radio Veronica. Dus welk instrument bespeelt Nile Rodgers in de band Chic? A, saxofoon, B, drums of C, gitaar? En het zorgt ervoor dat je wellicht de gouden Wout en Frank popquizbokaal wint.
0: Zometeen vraag 2. Maar er tussendoor nog Queen zometeen. Maar eerst Billy Joel, My Life, nummer

0: Queen en Don't Stop Me Now, nummer 20. Daarvoor Billy Joel, My Life, nummer 24... in de top 40 van 3 maart 1979. Waar ook een van mijn favoriete liedjes als kind... vond ik die heel bijzonder in staat. Namelijk deze.
1: Maak van een scheet.
0: Pam, pam.

0: een donderslag.
1: En Jules Deelders, toch of niet?
2: Jazeker, voor de Breakback-kickers.
1: Ja, wacht.
2: Nummer 17 in de lijst staat hij. Dit is vraag nummer 2.
1: Ja, en dat is een leuke vraag. Die gaat over de nummer 6 in de top 40 van 3 maart 1979. Pieter Tosh met Don't Look Back. We hebben daar een audiofragmentje van.

0: wat is de vraag dan?
1: Nou, die Pieter Tosh die begon zijn muzikale carrière als lid van de begeleidingsband van Bob Marley. Maar wat was nou ook alweer de naam van die begeleidingsband van Bob Marley? A. The Sneakers. B. The Revolution. Of C. The Wailers. Ik geef het juiste antwoord door. Begeleidingsband van Bob Marley. Was dat A. The Sneakers. B. The Revolution. Of C. The Wailers. Geef het door via de Radio Veronica app.
2: Ik zal even kijken, hoe zit er qua tijd en dimensie?
1: Qua tijd, we hebben zeeën van tijd, Wout.
2: Ja, top. Dan ga ik deze nog even draaien. Lieve mensen, dit is nummer 16.

0: Precies, ja. Ik zag een filmpje nog. Dat hij, ja, een paar dagen geleden heeft hij nog een allemaal kids... heeft hij de welbekende dans uitgelegd. Ah, fantastisch.
1: YMCA's van de Village People staat op nummer 16 in de top 40 van 3 maart 79. Zo meteen meer. Eerst het nieuws. Siet, wat heb jij zo in jouw nieuws?
2: Bronhantavirusbesmetting lijkt gevonden. En veel Nederlanders van start in de Giro.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Veronica Weerbericht.
1: Vandaag vrijwel overal droog. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond kans op een beetje lichte regen. Morgen komt de zon. Ook wat buien. Temperatuur dan zo'n 16 graden. Het is inmiddels 3 minuten over 6:30. Dit is het nieuws. Siet Roskam. Goedenavond.
2: Goedenavond. Het Nederlandse stel dat overleed aan het Hanta-virus tijdens hun cruise over de Atlantische Oceaan is waarschijnlijk besmet geraakt tijdens het vogelspotten in Argentinië. Dat blijkt volgens persbureau AP uit Argentijns onderzoek. Het virus komt van uitwerpselen van knaagdieren en is een variant die wel van mens op mens over kan gaan bij nauw contact.
1: En hoe nauw?
2: Ja, gewoon echt dicht tegen elkaar gaan.
1: Dus een echtpaar. Dus echt.
2: Ja.
1: Dus
2: maar het is ook binnen dat schip een beetje overgegaan. Dus het kan zijn als je naast elkaar gegeten hebt, dat het dan overgaat.
1: Oké. Okay. Ja. Zo nou dus.
2: Ja. Ja, of misschien hebben ze elkaar geknuffeld, dat weet ik natuurlijk
0: niet. Ah, er gebeuren gekke dingen op het schip, hoor.
1: Ik weet niet wat voor cruise dit was.
0: Dat was voor gelijkgestemde
1: paren.
2: Tegen een rechtbankmedewerker is 3 jaar cel geëist... omdat ze gegevens uit de systemen verkocht. De vrouw was gokverslaafd en kon dankzij haar werk bij informatie... die ze dan verkocht aan een verdachte... of zou ze 2 jaar lang een medegokker voor bijna een ton hebben afgeperst. En 17 Nederlandse wielrenners starten vrijdag in de Ronde van Italië. Dat is het hoogste aantal Nederlanders in de Giro van deze eeuw. Kanshebbers op de eindzegen zijn er niet. Wel gaan sprinters Casper van Uden en Dylan Groenewegen voor etappenzegers. De Ronde van Italië start vrijdag in Bulgarije.
1: Thank you.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Staat niet heel veel meer aan vertraging, hoor. 6 vertragingen in totaal. Totale lengte van 15 kilometer. Ik heb de vertragingen vanaf 8 minuten voor je. De A1 Hengelo, Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar sta je 8 minuten te wachten. A10 de Nieuwe Meer, Watergraafsmeer tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam Watergraafsmeer, 18 minuten. A10 Amstel de Nieuwe Meer tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam Oud-Zuid, 10 minuutjes. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar 11 minuten, compleet overzicht. Waar die overige 2 vertragingen in staan. En de flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
12: Radio Veronica.
13: Top 40 Hitarchief. Nummer 12.

0: staat op nummer 9 voor Racy Lay Your Love on Me, nummer 12. Voor de top 40 van 3 maart 1979. Dit is vraag nummer 3.
1: Op plaats 37 in deze top 40, de top 40 van 3 maart 1979, stond deze fragmentje.
0: Stumbling In. Ja.
1: Suzy Quatro natuurlijk. Dat is het origineel. Het liedje is recent opnieuw een hit geweest. En daar hebben we ook een fragment van.
0: Gisteren nog gedraaid.
1: Ja. Maar wie maakte die nieuwe versie? Was dat A, David Guetta, B, Nick en Simon of C, Surreal? Geef het door via de Radio Veronica app.
0: Ik denk dat Nick en Simon het wel zouden kunnen.
1: Ja.
0: Maar verder wil ik er niks over zeggen, anders geef ik het antwoord af, sorry. Dus inderdaad, A, David Guetta, B, nee, wat zijn...
1: Ja, B, Nick en Simon of C, Surreal, geef het juiste antwoord door via de Radio Veronica app.
0: Het is 3 maart 1979 en ook dit staat erin. Every time.

0: 3 maart 1979. What are we gonna do with it now that we found love is van Third World. En die staat op nummer 4.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Krijgen wij een grootse ontknoping?
2: We krijgen zeker een grootse ontknoping. Daar hebben we overigens een fantastische kandidaat voor. Voor die ontknoping. Dat is Ramon. Ramon, goedemiddag. Avond.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, man.
3: Ja, tegen de avond, hè.
2: Ramon.
3: Ja, hallo.
2: Heb je een beetje een fijne dag gehad vandaag?
3: Ja, ik heb geklust in mijn huis.
2: Oh joh, wat moet er allemaal gebeuren bij jou thuis?
3: Alles.
2: Oh?
3: Ja, echt alles.
2: Maar je hebt een opknappertje gekocht.
3: Ja, klopt. En er is al flink verbouwd. Maar vandaag kwamen de meubels, dus heel veel uitpakken en doen.
2: Ach man, wat een gedoe allemaal.
3: Dus ik ben helemaal de punt af.
2: Is er een plekje voor de Waterfrank gaan de popquizbokaal, of niet?
3: Jazeker, ja.
2: Nou mooi, laten we wel even de vragen doorlopen, want dan kunnen we meteen jouw kant op sturen. Vraag 1 was, welk instrument bespeelt Nile Rodgers van Chic? Is dat A, de saxofoon, B, de drums of C, de gitaar?
3: Nee, uiteraard de gitaar.
2: De gitaar is hartstikke goed. Peter Tosh begon zijn muzikale carrière als lid van de begeleidingsband van Bob Marley. Wat was de naam van die begeleidingsband ook alweer? A, The Sneakers, B, The Revolution of C, The Wailers. Of zoals sommige DJ's zeggen, The Wailers.
0: Ik heb dat inderdaad iemand ooit horen roepen. Ja. Wat is het antwoord?
3: The Wailers.
0: Ja, The Wailers.
2: Is hartstikke goed. Dan hadden we natuurlijk Stumbling In van Suzy Quatro. Die maakt het origineel. Maar van wie is de cover die er eigenlijk een jaartje geleden nog hit mee scoorde? Was dat A, David Guetta, B, Nick en Simon of C, Thrill?
3: Nou, Thrill, hè?
0: Hoppa!
2: Is hartstikke goed.
0: Allemaal goed.
2: C, dat was de juiste combinatie. Dat heeft ervoor gezorgd dat jij een fantastische prijs gewonnen hebt. De Gouden Wout en Frank Popquizbokaal.
3: Ah, fantastisch, joh. Echt.
0: Mooi. Veel plezier ermee, man.
3: Hartstikke leuk, ja.
0: Oké, gaan we door naar de ontknoping. Mag ik hem nog even succes wensen met de verbouwing? Succes met de verbouwing.
3: Dankjewel, hartstikke tof.
2: Ook namens mij, hè?
3: Ja, zeker.
0: Alright, de ontknoping van de lijst van 3 maart. Hoi hoi. 3 maart 1979. Deze plaats staat helemaal op...
4: Nummer 1.

0: het archief in en hebben we morgen een nieuwe top 40.
1: Het is niet normaal, maar deze man heeft zijn garderobe ongelooflijk uitgebreid. Je ziet er eigenlijk helemaal niets van op de radio.
2: Nee.
1: Maar hier achter de schermen, het is bizar. Komt dit de ene naar de andere nieuwe outfit binnen?
2: Ja.
1: Het is echt... Heb jij je vakantiegeld al gekregen?
3: Nee. Dat heb je niet nodig waar ik mijn boodschappen doe, hoor. Het ziet er heel flashy uit, maar het gaat maar een maand mee, denk ik.
1: Ah, maar het ziet er goed uit.
3: Je draaide de Third World, kleine hint.
4: Eén keer was en dan gaat het erin. Mensen, zometeen Niek van der Brugge. Veel plezier ermee.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
16: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
18: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
19: Kippie.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
21: Daar heb je Huub van Hubo.
22: Hoi.
21: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
5: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
0: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. De bron van de virusuitbraak op een Nederlands cruiseschip lijkt gevonden. Argentijnse onderzoekers denken dat het Nederlandse stel dat afgelopen maand overleed besmet raakte tijdens het vogelspotten in Argentinië, meldt persbureau AP. Voor ze aan boord gingen zouden ze het hantavirus daar hebben ingeademd via uitwerpselen van besmette knaagdieren. Nieuwe ontwikkelingen in de oorlog in het Midden-Oosten. Amerika heeft Iran een lijst eisen gestuurd voor een akkoord. President Trump wil binnen 2 dagen goedkeuring, anders dreigt hij weer te gaan bombarderen.
1: Als het goed afloopt, eindigt de oorlog en stopt de blokkade in de straat van Hormuz. Wel moeten Amerika en Iran daarna verder onderhandelen. En de Nederlandse universiteiten waarschuwen voor de gestolen gegevens bij een hack van een Amerikaans softwarebedrijf. Het gaat waarschijnlijk om namen en mailadressen, geen ID-gegevens. Wel kunnen de gestolen data gebruikt worden voor phishing-mails, waarschuwen de universiteiten. Het weer dan, kans op lichte regen. Vannacht weer droog, het koelt af naar 5 graden. Morgen af en toe zon, het wordt dan 15 graden.
3: Lekker! De lente weer terug. Veronica Verkeer, goedenavond. Er staat één file op de A50, Os Arnhem tussen de Maasbrug en Bankhoef. Daar is de vertragingstijd 6 minuten door een auto met pech. En er zijn flitsers, de A12 in de richting van Duitsland bij Arnhem, 134.1, A16 in de richting van Breda bij 72.2. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrechtencontrole bij 31.3. Laatst op de A73 echt richting Venlo bij Zwalmen. Controle gezien daar bij 24.5. Zo meteen Sheila E., de nu van Sam Fender en Olivia Dean komt eraan. En Deep Blue Something, hoor je zo.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
25: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
22: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
26: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
27: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
31: Even over later.
32: Ik ben aan het streamen.
31: Sorry.
32: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
31: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

reed vandaag langs een zelfrijdende Tesla op de A2. Bizar, want je hebt nu dat zelfrijden. En die gast achter het stuur, die lag volledig te tukken. Echt knock-out. Echt zo'n mond open alsof je halverwege een broodje bal in slaap was gevallen, weet je wel. Bij een wegrestaurant aan de A2. En die auto, die reed echt stoïcijns door. Heel keurig binnen de lijntjes en die vent... Mooi, hè? De machine inmiddels meer verantwoordelijkheidsgevoel heeft dan de bestuurder zelf. Ik vind het een bizarre tijd. De techniek zit al in 2035. Maar de mens staat nog steeds halverwege een thermoskan koffie emotioneel schade te verwerken op de parkeerplaats. Alles wordt automatisch, glad, stil, efficiënt. En juist daardoor krijg je misschien wel honger naar iets wat een beetje leeft. Iets met krasjes, iets met een hartslag. En dat is de radio vanavond. Geen automatische piloot hier, hè? Geen algoritme. Dan denk dat jij daar veel Collins in één keer behoefte hebt aan een Scandinavische panfluitmix of een mindfulness podcast over havermelk. Nee, je krijgt muziek die ruikt naar warme regen op asfalt. Nachtritten zonder bestemming naar een herinnering die ineens keihard binnenkomt bij een verkeerslicht. Bijvoorbeeld deze van Sam Fender. De nieuwe is dit met Olivia Dean. Rain Me In.

0: in the Middle, With You, You're the Still Is Real, werd eeuwig veranderd door Reservoir Dogs. Sindsdien hoort iedereen met dat nummer automatisch een oorbel verdwijnen. Quentin Tarantino is de schuldige. Hij heeft letterlijk een complete plaat, psychologisch beschadigd of eigenlijk rijker gemaakt. Dat kan dus maar net hoe je het ervaart ook, voor de hele mensheid. Ik had het net trouwens over die zelfrijdende Tesla op de A2, dat die gast een compleet knock-out achter het stuur zat. Dat wordt een nieuwe realiteit. Kevin uit Horen stuurt: ik heb zo'n smartwatch gekocht om gezonder te leven. En dat ding feliciteerde me vandaag omdat ik opstond om chips te pakken. Ja, dat zijn mooie dingen in het leven natuurlijk. Dit is Veronica, zometeen Robin Banks.
1: Hey, this is Ryan.
2: And this is Chad, and we're from Nickelback. You need to be listening to Veronica. Radio Veronica.
0: Nickelback nu met een doorbraakplaat.

First Time, Robin Beck bij Radio Veronica. Scoorde ja, echt nog geen deuk in een pakje boter. Totdat Coca-Cola die plaat gebruikte in een commercial. Ja, één reclamespotje en bam! Ineens stond heel Europa met emotionele ogen naar frisdrank te kijken. Alsof een cola soort geloof was. Marketing is soms gewoon zwarte magie met bubbels, zeg ik wel eens.

0: eraan binnen een half minuutje.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersinfo. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland sta je vast. 5 minuten vertraging daar. A16 Antwerpen-Breda tussen Galder en Breda door een auto met pech. 13 minuten over 3 kilometer. En de A58 Tilburg richting Berg op Zoom tussen Ulverhouten en Breda. 13 minuten over 3 kilometer. Controles op je snelheid. A13 richting Rijswijk bij Delft bij 13,6. A16 Dordrecht-Breda bij Dordrecht bij 37,0. A16 in de richting van Breda bij het met een paaltje 72,2. En nog eentje op de A73. Echt Venlo bij Zwalmen. Daar eentje gezien bij 24,4.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brugge.

in een geschiedenisboek. Sommige herinneringen die beginnen gewoon met een gitaar, een foute autoradio of die ene plaat die je ouders altijd draaiden in de keuken. Ja, dat kan gewoon vanaf 14 mei. Volgende week al tot en met vrijdag 28 mei hoor je bij Veronica het basispakket. En dat is de basis van je muzikale opvoeding. Een soort reis van A tot Z langs de grote klassiekers. Het kan ook een vergeet pareltje zijn. De nummers die je simpelweg gewoon één keer in je leven gehoord moet hebben. Welke platen hebben jou gevormd? Kom maar door in de app van Radio Veronica. Welke songs geef jij later door als een soort familie-erfstuk? En stel jouw basispakket samen. En dat kan vanaf nu op radioveronica.nl.

0: Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Bij Easy Pariexcel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pariexcel. Shop in de winkel of op easypariexcel.nl.
3: Laat het hier zijn.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
5: Dat is wit goud voor weinig.
6: Aldi.
7: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat
4: gaan we vieren. Aldi.
8: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
10: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
15: Greets. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
16: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice. Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
21: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
22: Het
0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Radio Veronica.
18: Met het nieuws.
9: Het is 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Schiphol is het eerste vliegtuig geland met mensen die besmet zijn geraakt met een virus op een cruiseschip dat bij Cape Verde ligt. Wie precies aan boord waren is niet bekend. Er komt ook nog een tweede vlucht aan. Er worden in totaal 3 mensen naar Nederland gebracht, waaronder een Nederlands bemanningslid. 7 Nederlandse universiteiten zijn de dupe van de wereldwijde hack bij een bedrijf achter onderwijssoftware. Naast de unies in Amsterdam en Rotterdam zijn het die van Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Twente. Waarschijnlijk zijn van studenten alleen namen en e-mailadressen gestolen en geen wachtwoorden, ID's of bankgegevens. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Ze werd vanmorgen op straat gevonden in een plaatsje bij Parijs, maar was niet meer te redden. Er werd meteen gezocht naar de dader en die is aan het begin van de avond gevonden en opgepakt. Het is een man van 23. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje. En bij de Joshi-band hebben ze nog steeds een grote glimlach op hun gezicht na de optredens van gisteren op bevrijdingsfestivals. Ze waren ambassadeurs van de vrijheid en werden met een helikopter en de bus van plaats naar plaats gebracht. 13 zijn echt back off, want die hebben meegedaan aan alle concerten. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag.
23: Dankjewel Peter, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond, zometeen Brian Adams en ook de Pasadena's komen er straks nog aan. Maar eerst de files die op dit moment nog gemeld zijn. De A16 Antwerpen-Breda. Tussen Galder en Breda, daar 10 minuten door een auto met pech. A37, knoppelt Hoogsloot, Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 5 minuten vertraging daar. En de A58, Tilburg, Berg op Zoom tussen Galder en Breda. 9 minuten daar, 3 kilometer. Flitsers, A16, België, Breda, bij Breda. Het is wel aan bij Breda vanavond, hè? Hoe vaak kan je het zeggen ook in een minuut. Bij 72,2, de A59, Den Bosch, Breda. Bij Den Bosch, bij 130,8. En de A73, echt richting Venlo. Bij Zwalmen, bij 24,4. Als je luistert in Breda, app dan even Breda.
24: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
25: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
26: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
27: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
28: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Jojo.
28: En ook voor de zekerheid van een vast contract? Ga je naar essent.nl.
31: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
32: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
33: Nee.
32: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
33: Lekker bezig.
32: Milner.
34: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
35: Mooi van Ethos.
36: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: gedankbericht van de VVV-cadeaukaart van vandaag.
2: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV-cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
1: Wie bedank jij met de VVV-cadeaukaart?
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

Proof is in the heart. Natuurlijk bij Radio Veronica. De beste muziek aller tijden en de meeste muziek in de avond. Goed dat je erbij bent. Maar we kijken toch even wat er vandaag gebeurd is op 6 mei. Even samenvatten. Een 40-jarige man uit Drunen die heeft vandaag blijkbaar gedacht... Weet je wat? Ik flikker gewoon een hele gesloopte badkamer als ze snel weg. Niet één plankje, maar ook niet één wc-bril of zo. Nee, echt een compleet sanitair Tsjernobyl in een natuurgebied. Ik stel me dan terecht voor dat je dan met zo'n wastafel in je handen staat... en denkt, zo, hoppakee, dat lost de natuur wel op. Er zit ook wel iets tragicomisch in, hè? We bouwen huizen, badkamers steeds luxer... met regendouches en bluetooth en verwarmde tegels. En uiteindelijk eindigt die meuk gewoon langs de bosjes aan de A65. De man heeft trouwens een procesverbaal gekregen.

0: Future Duke. Zometeen nog Adam Lambert hier, What Do You Want From Me? En deze komt er ook aan van Alanis Morissette. Als je boos bent op je ex ook. En als je verliefd bent, deze.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersupdate. Geen files meer op dit moment, wel nog wat snelheidscontroles. A16 België richting Breda bij 72,2. De A59 Den Bosch richting Breda bij Den Bosch. Een controle gezien bij 130,8. A73 Venlo echt bij Zwolmer bij 24,3. En een rentje op de A73 echt richting Venlo bij Roermond bij 20,2.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu,
4: Niek van der Brugge.

0: Nou, als je het hantavirus niet hebt wel.
1: Do you wanna hold me? Wauw, wauw, wauw. Bij Radio Veronica. Lekker man, we gaan hemelvaartsdag. Is officieel een vrije dag natuurlijk, maar bij Veronica niet. Iedereen wordt opgetrommeld. Dat vinden we ook helemaal niet erg. We leven hier voor radio en muziek. Dus dat is één gezellige club. Bij elkaar. Jij erbij ook aan de radio. En nou, maak jezelf gewoon comfortabel. Donderdag 14 mei bij de barbecue. Als het weer lekker is, zet die radio maar lekker aan. Ieder half uur hebben we ook waanzinnige prijzen. En een eeuwig lidmaatschap voor de club van Radio Veronica. En we gaan het basispakket gewoon daarna lanceren. Vandaag zijn de stembussen opengegaan. En je weet het, muziek die volgens jou eenmaal in je leven gehoord moet zijn. Eigenlijk bijna het idee van je gaat naar een onbewoond eiland. Je mag alleen een tandenborstel meenemen. En twee cd's. Nou, welke zouden dat zijn, is de vraag eigenlijk aan jou. En dat kan je laten weten op radioveronica.nl. Vanaf volgende week dus los met het basispakket. Bij Radio Veronica. Tot jongens.
2: Je bent welkom.
3: Ja, ik lekker zeker. Join the

0: zelf wel, moet ik er wel bij zeggen, in een kledingzaak. En daar heb ik er letterlijk dus in gehoord. De baggy trousers komt terug. Hij komt, hij gaat. Ja, de hele tijd.
1: Radio Veronica.
0: Deze plaat, Nate Dogg, nam zijn vocalen op alsof hij gewoon tegen vrienden stond te praten. En daarom voelt Regulates, ja, absurd cool. Niet geforceerd.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Peter Vrouwtheusden.
9: Demonstranten zijn de A59 bij Den Bosch opgelopen en blokkeren de snelweg, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze staan er met spandoeken en fakkels. De gemeente Den Bosch wil 50 minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein naast de snelweg. Op Schiphol is vanavond de eerste evacuatievlucht vanuit Kaapverdië geland. Aan boord was in ieder geval een Duitse vrouw die bevriend was met iemand die op het virusschip overleed. Ze wordt nu onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. Aan boord van het vliegtuig waren ook mensen in witte pakken. Een Spaanse activist die in hongerstaking is in een Israëlische cel drinkt nu ook niet meer. Dat hou je normaal gesproken maar een week vol. De man zat op een schip dat hulp wilde brengen naar Gaza. Hij werd bij Creta opgepakt. En volgens een vrouw is hij ook gemarteld door Israël. En het komt niet vaak voor dat president Trump iets aardigs zegt over iemand uit de media. Maar voor de oprichter van CNN, Ted Turner, maakt hij een uitzondering. Turner was een van de grootste aller tijden, zei Trump over de overleden mediamagnaat. Opmerkelijk, want meestal maakt hij alles dat CNN is uit voor rotte vis. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag.
14: Dankjewel Peter. Dit is Radio Veronica, de actuele verkeersinfo. Geen files meer op dit moment. Wel twee snelheidscontroles. De A16 in de richting van Breda bij 72,2. En de A59 Den Bosch richting Breda. Bij Den Bosch staan ze bij 130,8. Zometeen Paolo Nutini, Kim Wilde, de nieuwe van Teddy Swims en Guetta. Ook David Bowie. Ja, de lijst goes on and on.
19: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
22: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
23: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
26: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
27: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op mijnkvk.nl.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Het gaat over vastzitten in je hoofd, nieuwe shoes, en jezelf er proberen uit te trekken. En daarom werkt het nummer ook op slechte dagen, toch? Ik krijg er altijd een glimlach van op mijn bek. Gemiddeld trouwens bezit een mens in zijn leven

Boys and I en Teddy Swims, Gone, Gone, Gone bij Radio Veronica. Ik kwam van de week nog een leuk interview tegen, jongen, met DJ Sean. Ja, het is toch een cultheld, laten we heel eerlijk zijn, de man. Zometeen laat ik even een paar dingen horen die hij gezegd heeft. Dat verklaart het.

0: Heroes, David Bowie, ja. Dat is, die plaat die kan je eigenlijk gewoon, die hoef je eigenlijk ook niet meer uit te leggen. Die heeft voor iedereen een bepaalde betekenis, hè, waar je dan aan iemand denkt. Maar ik wil toch heel even stilstaan bij een beetje stiekeme Nederlandse held. Laten we eerlijk zijn, hij wordt vaak een beetje voor de gek gehouden. Laatst nog, hè, met Bram Krikke allemaal op televisie. Dat die respect de skills hebben we ook nog. Maar DJ Sean, laten we eerlijk zijn, deze man heeft wel de potentie gehad om een wereldster te worden. He, waar Tiësto, Armin, het allemaal wel gelukt is. Maar is DJ Sean toch een beetje, ja, is het niet helemaal gelukt? En ik kwam hem van de week tegen een podcast en daar zei hij zelf, ja, gaf hij eigenlijk alle antwoorden.
1: Hij zegt, als je binnen 5 jaar dood wil, dan moet je vooral lekker zo doorgaan. Een beetje mijn internationale DJ-carrière verpest, omdat ik altijd maar met die vrouwen bezig was. Ja. 3 per dag, 's morgens, 's middags, 's avonds. Voor een seksuele relatie is karakter niet altijd heel belangrijk. Je kan hele goede seks hebben, terwijl die karakters totaal niet bij elkaar aansluiten.
2: Ja, soms nog beter, hè?
1: Waar ik voorheen, hè, niet zo gek als je nu een dagje ouder wordt. Testosteron neemt natuurlijk ook wat af. Dus 7 dagen in de week daarmee bezig was.
2: Mm-hmm.
1: Echt 7 dagen.
2: Was jij seksverslaafd vroeger? Of
1: ja,
2: nog steeds?
0: Ja, en hij was ooit, echt serieus, de nummer 1 DJ van de wereld. Toen dat allemaal nog niet zo heel boeiend was. Maar hij was het ooit wel. DJ Sean. En ja, je scoorde die echt. Heeft in Nederlandse dance wel een beetje mee veranderd met deze plaat.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster!
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: 1 minuut over 9:30, goedenavond. Dit is Radio Veronica. Er staan geen files, wel 2 snelheidscontroles gemeld. De A16 richting Breda staan ze bij hectometerpaaltje 72,2. En A59 Den Bosch richting Breda bij Den Bosch. Controle gezien bij 130,8.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu,
2: Nick van der Brugge.
3: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
1: Sommige platen leer je niet kennen, die erven je gewoon. Van 14 tot en met 28 mei hoor je bij Radio Veronica het basispakket. De soundtrack van je muzikale opvoeding. Van A tot Z. Dus welke platen moeten door naar de volgende generatie? We gaan die lijst met jou maken. Ga naar radioveronica.nl. Bijvoorbeeld bij de N zou je deze kunnen kiezen voor Case Choice.

Sting. Englishman in New York bij Radio Veronica. Ja, het is een beetje apart, maar we gaan van Engeland, zeg maar, of Amerika, New York.

0: aluminium buis. Op 10 kilometer hoogte. Vol mensen die bezopen slippers al kwijt zijn. Dus geen gezuip meer op het vliegveld.
1: Kijk, blijf. Ja. Godverdomme van mijn bier af! Vuile kut!

Veel festivalletjes. Alle betaling of zo, ik weet het niet. De hypotheek. Of ze vindt het gewoon super vet om weer op te treden. Ik denk dat laatste hoor. Anouk laat zich niet zomaar voor het karretje spannen. Je hoort Girl bij Radio Veronica. Zometeen neemt Gijs het over hier vanaf 10 uur. Hij ziet er toch een beetje wild uit vanavond, Gijs Alkemaan. Alsof hij door een winkel vol vinyl heeft gereden. En bij Gijs weet je nooit helemaal of je naar een radioshow luistert. Of persoonlijk bent ingestapt in een nachtelijke roadmovie vol neon, benzine en mensen met twijfelachtige levenskeuzes. En hij draait platen alsof hij lucifers afstrijkt. Hij kijkt me een beetje dwazig aan, nu snap ik ook wel.

0: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Even over later.
6: Psst, ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Ba-ba-da-ba-ba.
9: Greets. Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
21: Tango? Huh?
22: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
26: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 10 uur.
29: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Op Schiphol hebben hulpdiensten twee opvarenden opgehaald die aan boord waren van het vierde schip bij Kaapverdië. In de eerste evacuatievlucht zat vermoedelijk een besmet Nederlands bemanningslid en dat is naar een ziekenhuis in Leiden overgebracht. Een Duitse vrouw wordt met een busje naar Düsseldorf gereden. De andere evacuatievlucht van Kaapverdië naar Nederland had een technisch probleem en is daarom geland op Gran Canaria. Met een ander toestel gaat de vlucht naar Amsterdam verder. Als het goed is, vervoert dat vliegtuig één opvarende van het cruiseschip Hondius. En dat zou een Brits bemanningslid zijn. In Den Bosch is geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met rode fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het leverde problemen op voor het verkeer, want de demonstranten stonden ook op een afrit. De actie is intussen afgelopen. En Nederlandse universiteiten waarschuwen hun studenten voor mailtjes die misschien van criminelen zijn. De criminelen zouden hun gegevens hebben na een wereldwijde dataroof bij een bedrijf in schoolsoftware. Daarbij zijn zeker 7 Nederlandse universiteiten getroffen, waaronder die in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Dan het Veronica Weer van Weer Online. In het westen en midden kan wat lichte regen vallen. Later klaart het op en koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen begint zonnig, later zijn er meer wolken met kans op enkele buien. Bij weinig wind wordt het dan 14 tot 16 graden.
1: Ja, sleutels, telefoon.
2: Ja, ik heb alles, ja. Okay. Ja, mensen die appen er ook van, nee, vergeet je spullen niet. Ja.
1: Vind je dat je er fantastisch uitziet, Nick? Echt,
2: ik hoorde echt
1: nieuwe wardrobe.
2: Ja, Frank van het Hof begon er ook al over. Zo van, heb je iets... Maar ik heb dus, ja, kun je nagaan hoe slechter ik eigenlijk aan toe was. Ik heb sinds jaren
1: weer... altijd wel goed uitzien, maar nu zie je er bijna net zo goed als...
2: Ja, maar er zijn... Als wat?
1: Als mij.
2: Nou, het heeft wel iets... Het had ook jouw steltje kunnen zijn.
1: Ja, ik ben wel jaloers. Ik wil jouw blues wel hebben. Maar fijn dat het zo goed gaat. Lekker in je vel.
2: Ja, lekker, Bob.
1: Fijn. En wel thuis, hè?
2: Dankjewel. Ga de hond even snel uitlaten.
1: Ja, Pukkie.
2: Ja. Oh. Op de verkeerplaats.
1: Veronica Verkeer. Als je wil weten waar het vaststaat, nergens. Maar er is wel één snelheidscontrole. En dat is de A16. Grens met België richting Breda bij 72-2. Nou, zo beginnen Don Henley. Enorme smeerlap. Voor veroordeeld ook. Maar wel een goede muzikant. The Boys of Summer, hoor je zo.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
30: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
31: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: gedaan. Met Don Henley. Ja, die Don Henley. Ik zei het net, hij is een smeerpijp, maar het was echt zo. Een enorme hoerenloper was het. Don Henley, ja. Of eigenlijk liepen de hoeren in groot getallen naar hem toe. Is hij zelfs nog voor veroordeeld geweest? Was hij gepakt met een 16-jarige prostituee. En $2500 heeft hij toen betaald. Ja. En toen was het allemaal weer goed. Andere tijden.
1: Gijs tot laat.
0: Ja. Zo. Even spugen. Wrijven. En dan gaan we.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Rihanna en Diamonds. Geschreven door Sia, wist je dat? Die van Clap Your Hands en The Girl You Lost Ook Oké. Zo, tof liedje. Heerlijk. Het is inmiddels alweer woensdagavond. Dat is fijn. Zitten we op de helft van de week en het is Wat is Waar woensdag. Ik moet zeggen, ik heb wel echt een paar goede stellingen voor Wat is Waar bij elkaar gevonden. Dus dat, ik ben er wel een beetje trots op, maar dat komt allemaal na 11 uur. In 1979 was het Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. De eerste populaire rapplaat. Maar de eerste popplaat met rap erin die hoog in de lijsten kwam te staan. Dat was toch echt Blondie. Debbie Harry die even lekker gewoon freestyle wat rap erin gooit. Rapture bij

Alto American. Ik draai ervan vernieuw. Heb jij verder geen last van, maar ik word daar heel rustig van. Het geeft mij vreugde. Lekker toch zo aan het begin van de avond. Hey. Mooi. Rapture van Blondie. Wilco die stuurt via de Veronica-app. Hey Gijs, hoeveel was de boete dan? Ik zei het net een beetje te snel. Misschien Don Henley, Boys of Summer, daar begon dit programma mee. Die was veroordeeld omdat hij seks had met een minderjarige prostituee. 16 was ze. $2500 heeft hij daar uiteindelijk voor betaald. En toen ging het leven gewoon weer verder. Andere tijden. Ik heb er 3 achter elkaar. Gewoon even genieten. De B-52's met die mooie plek. The Love Shack. Miles Smith komt eraan met Stay If You Wanna Dance. Maar eerst Nirvana. Come As You Are.

0: Een plek waar allerlei soorten mensen samenkomen. Voor een gezellige, funky, goede tijd.
1: Ben je dit radioprogramma? Zo, mooie bonanza's binnenkomen. Het zijn basispakket bonanza's. Alles wat je bonanzeert vanavond, dat gooi ik ook gelijk als jouw suggestie voor het basispakket erin. Dus kom op.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Welkom terug, Veronica Verkeer. Eén vertraging is de A2 Maarsen-Oude Rijn. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel op de parallelbaan 6 minuten. Dat komt natuurlijk omdat er werkzaamheden zijn daar. De A2 grens met België richting Maastricht. Daar een snelheidscontrole bij 268,9. En de A16 grens met België richting Breda bij 72,2.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu.
3: Gijs Alkemade.
4: Met

Back and Stay. Het is niet alleen maar Paul Young. The Fabulous Wealthy Parts. De achtergrondzangeressen die erin hoort. Marilyn Mass Roberts en Kim Leslie. Ja. Ik vind hen zo geweldig. The Fabulous Wealthy Parts. Goeie naam. Even voor de vorm, want ja, regels zijn regels. Als we gaan bonanza, ook even te lang. Maar er komt al genoeg goeds binnen. Als je een mooie bonanza hebt, geef hem door. Gebruik de Veronica-app en dan komt het hier in de studio aan. Draai ik jouw bonanza iets voor 11 uur. Zet ik hem ook gelijk op het lijstje voor het basispakket. Want daar beginnen we op 14 mei weer mee.

Luister maar sturen, jouw bonanza's. En je mag natuurlijk ook al stemmen, hè, voor het basispakket, als je het leuk vindt. Muziek die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. We gaan het uitzenden. Donderdag 14 mei tot en met vrijdag 28 mei bij Veronica. De grootste klassiekers, maar ook vergeten parels. Alles ertussenin. Alfabetisch gerangschikt. Dus we draaien ze van A tot Z. En dat is toch wel leuk. Ik kijk daar erg naar uit. Maar, dat is allemaal in de toekomst. In het nu gaan we zo eens even luisteren naar een goede bonanza. Want er is veel binnengekomen. Ik ben nog steeds...

0: Pink Runaway.
1: Gijs, tot laat.
0: Een mini bonanzaatje. Omdat het kan. Als je opneemt.
2: Martin, goedenavond.
0: Hey Martin, goedenavond, met Gijs.
2: Hey Gijs.
0: Ik vind een man moet een hobby.

0: hebben.
1: Ja, absoluut.
0: En jij hebt wel een hele bijzondere. Eigenlijk heb je je werk nooit helemaal los kunnen laten nu je met pensioen bent.
1: Nou ja, dat wel. Maar ik liep er al heel lang mee in gedachten. Toen het werk was ook nog hoor, om zo'n ding te bouwen. En nu heb ik de tijd ervoor en de ruimte. Dus ben ik maar begonnen.
0: Jij zegt, ik ben lekker bezig met mijn Meccano-project. En je bent een kraan aan het bouwen waar je 23 jaar op gewerkt hebt.
1: Ja, dat is in de haven. Dat is zo'n grote loskraan waar je die grote schepen mee leeghaalt met de grote grijper.
0: Wauw.
1: En die ben ik nou een beetje aan het nabouwen op schaal, ongeveer uit het hoofd.
0: Wat een fantastisch apparaat moet dat zijn om te bedienen.
1: Ja, dat is. Je trekt 40 ton in één keer omhoog. 40 meter lager dus.
0: 40 ton, pop.
1: Ja. Ja.
0: En nooit misgegaan, Martin?
1: Ja, regelmatig een kleine schade.
0: Maar als je met 40 ton per ongeluk ergens tegenaan beukt, een bestelbusje of zo, dan ligt die gewoon 30 meter verderop, toch?
1: Nee, je hangt boven de grote boot en dan gaat je grijpen erin en eruit en dan haal je er een zootje eerst een cola uit. Maar ja, als je zo'n trappetje raakt of zo'n luik raakt, ja, dan is het ook gauw een begin met 10.000 euro.
0: Ja, geloof ik. Maar ja, dat is het risico van het vak.
1: Ja, dat is allemaal inberekend, ja, zeer gecalculeerd.
0: En hoe wil het vorderen met je Meccano-project?
1: Nou, hij is nu mechanisch, ben ik nog een beetje aan het aanpassen. Maar ik ga binnenkort met een oud collega gaan we proberen elektrisch te krijgen. Of die gaat werken.
0: Oh.
1: Dus.
0: Wauw.
1: Maar het is nog zeker een 5-jaren plan. Ook voor die echt helemaal naar wens is.
0: Nou,
1: maar het uitje van de straat, hè?
0: Blijf mij op de hoogte houden. Ik ben gek op dit soort projecten. En je hebt een schoonmaakplaat. Na 27 april en 5 mei moest de rotzooi opgeruimd worden. En dit plaatje is dan eigenlijk als dank voor al die mensen die dat moesten doen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik vond het wel toepasselijk.
0: Welke is het?
1: Het is Vina de Ghetto van de Philadelphia International All-Stars.

Stars, Let's Clean Up the Ghetto. Ja, voor iedereen die heeft opgeruimd na Bevrijdingsdag en Koningsdag. En vergeet niet het standbeeld, wauw, het monument op de Dam.

0: Michael Jackson, hoor je zo. Veronica.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of even

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl in het hart van de natuur. Sinds 1926.
13: Stihl. Sterk werk.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
13: Stihl, sterk werk.
15: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
16: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
17: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
18: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis, omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd, omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden.
3: Applausje voor Pakistan dan. Dat de derde wereldoorlog nog even weg is. Lekker gewerkt daar. 4 minuten na 11 uur, Veronica Verkeer. Alleen snelheidscontroles en dat is er ook maar eentje, dus rustig aan. De A2 grens met België richting Maastricht bij Eijsten. 268.9, de beste muziek aller tijden. Ray, Where's My Husband, Madonna, Papa Don't Preach en Michael Jackson, Remember the Time. En binnen nu een half uurtje speel ik met jou de fantastische kennisquiz Wat is waar?
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
27: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
26: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
28: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost, autotaalglas.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
33: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
34: Wow!
33: Doe dan de ING QuickCheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

was een man met principes, Michael Jackson, Remember the Time. Toen de clip hiervan uitkwam, toen die gemaakt moest worden, die clip. Toen was Magic Johnson, een bekende basketballer in Amerika, was net bekend geworden dat hij HIV had. En dat was best wel een groot ding, want dan mocht hij nou wel of niet meespelen, moest dat dan met een mondkapje en weet ik het allemaal. En Michael Jackson die zei, hey, Magic Johnson, die moeten we steunen. Die moet gewoon in die videoclip terechtkomen. En zo geschieden. Michael Jackson en Remember the Time. Het is tijd voor een strijkkwartetje. Ik ben er altijd wel blij van. Bijna net zo blij als vinyl. Als ik een vinyl draai met een strijkkwartet, nou ja, dan is het aan natuurlijk. Maar dat, strijkkwartetjes, ik word er blij van. Ik hoop jij ook, want dat is een beetje het idee waarom ik hier sta. Om gewoon te zorgen dat de laatste paar uur van je dag gezellig, fantastisch en muzikaal dik in orde zijn. Dat is wel een beetje het idee, toch? Stukje entertainment, wat is waar? Een mooi spelletje uit de 90's. Ik ga het zo met je spelen. Maar eerst Madonna.

0: aan ChatGPT gevraagd of zo, maar Wikipedia, een betrouwbare bron. In die clip van Michael Jackson bij Remember the Time was het Patrick Ewing van de New York Knicks en niet Magic Johnson. Al dus Jos Noordeloos. Nou Jos, je zal het weten.
1: Wat is waar?
0: Ik laat straks drie stellingen horen. En van die drie stellingen is er maar eentje waar. Het is een spelletje wat je misschien wel kent uit de jaren 90. En ik speel het ook al een maandje of twee hier op woensdagavond bij Veronica. Want het is Wat is waar woensdag. Om mee te doen, laat mij weten of de volgende stelling waar of niet waar is. Dit is dus een kwalificatievraag. Ben jij er klaar voor? Staan je oren open? En ben je goed gelovig of niet? Dat is een beetje het ding natuurlijk.
1: Wat is waar?
0: Ons woord voor beschuit komt van het oud-Nederlandse woord schuit voor schip. Omdat scheepsbeschuit het enige voedingsmiddel was dat in de 16e eeuw tijdens lange zeereizen houdbaar bleek. Is dat waar of is dat niet waar? Huh? Huh? Ons woord voor beschuit komt van het oud-Nederlandse woord schuit voor schip. Omdat scheepsbeschuit het enige voedingsmiddel was dat in de 16e eeuw tijdens lange zeereizen houdbaar bleek. Is dat waar of niet waar? Nou ja, laat maar weten. Gebruik de Veronica-app, geef dat door. En daarmee kwalificeer jij je om drie stellingen te spelen. En daarmee win je een wasstraatpas en een Veronica-team. Het is alleen maar goede dingen. Dus laat maar weten waar of niet waar.

0: Doobie Brothers speelde dit liedje al een jaar of drie. Gewoon tijdens hun optredens. En toen dachten ze, nou, volgens mij vindt het publiek wel leuk. Laten we het eens opnemen. Dat is Long Train Running geworden. Jongen, jongen, wat een goede plaat. En ook lekker om in de auto te luisteren, denk ik. Petri, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker.
0: Je zit...
1: Niet helemaal.
0: Nou ja, de tijd zal het leren natuurlijk.
1: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Jij zit samen met Hans in de auto. Hans is jouw vriend, man, broer, zus.
1: Mijn man.
0: Je man, gezellig.
1: Mijn man, ja.
0: Hans en
1: ja.
0: Petri, jullie gaan samen spelen Wat is Waar.
2: Gaan we proberen.
1: Gaan we het proberen, ja.
3: Wat is waar?
0: De kwalificatiestelling. Ons woord voor beschuit komt van het oud-Nederlandse woord schuit voor schip. Omdat scheepsbeschuit het enige voedingsmiddel was dat in de 16e eeuw tijdens lange zeereizen houdbaar bleek. Is dat waar of niet waar?
1: Het is niet waar.
0: Heel erg goed. Nou, dan zijn jullie door voor het echte spelletje.
1: Kijk, daar gaan we.
0: Wil je nog weten hoe het echt zit met dat beschuit of niet?
1: Ja, wij hebben het idee dat het van biscuit komt.
0: Ja, dit heb je helemaal goed. Ons woord schuit voor schip heeft niets met beschuit te maken. Beschuit komt van het Franse biscuit. Oftewel, tweemaal gebakken. Beschuit was een soort waterarm brood dat aan beide kanten werd gebakken. Biscuit. En daardoor was het langer houdbaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan zijn we er. Volgens mij wordt dit een fluitje van de cent.
3: Stelling 1.
1: Nou.
0: Omdat de oude Romeinen bij het afleggen van een getuigenis de waarheid zwoeren door hun hand op hun testicles te leggen, heet een getuigenis bij ons nog altijd een testimonium.
3: Stelling 2.
0: De uitvinder van de komma was de Tsjechische toneelschrijver Alexander Komma, die na ieder bedrijf een langdurige pauze inlaste.
3: Stelling 3.
0: De uitdrukking ergens een zware dobber aan hebben voor een moeilijke opgave is eigenlijk visserslatijn voor een vis die zo groot is dat hij haast niet op te halen valt. Nou, Petri en Hans.
2: Ja.
0: Ja, dat zijn ze alle drie. Zal ik ze nog even snel doornemen, dat je wat bedenktijd hebt?
2: Ja, graag.
0: De eerste stelling, omdat de oude Romeinen bij het afleggen van een getuigenis de waarheid zwoeren door een hand op hun testicles te leggen, heet een getuigenis bij ons nog altijd een testimonium. Oké. Stelling 2 was de uitvinder van de komma. Dat was de Tsjechische toneelschrijver Alexander Komma. Omdat hij na ieder bedrijf een langdurige pauze inlaste. En stelling 3, de uitdrukking ergens een zware dobber aan hebben voor een moeilijke opgave is eigenlijk visserslatijn voor een vis die zo groot is dat hij haast niet op te halen valt.
3: Wat is waar?
0: Stelling 1, 2 of 3? Petri en Hans, jullie dachten dat het even makkelijk zou worden.
1: Ja, dat is het helemaal niet.
0: Mooi zo.
1: Wij denken, antwoord 3, dat die waar is.
0: Dat de uitdrukking ergens een zware dobber aan hebben voor een moeilijke opgave, dat het eigenlijk visserslatijn is voor een vis die zo groot is dat die haast niet op te halen valt.
1: Ja.
0: Weet je het zeker? Want je kan ook nog stelling 1 of 2 kiezen natuurlijk.
2: Ja, stelling 1 lijkt me niet heel...
0: Omdat het over testicles gaat, lijkt het je heel onwaarschijnlijk natuurlijk.
2: Ja, nee, ja. Geweldig. Ja, nee. Stelling 2, ja, ik heb het nog nooit gehoord. Ik heb nog nooit van meneer Komma gehoord. Dus,
1: We gaan voor 3.
0: Jullie gaan voor 3?
2: Ja.
1: Je hebt het nog geprobeerd om ons op een ander te krijgen.
0: Nou ja, ik deed mijn best als gameshowmaster. Ja,
1: eerlijk is eerlijk.
0: Ja, nou ja, stelling 3, ergens een zware dobber aan hebben. Dat komt niet uit de visserij, maar uit de wereld van het gokken of dobbelen. De dobber uit de uitdrukking is namelijk een verbastering van de dobbel. Er een zware dobbel aan hebben betekende vroeger dus bijna geen kans hebben om te winnen bij dobbelen. Een zware dobber. Dus een zware dobbel, dat was het. En die stelling 2, de uitvinder van de komma, de Tsjechische toneelschrijver Alexander Komma, was ook niet zo, want de komma is niet uitgevonden door Alexander Komma, al was het alleen maar omdat Alexander Komma nooit bestaan heeft. Nee.
1: Nee, dat dachten we al.
0: Ja,
1: maar we zaten inderdaad met die testikels, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is die testikel. Die is het toch echt geworden. Zal ik je vertellen hoe dat in elkaar steekt?
1: Ja, doe maar.
0: Oké. Okay. Als de oude Romeinen tijdens het afleggen van een getuigenis voor de toenmalige gerechtelijke instanties plechtig zwoeren dat ze de waarheid en niets dan de waarheid spraken, dan deden ze dat niet door hun hand op hun hart te leggen of door twee vingers in de lucht te steken. Op de Bijbel kon natuurlijk nog niet, want ze moesten Jezus nog vermoorden, zeg maar. En ja. Dat deden ze dus allemaal niet. Hand op het hart niet, twee vingers in de lucht niet. Nee, maar door hun hand te leggen op het belangrijkste wat ze hadden. Hun testicles.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Onze woorden testimonium en ook testament zijn daarvan afgeleid.
1: Beweer
0: wat geleerd. Ja, ik was al helemaal in mijn nopjes met deze stellingen. Want ik dacht, nou, dit gaat gebeuren. En het is ook gebeurd.
1: Ja, duidelijk. Ja.
0: Die auto waar jullie inrijden, Petri en Hans, is die een beetje smerig of niet?
2: Of die
1: lekker smerig is. Ja. Nou ja, hij moet wel een wasbeurt hebben.
2: Ja.
0: Krijg je sowieso een wasstraatpas van Veronica. Kan je lekker je auto wassen. En bedankt voor het meedoen dan.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: Goeie reis.
2: Avond.
0: Yo, hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Ja. Zo makkelijk is het niet. Wat is waar? Robbie Williams hoor je nu bij Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah!

Purple Disco Machine en Hypnotized bij Radio Veronica. Zo leuk om iets bij te leren op de late avond. Ik vind dat Wat is Waar woensdag toch echt wel leuk om te doen. Ik wist het namelijk zelf ook niet dat de oude Romeinen een getuigenis bekrachtigden door hun hand op hun testicles te leggen. Ja, dat was in die tijd het allerbelangrijkste wat ze hadden. En vandaar dat een testimonium en ook het woord testament, denk daar maar eens aan als je met z'n allen in zo'n kamertje zit om te kijken of oma aan je gedacht heeft, God hebben haar ziel, of er nog een beetje geld halen is uit dat testament. Een testament is dus ontstaan door de Romeinen, dat woord, door de hand op de testicles te plaatsen. Dan meende je het. Dan was het wel te vertrouwen, want ja, als je dan loopt, dan trappen je ballen. Hey. Verander je niks aan.

natuurlijk die stijgende lijn die het leven af en toe is. Niet altijd, hè. Het is, ja, vaak genoeg dat je het idee hebt dat je tegen de wind in staat te zeiken of iets vergelijkbaars. Maar in dit geval ging het lekker. Curtis Mayfield en Move On Up bij Radio Veronica. Ik heb er nog twee te gaan. Eigenlijk zou ik er maar eentje moeten draaien, maar loop maar iets uit. Ja, ik zit toch een beetje warm te draaien voor volgende week donderdag, wanneer we van start gaan met het basispakket. Jouw muziek die daar zeker in gehoord moet worden, die kan je alvast doorgeven via de site van Veronica, radioveronica.nl. En ik zie iets binnenkomen van Rob Teunis.

0: Armando Diao is een...
1: Hoi,
0: met Gijs spreek je, van Veronica.
1: Hoi.
0: Hoi. Ik was eigenlijk op zoek naar... even kijken hoor, dat ik het allemaal goed... Rob Teunissen.
1: Rob Teunissen?
0: Ja, maar dit is... dat ben jij niet, hè?
1: Nee, dat ben ik niet.
0: Ja, andere radiomensen, die hebben er altijd een soort assistent bij in de studio. Een producer noemen ze dat. Om dit op te lossen. Maar ik doe het zelf, zoals je merkt.
1: Ja. Het is alleen niet gelukt.
2: Hey.
0: Rob, hoi, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Hey, nou, dat zou ik dus zo snel niet zeggen. Het is me wel gelukt.
1: Ja, ik hoor het. Ja.
0: Nou, fijne avond nog, hè?
1: Goed.
0: Dank je wel. Yo, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Zo, Rob, daar gaan we. Jij bent al helemaal in de basispakket sferen.
2: Jazeker.
0: Vanaf volgende week donderdag gaan we 9 dagen lang alle muziek op alfabet draaien. En alleen maar de muziek die je minstens 1 keer in je leven gehoord moet hebben. En jij was vanmiddag bij de Bonanza bij Rob en Caroline ook al flink aan het sturen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik zie de N,
2: Alphabet.
0: Nothing Else Matters, O, Old Town, Phil Lynott, Lynott. Papa Was a Rolling Stone, Queen, Bitch in de Bowie-versie. En bij de R heb jij een plaat staan waar ik wel heel graag deze dag mee af zou willen sluiten. Waarom is dit er eentje voor het basispakket erop?
2: Ja, ik ben geboren in de 60e jaren en... De Rendezvous 602 is van 79, dus dat was eind van mijn 10e jaren.
0: Je hebt dit actief meegemaakt?
2: Absoluut.
0: Ja. En hoe ben je in Portugal terechtgekomen, als ik vragen mag? Want ik ga daar naartoe op vakantie, 27 mei. Dus ik denk...
2: Oh, dat moet je zeker doen. Ja. Het is een prachtig land. Ja. Ah. Lekker weer.
0: Ja.
2: Elke dag stralend blauw en zon.
0: Ah. En lekker eten ook, toch? Aardige mensen.
2: Lekker eten. Absoluut.
0: Ah, ja. En hoe ben jij, waarom ben jij daarheen gegaan, Rob?
2: Nou, ik was het wel zat in Nederland, hoor.
0: Ah.
2: En ik heb het geluk dat ik met pensioen ben, dus...
0: Dan kan dat.
2: Ik kon kiezen.
0: Nou, wat goed dat je het ook hebt gedaan, hè? Want heel veel mensen dromen ervan en dat doen ze het niet. Maar jij bent gewoon gegaan.
2: Ja, absoluut.
0: Zijn er dingen die je mist aan Nederland?
2: Nee, totaal niet.
0: De radio wel dan, toch?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Die staat 24 uur
0: voor Veronica, hoor. Ja, nou ja, precies. Nou ja, dat is dan het enige goede aan Nederland, wou je zeggen.
2: Ja.
0: Radio Veronica, oké, nou, I'll take it. Het is de laatste van vandaag, voor deze woensdag. Ik bedank je voor hem doorgeven, want hij hoort zeker in het basispakket. Fijne avond, Rob.
2: Jij bedankt, Gijs.
0: Yo, hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Jee. Ik hoop echt dat ik bij de R terechtkom in de uren dat ik basispakket doe. Want... wat mooi. UK en Rendezvous 602.
1: Thijs, tot laat.
0: Tot laat voor vanavond. En als je muziek hebt die zeker in het basispakket moet, radioveronica.nl. Ik spreek je morgen weer, donderdag, disco donderdag. Een spannende dag voor mij, want ik krijg morgen in de post een nieuwe koptelefoon. Het lijkt helemaal niet zo groot, maar als je redelijk op het spectrum zit, dan is dat een heel dingetje. Ik ben benieuwd of die gaat piepen en dat soort dingen allemaal. Goed, dat is mijn donderdag. Ik hoop dat jij ook net zo'n goede dag gaat hebben. Geniet ervan. Doei! Veronica.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Hi, dag.
6: Hoi, hallo.
7: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand eerste finale in Budapest tegen Arsenal. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden.

0: nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De minister van Buitenlandse Zaken overlegt met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie over de terugkeer van de opvarenden van de Hondius. Aan boord van het cruiseschip zijn nog 10 Nederlanders. Het schip is momenteel nog enkele dagen onderweg naar de Canarische eilanden. In Heerenveen en andere gebieden rond de Friese natuur moeten ongeveer 40 telers binnen een jaar stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De provincie dreigt met boetes als de boeren niet kunnen bewijzen dat die middelen onschadelijk zijn. De waarschuwing komt naar controles door de Omgevingsdienst. De Franse president Macron wil dat de blokkades in de straat van Hormuz direct stoppen. Hij belde hierover met zijn Iraanse ambtgenoot en wilde het ook met president Trump bespreken. Volgens Macron is Europa bereid om te bemiddelen bij nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Dat gebeurde 10 jaar geleden ook al. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen voor het onderzoek naar christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaanoever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook het Parool kreeg daar een prijs voor de verslaggeving over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden.

beste muziek aller tijden.

0: join the club.
1: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakte een passagier waarschijnlijk al besmet voor het vertrek van het schip. In Loosdrecht is er weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet, compleet met grafkist. Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden.